0: regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de BUMA Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de BUMA Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter en die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

life.

van mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel Oosten. Thuis in
2: Dinsdag 9 juni, goedemorgen. Goedemorgen Job, goedemorgen.
3: Dat is even een ander weertje buiten.
2: Ja, hè?
3: Ja, het regent. Goed, daar hoor je wel meer over. Je hoort ook meer over de inwoners van Schalkhaar. Maken zich grote zorgen over de expansiedrift van buurman Deventer.
2: Ja, want de woningen die de stad gaat bouwen zouden wel eens aan de rand van het dorp kunnen verrijzen.
3: Bedrijf dat onderzoek doet naar baarmoederhalskanker en werd gehackt, krijgt een massaclaim aan de broek.
2: En er is nog ruimte naar boven bij het Nederlands elftal.
3: Ja, laten we dat maar
2: voor. Mag jij?
3: Dat maar voor ogen houden dan.
2: Ja, precies. We praten vanochtend met Sander Bosker, want hij was erbij in Zuid-Afrika.
3: Natuurlijk, we hebben aandacht voor het WK. Langzaam neemt de koorts toe. Het weer, het verkeer, de burgemeester van de dag en ook nog heel veel lekkere muziek. Tot 9 uur bij ons, bij Radio Oost. Beginnen we met een klassiekertje. Michael McDonald en Sweet Freedom.

0: 7 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Op deze dinsdagochtend, de 9e van juni. Wat staat ons vandaag weer te wachten, Job?
1: Ja, er is vanavond in Vriezeveen toch weer een demonstratie tegen de opvang van vluchtelingen. De demonstratie van vorige week was niet aangemeld en liep uit de hand. De burgemeester van Twente Rand zei toen dat dit niet nog een keer ging gebeuren. Nou ja, de demonstratie van vanavond is wel aangemeld en ook toegestaan door de gemeente. De organisatoren roepen inwoners uit de hele gemeente Twenterand en ook uit Almelo op om naar Vriezeveen te komen.
0: In Zwolle dan is vanavond voor de laatste keer een inloopspreekuur over de plannen voor het nieuw te bouwen asielzoekerscentrum in De Tippe. De gemeenteraad heeft besloten dat er in dat deel van de wijk Stadshagen een opvanglocatie komt voor maximaal 400 vluchtelingen. Tijdens de vorige informatieavond voor het AZC werd er ook daar gedemonstreerd door voor- en tegenstanders van vluchtelingenopvang.
1: De zorgverlenster die ervan verdacht wordt 3 bewoners van een zorginstelling in Wierden insuline te hebben gegeven zonder medische noodzaak komt vandaag opnieuw voor de rechter. De rechtbank bepaalde al eerder dat de vrouw langer vast bleef zitten. Er zou nog geen verband zijn aangetoond tussen het overlijden van een aantal bewoners en het handelen van de vrouw. De incidenten zijn wel aangemeld bij de inspectie, de politie en ook bij het OM. En daarna is de verdachte op non-actief gesteld en ook gearresteerd.
0: Dan de Tweede Kamer stemt vandaag over de naamswijziging van GroenLinks PvdA naar Progressief Nederland, afgekort PRO. Je weet het, als de Kamer instemt met de wijziging wordt de partij vanaf dat moment bij de nieuwe naam genoemd. Kiesraad heeft de naam al goedgekeurd. Raad van State wezen bezwaar van lokale partijen die PRO in hun naam hebben af. Ook PRO Henklo had zich daarbij aangesloten. En volgens de Kamervoorzitter Tom van Kampen voldoet de partij aan alle eisen en dat de Tweede Kamer ermee gaat instemmen vandaag lijkt een formaliteit.
1: De vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid praat vandaag over vuurwerk. De parlementariërs krijgen een petitie aangeboden waarin wordt opgeroepen zwaar vuurwerk in Europa te verbieden. Al per 1 juli. Ondertekenaars vragen daarom omdat zwaar vuurwerk, onder meer cobra's, makkelijk te krijgen zijn. Omdat er vorig jaar meer dan 1500 aanslagen mee zijn gepleegd. En het ook een risico vormt voor politie en hulpverleners. De Europese Commissie heeft aangekondigd met nieuwe regels te komen. Omdat de huidige vuurwerkregels ernstige tekortkomingen kennen. Waardoor niet wordt voorkomen dat zwaar vuurwerk gebruikt wordt tegen eerste hulpverleners. Ook voor plofkraken en dat het terechtkomt in het criminele circuit. Burgemeester Keunig van Deventer die zei eerder al dat handhaving moeilijk gaat als dat zware vuurwerk zo makkelijk blijft te verkrijgen.
0: Man uit Raalte dan staat vandaag opnieuw voor de rechter op verdenking van ontucht met 5 kinderen tussen de 4 en 8 jaar oud. Hij zou een van hen hebben verkracht en zich hebben uitgekleed bij kinderen onder meer. Gebeurde bijvoorbeeld in een speeltuin in Raalte, een binnenspeeltuin. Daar werd hij ook opgepakt. Bij de vorige zitting werd een verzoek om voorwaardelijke vrijlating afgewezen.
1: Verschillende Tweede Kamerleden die laten zich vandaag en morgen hun bloed testen op PFAS. Ze doen mee met een actie van de Stichting Tegengif. Die wil op deze manier nog eens pleiten voor een verbod op PFAS. Ja, dat is een verzamelnaam van allerlei chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt om water, vet en vuil af te laten stoten. Maar ze worden nauwelijks afgebroken en ze hopen zich ook op in het menselijk lichaam en zijn schadelijk, dat weten we. De Tweede Kamer praat morgen over dat gebruik van PFAS.
0: Ja, de anti-aanbakpannen.
1: Ja.
0: Dan de Duitse president van Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw zijn vandaag op staatsbezoek in Nederland. Zijn vandaag bij de koning en koningin in het paleis op de Dam. Leggen ook een krans bij het Nationaal Monument. Dan gaan ze nog naar het Nationaal Holocaust Museum en praten ze met Joodse Nederlanders over hedendaags Joods leven in Nederland. Ze gaan ook trouwens naar een buurtrestaurant en hebben vanavond een staatsbanket. Niet in dat buurtrestaurant.
1: Oh, oké.
0: Denk ik.
1: Ja, ik denk het ook. Ja, nee. Geen flauw idee.
0: Nee.
1: De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, moet ik zeggen, houdt vandaag een persconferentie over de maanmissie Artemis 3. Die staat voor volgend jaar gepland. Vandaag wordt bekendgemaakt welke astronauten meegaan tijdens die missie. Tijdens de Artemis 2 vlogen 2 maanden geleden 4 astronauten langs de achterzijde van de maan. Tijdens Artemis 3 wordt onder meer de maanlander getest. Die raket blijft trouwens in een baan om de aarde. De VS wil weer naar de maan en begin 2028 zou dan die eerste maanlanding weer kunnen plaatsvinden. Dat is dan de Artemis 4.
0: Kijk eens aan. Ja, we blijven toch maar ons best doen om je warm te maken voor het WK. Ondanks de wedstrijd van gisteravond komen we later nog wel over te spreken. Nederlands elftal gaat vandaag naar het basiskamp in Kansas City. Spelers en staf hebben Kansas City uitgekozen als uitvalbasis voor het WK op de KC Current Training Facility.
1: Op de wat?
0: Op de KC Current Training Facility.
1: Okay.
0: Van de vrouwenprofclub Kansas City Current. Zijn de dagelijkse trainingen. Oranje vliegt dan vandaar naar Dallas voor de wedstrijd tegen Japan op 14 juni. En Houston voor de wedstrijd tegen Zweden op 20 juni. En de derde poolwedstrijd tegen Tunesië. En die is dan in Kansas City zelf op 25 juni. Ze gaan daar naartoe. Met name om ook te wennen aan de hitte.
1: Het is warm, hè?
0: 35 graden is het daar.
1: Amai.
0: Maar in Dallas. Van die serie, je weet wel van Dallas. In Dallas is het nog een tikje warmer.
1: Ja, vanavond ook nog de Oranje vrouwen. Die spelen in Almelo de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Polen. Na de verloren wedstrijd vorige week tegen Ierland staat Nederland opeens derde in die pool. En moeten we nog hopen op een gelijkspel van Ierland en Frankrijk. Anders wordt het voor de Oranje vrouwen de play-offs in het najaar om alsnog plaatsing voor het WK te halen. Dat WK is dan volgend zomer in Brazilië.
0: Ja. Heel goed, we gaan het voor je volgen. Zoals gezegd, straks kijken we nog even terug op die verheffende wedstrijd van gisteravond. En we spreken daar
1: maakt allemaal niet uit.
0: Met Sander Bosker, hij was erbij als derde keeper op het WK van Zuid-Afrika. Waar we bijna wereldkampioen werden.
1: We gaan geen fragmentjes laten horen.
0: Teen
1: we gaan het
0: van
1: niet
0: Casillas.
1: Hebben over de teen van Casillas.
0: Ja, oh, Iker Casillas en Arjen Robben. Ja, daar gaan we het wel over hebben, vrees ik. En hoorde je net over Artemis? We gaan naar de maan.

Boek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je seintje.

0: de echte doorbraak van Cresip. I would stay.
1: Het krantenoverzicht.
0: De kranten, de papieren versies van de kranten van deze dinsdag, de 9e juni, zijn binnen, Job.
2: Zeker, de Telegraaf opent met een verhaal wat we misschien allemaal wel zullen herkennen. De boodschappen zijn een rip uit het lijf, is de kop bij de krant vanochtend.
0: Ik dacht dat de krant nieuws moest brengen, maar...
2: Oh,
0: dat is de verkeerde inschatting. Nou.
2: Supermarkten waarschuwen voor een inflatiegolf die de voedingsmiddelen fors duurder zal gaan maken. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, dat is de brancheclub van de supermarkten, schrijft dit in een brandbrief aan het kabinet. Die voorzitter van die vereniging roept de politiek op om extra heffingen en hogere belastingen tijdelijk stop te zetten om bij te dragen aan de betaalbaarheid van de dagelijkse boodschappen. Economen van de Rabobank voorspellen dat voedingsmiddelen in de loop van komend jaar 10% duurder zullen worden. Volgens de supermarkten komt dat niet alleen door de energiecrisis, maar ook door een hoger minimumloon, de vrachtwagenheffing en de energieheffingen. Later komt daar ook nog de suikertax bij. Retail-expert Paul Moers, we kennen hem uit de provincie, hij vreest voor een eindeloze inflatiespiraal. Ja. Als de lonen alsmaar blijven stijgen om de inflatie goed te maken. Hij begrijpt dat de supermarkten zich zorgen maken over de aanstaande verhoging van het minimum jeugdloon.
0: Ja, inderdaad. Dan krijg je een spiraal. Dan wordt alles steeds maar duurder, duurder, duurder. En de mensen die geen loonsverhoging krijgen, blijven dan achter. Ook al geen nieuws, als je dat een beetje volgt, de opening van Trouw. Schoner water hield de natuur lang op peil in Nederland. Tot nu toe. Bij de achteruitgang van natuur was er altijd een lichtpunt in Nederland. Rivieren, sloten, plassen. Die ging de biodiversiteit vooruit. Dat was redelijk schoon. Dat is niet meer zo. Maar goed, dat is ook al niet meer nieuw dat dat niet zo is. Het gaat relatief slecht met zoetwatervissen en libellen. In feite zijn we in Nederland in 2010 gestopt met actief natuurbeleid. En dat zie je terug. Daar schrijft ook de Volkskrant over. En die illustreert het met mooie foto's van, let op, een kamsalamander.
2: Een wat?
0: Een rivierdonderpad, een zilverreiger, de otter. Nou, en dat zijn ze. En met die dieren gaat het allemaal minder goed. Oh nee, met de zilverotter en de reiger, die komen er juist weer steeds meer voor. De zoetwaternatuur staat onder druk. Stevig milieubeleid lijkt wel zin te hebben.
2: Kijk aan. In het Algemeen Dagblad een oproep voor automobilisten met een elektrische auto. Want die automobilisten moeten vandaag nog stoppen met het laden van hun stekkerauto tussen 4 en 9 aan het eind van de dag. Ja. Dat is beter voor hun portemonnee en voor het stroomnet. Dat stelt een denktank. Nu zijn minder dan 2 miljoen stekkerauto's in ons land. Dat aantal groeit in 2038 tot 8 miljoen. Die denktank heeft daar een mooi rapport over geschreven. Om te zorgen dat het licht niet uitgaat bij burgers en bij bedrijven moeten automobilisten hun gedrag drastisch aanpassen. Wie toch tijdens de avondspits laat, is volgens hem een dief van de eigen portemonnee. Daarom denkt die denktank dat laden tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds straks echt verleden tijd is. Maar zelfs als iedereen zijn auto goedkoop in de daluren gaat laden, is dat niet voldoende. Tegen 2050 verbruiken al die auto's, vrachtwagens en busjes samen zo'n 52 terawattuur. Oftewel 52 miljard kilowattuur.
0: Ja.
2: Ja, dat dus.
0: Ik zal in een negatieve vibe zitten. Maar ook dit is geen nieuws. Dit wisten we toch ook allemaal al. Maar goed, aanfijn. NRC dan, heeft die nog nieuws? Nee, oude foto zien we van een landelijke demonstratie tegen discriminatie op de Dam in Amsterdam. Weer een tijdje geleden. De kop boven het artikel. Een actieagenda moet discriminatie door de overheid nu echt gaan bestrijden. Na 4 jaar stopt de Staatscommissie tegen discriminatie en racisme. De overheid kan dan nu aan de slag met de adviezen. De overheid is hoeder van grondrechten, maar draagt zelf ook bij aan ongelooflijk ongelijke behandeling, zegt die Staatscommissie Discriminatie en Racisme. Dus de overheid moet eerst eens bij zichzelf beginnen.
2: Hoeveel denk jij dat het nieuwe shirt van het Nederlands elftal kost? Als je die zou willen kopen.
0: In de winkel? Nou, dat moet wel. Ik denk dat dat boven de 100 euro ligt.
2: Ja, iets specifieker, want je hebt gelijk.
0: Oh, 110 euro.
2: Wie biedt er meer? Komt u maar.
0: Nee.
2: Je mag het zelf even voorlezen.
0: Wacht even hoor. €159,99.
2: Ja. Wie doet dat nou? Ja. Is ook de kop bij het AD. Oranje gekte een shirt voor bijna €160. Wie doet dat nou? Nou ja, dat shirt van Nederland zelf is het duurst van alle WK-gangers. De winkeliers, Nike, de maker dus, en de KNVB lopen daarop gigantisch binnen. is toch maar even de conclusie die het AD vanochtend over dat peperdure shirt
0: vraag
2: trekt.
0: Ik mij dan af, want één, iemand krijgt dit shirt niet en dat is mijn zoon, dus het zal vast één verkoop minder.
2: Nee, maar ja, hij woont ook in Duitsland.
0: Ja, dus dat weet ik.
2: Misschien maar is dat ook een dingetje.
0: Dat is ook weer zo. Aan de andere kant, ik denk dat het ook heel veel mensen afschrikt natuurlijk.
2: Absoluut.
0: Om een shirtje te kopen. Dus ik weet niet of dat nou zo...
2: Ja, die van de Duitsers kost trouwens ook €150.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Is dat het laatste Adidas shirt eigenlijk van de Duitsers?
2: Dat denk ik wel.
0: Ja.
2: Oh, gaan ze over naar een ander merk?
0: Ja, die gaan naar Nike. Dat is echt een nationale rel geweest in Duitsland.
2: Ze hadden ook nog naar Puma kunnen gaan, toch?
0: Ja, dat had ook nog gekund, ja. Volgens mij gaan
2: maar nu gaan ze naar de Amerikanen.
0: Maar er zijn ook nog heel veel andere merken, hè, moeten we tegenwoordig bij zeggen. Dus inderdaad, Puma, Nike, Adidas, Obey. Wat heb je nog meer?
2: Umbro, Jaco, Reebok, Kelme.
0: Goed zo.
2: Zullen we met iets leuks? Weer blij.
0: Zullen we met iets leuks eindigen? Dit gaat over kranten en dit gaat ook over kranten op de papieren krant, namelijk het Parool gaat het over.
2: Oh.
0: Daar was gisteren een stormloop op. Iedereen wilde een Parool hebben.
2: Leuk.
0: Ja, leuk hè? Weet je waarom?
2: Nou,
0: daar stond een advertentie in van Harry Styles.
2: Echt?
0: Harry Styles, hij zit zijn concertreeks in de arena zit erop.
2: Ja.
0: En hij bedankte iedereen. Oh. Hij bedankte de stad in een pagina grote advertentie. Tenminste, pagina groot. Een advertentie. Ik denk dat het een pagina groot is. Dank je. Ik hou van jou. Amsterdam, you never forget the first. Thank you for having us.
2: Met is toch leuk?
0: Met een hartje erbij.
2: Oh.
0: Harry and the Together, het is een beetje klein. Together Tour.
2: Dat is toch leuk.
0: Iedereen bedankt.
2: Dus al die fans die hebben die krant gekocht en boven hun bed geplakt.
0: Inlijsten bewaren en wordt nooit meer iets waard.

0: Neil Diamond en A Beautiful Noise. Het is 6:30, tijd voor het belangrijkste nieuws, dat krijg je van Job.
1: De arbeidsmarkt in Overijssel blijft de komende jaren groeien. Dat is de voorspelling van het UWV. Maar hoe hard die groei uitvalt is afhankelijk van één onzekere factor. De energieprijzen, dat zegt onze verslaggever Arnoud de Vries.
2: Voor de komende jaren schetst het UWV twee scenario's voor de banenmarkt in Overijssel. Eentje waarin een snel einde komt aan de oorlog in het Midden-Oosten. En één waarin de energieprijzen door de onrust daar langdurig hoog blijven. In beide gevallen blijft het aantal banen toenemen, maar bij die hogere energieprijzen is dat wel aanzienlijk minder hard. En Twente zal het ook sterker voelen dan de regio Zwolle, vanwege de banen in bijvoorbeeld metaal, techniek en de bouw, werkplekken waar energie een grote rol speelt. En de banenmarkt in Zwolle is daarentegen juist wat diverser. Er zijn ook veel mensen die werken in de zorg of bij de overheid. En dat zijn sectoren die minder gevoelig zijn voor economische tegenwind.
1: De Universiteit Twente krijgt subsidie om onderzoek te doen naar nieuwe materialen die Defensie kan gaan gebruiken. Het gaat om miljoenen aan subsidie. De universiteit gaat onder meer onderzoek doen naar een nieuw materiaal om de schaarse pansermaterialen te vervangen. Een ander project richt zich op het 3D-printen van schuim voor de productie van droneonderdelen. Die subsidie komt van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. In totaal krijgen in Nederland 10 projecten geld, goed voor samen 15 miljoen euro. Woningcorporatie De Woonplaats uit Enschede stapt naar de rechter omdat twee mensen een leegstaand huis in de wijk Patmos hebben gekraakt. Dat huis kwam leeg te staan na de grote overstroming van 2 jaar geleden. Volgens De Woonplaats zijn de oorspronkelijke bewoners verhuisd vanwege gezondheidsklachten. Maar volgens de krakers is dat huis prima bewoonbaar. Woningcorporatie heeft aangifte gedaan omdat ze dat naar eigen zeggen altijd doen als er een huis wordt gekraakt. Wanneer die zaak wordt behandeld is nog niet bekend. En het Nederlands elftal heeft de laatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. In New York werd Oezbekistan met 2-1 verslagen na een late penalty van Cody Gakpo.
3: Gakpo, 2-1 Oranje. De late penalty van Gakpo zorgt ervoor dat het Nederlands elftal de laatste oefenwedstrijd voor het wereldkampioenschap voetbal van start gaat winnend afsluit.
1: Maar het was ook een dag met veel slecht nieuws gisteren, want voor de wedstrijd werd al duidelijk dat Jurriën Timber toch niet het WK gaat halen. Hij heeft nog te veel last van een liesblessure. En in de tweede helft van die oefenwedstrijd gisteren viel doelman Bart Verbrugge geblesseerd uit. Het is niet duidelijk hoe het met hem gaat. Dat en meer lees je op onze website rtvoost.nl of in onze app.
4: De wedstrijd zelf was ook slecht nieuws.
1: Jij hebt gekeken, hè?
0: Ja, tot het einde heb ik inderdaad ook nog gekeken. Maar goh, jij ook? Vond je het ook niks?
5: Op een gegeven moment heb ik hem maar uitgezet, hoor.
1: Maar jongens, als we gewoon elke wedstrijd op het WK slecht spelen... Ja, met 2-1 winnen en toch met die beker staan... dan hoor je echt helemaal niemand klagen.
0: Nee. Ik ben nog iets op een tablet gaan doen, want het was echt ook niet om aan te zien. Maar goh, het weer is ook niet om aan te zien. We waren gewaarschuwd. Ja. Maar dit grijze, druilerige weer is dan toch een onplezierige verrassing op de dinsdagochtend.
5: Ja. Het is vandaag 9 juni. En vanaf de 1 juni hebben we te maken met wisselvallig en koel weer. En dat houden we nog 4 dagen vol. Dus vandaag, morgen, donderdag en vrijdag.
0: Nou.
5: En dan vanaf zaterdag, dan zien we duidelijk... en dat is niet de eerste dag dat modellen dit aangeven... maar het is al de tweede, derde dag... een hoge drukgebied in de buurt komen. En dan zien we echt duidelijk een verandering in het weer. En dat betekent dat het dan droger, zonniger en ook wat warmer gaat worden... met temperaturen volgende week rond 4 en

0: 20 graden. Dus dit gezegd hebbende, dan toch maar even het slechte nieuws van vandaag. Het wordt weer een wisselvallige dag.
1: Ja.
0: Op dit moment hebben we vooral in het oosten bewolking en een bui. In het westen, daar schijnt de zon volop. De starttemperatuur van deze dinsdag is 12 graden bij een matige wind uit een westelijke richting. Er komt nog een buitje aan vanuit het westen, maar vanochtend valt het eigenlijk wel mee met de buien en is de zon nog af en toe te zien. Ja, vanmiddag dan zullen er vanuit het zuidwesten veel meer buien onze omgeving bereiken. En zal die bewolking duidelijk de overhand hebben. En die buien die zullen ook wat steviger gaan worden. Dat heeft te maken met de afkoeling van de lucht hoog in de atmosfeer. Waardoor buien wat hoger kunnen uitgroeien en actiever kunnen worden. Dus vanmiddag zijn er dus ook onweersbuien, hagelbuien mogelijk. En misschien ook wel windstoten. Op dit moment nog geen waarschuwing. Maar ja, als het zover is, dan laat ik dat jullie natuurlijk weten of het code geel of code oranje gaat worden. Maar vanochtend dus een enkele bui, vanmiddag meer buien. Gisteren kwam die temperatuur nog behoorlijk hoog. Dat had te maken met de zuidelijke aanvoer, 22 graden. Nou, dat halen we vandaag bij lange niet. We blijven zelfs iets onder de 18 graden steken. Dus het is niet alleen wisselvallig, maar het is ook nog fris.
1: Killetjes nog, inderdaad. Ja. Onze kantenbezorgster uit de Hellendoor. Petra heeft die regen nog allemaal wel meegepakt. Van plensbuien tot miseregen, alles wat daartussen zit. 12 graden, meldt zij vanuit Hellendoorn, dus dat klopt precies. Ja, laten we het erop houden dat zo gauw Oranje begint te voetballen, dat het hier ook mooi weer wordt. Hè? Achter de wolken schijnt altijd weer de zon. Toch?
0: Ja, maar dat is ook zo. En ik zie dat duidelijk vanaf zaterdag duidelijk een verbetering. Dan gaat de zon vaker schijnen en gaat die temperatuur langzaam omhoog.
1: Tot die tijd moeten we het ermee doen, Margot. Ja. Dankjewel. Tot over een uur spreek ik je weer.

0: Sommieu met Dark Before the Dawn. Ja, Nederlands elftal speelde gisteren de laatste oefenwedstrijd voor het WK. Die werd gewonnen met 2-1 van Oezbekistan. Dat klinkt allemaal heel fijn, vrolijk, positief. Maar goed, er was best wel veel geklaagd na afloop volgens mij.
1: Het was helemaal niks.
2: Jawel, de eerste helft ging nog wel. Ja, precies. De eerste helft ging nog wel. En ook wel nodige kansen. Maar ja, dat baart ook enig onrust.
0: Nee, ja, want Oranje
2: Daniel Malen, onze spits, schieten het niet in. Andere schieten ze ook niet in.
0: Maar Malen is wel in bloedvorm, zeggen ze.
2: Ja, was, denk ik.
0: Is was. Nou ja, Oranje won dus met 2-1 door twee benutte penalties van Cody Gakpo. Die laatste penalty die was vlak voor tijd.
3: Gakpo. 2-1 Oranje. De late penalty van Gakpo zorgt ervoor dat het Nederlands elftal de laatste oefenwedstrijd voor het wereldkampioenschap voetbal van start gaat, winnend afsluit.
2: Ja, want vlak daarvoor had Oezbekistan gelijk gemaakt. 1-1, notabene ook nog door een voorzet van Somerville volgens mij. Die schoot die bal verkeerd weg en die kwam voor de voeten van een aanvaller van Oezbekistan. Het was echt... En dat met mijn shirt aan van 160 euro. Nee, dat heb ik niet.
0: Nee.
2: Kortom, het zorgde voor weinig vrolijkheid na afloop. De bondscoach Ronald Koeman is er ook niet blij mee. En zeker niet dat Oranje zo weinig scoort.
4: Nou, dat we in twee wedstrijden twee doelpunten maken uit een penalty. Dus dat is wel wat een beetje hoofdpijn geeft. Ook vandaag, ook weer in de eerste helft. Ja, heb je 2-3 grote kansen. Summerfield die een bal verkeerd meeneemt, loopt hij alleen op doel af. Donjal voor de goal. Ja, dat we creëren. Maar moeite hebben met doelpunten te maken. En waardoor je, als je dan niet een wedstrijd eerder beslist, dan kan je ook ongelukkig de wedstrijd nog gelijk spelen.
2: Ja.
0: Hij klinkt ongelukkig,
2: hè? Hadden we hem ook nog kunnen verliezen. Til kreeg dus ook een rode kaart.
0: Betekent dat nog iets eigenlijk?
2: Nee, achteraf bleek van niet. Alleen als je een vuile overtreding maakt en rood eraf wordt gestuurd, dan heeft het consequenties. Maar ja, het waren een ongelukkige hensbal. Het
0: waren twee gele kaarten. Het
2: was ook geen rode kaart eigenlijk. Nee. Ik had direct rood. Okay. Ja, maar dat sloeg nergens op. Want daar liep ook nog een andere verdediger naast. Dus, maar goed, dat... Nou ja. Maar goed, er was veel slecht nieuws. Ik zal beginnen met het laatste slechte nieuws wat binnenkwam.
0: Oh.
2: De reserves namelijk.
0: Ja.
2: Speelden daarna ook nog een wedstrijdje. Twee keer een kort helftje tegen de reserves van Oezbekistan. En de reserves verloren van Oezbekistan. Met 2-1. Oh.
0: Ja, en ook nog slecht nieuws uit de selectie. Want voor die oefenwedstrijden van gisteravond werd ook al duidelijk dat Jurriën Timber het WK toch niet gaat halen. Hij was al heel lang geblesseerd. Maakte wel een paar minuten in de Champions League finale voor Arsenal. Maar nu werd toch duidelijk dat hij te veel last heeft van zijn liesblessure. Zijn vervanger is Lucharel Geertruida. En er zijn ook zorgen over de keeper, over Bart Verbrugge. Want hij raakte gisteren geblesseerd nadat hij verkeerd terecht kwam tijdens die oefenwedstrijd. Het is niet... Het is niet duidelijk hoe het met hem gaat, hè?
2: Dat blijft angstvallig stil. Ja. Vind ik ook geen goed nieuws. En voor de Overijsselse spelers is er ook al geen goed nieuws van Weghorst. En Wiever horen we niks. Ja, zij verloren dus.
0: Oh ja, gisteren ontbreekt ieder spoor.
2: En Reinder speelde een absoluut anonieme wedstrijd. Hij had hem nog op de schoen, die laatste, maar tikte dan te zachtjes in. Het gaat wel goed met hem, zei hij.
5: Ja, iedereen heeft er heel veel zin in. Trainen scherp. Ja, je merkt het onderling natuurlijk wel ook aan de eettafel van, ja, dat je het erover hebt. Ja, op dit moment voel ik me heel goed. Mentaal en fysiek eigenlijk top. Dus eigenlijk heel veel zin in. Tuurlijk, het is warm, maar ja, wij alle hadden niet echt dat we dachten van poeh, we gaan moeten heel erg bikkelen door de warmte. Maar ja, wat ik hoorde in Kansas is de luchtvochtigheid hoger. Dus daar zullen we waarschijnlijk meer last van hebben. Maar ik moet zeggen, de trainingen waren eigenlijk wel heel goed te doen.
2: Nou, hopelijk blijft dat zo, maar dat gaat niet zo zijn. Ze gaan dagelijks trainen in Kansas. Daar is de temperatuur boven de 35 graden. Daar gaan ze wennen aan de warmte.
0: Ja.
2: En daar worden ze soepel van, al die warmte. Dus er gaat alleen maar, er is ruimte naar boven.
0: Ja, dat is wel positief nieuws. Er is heel veel ruimte voor verbetering.
2: Ja. Op papier heeft Oranje een goed elftal. In de praktijk valt dat mee. Horen wij Kenneth Perez zeggen na de oefenduels. Nou,
0: Maar goed, Kenneth komt uit Denemarken.
2: Ja, precies. Die heeft geen recht van spreken. In ieder geval, we gaan het voor je volgen. We gaan er ook vooruit kijken natuurlijk. Het wordt allemaal beter, let maar op. zei ik zonder enige overtuiging. Sander Bosker, hij was erbij bij het WK in Zuid-Afrika. Daar waar we bijna wereldkampioen werden.
0: Ja, ja.
2: Maar het lukte niet. We gaan hem bellen straks na 7:30.

0: Shocking Blue hoorde je om 6:06 op Radio Oosten. Mighty Joe. Yveske stuurt ons een foto uit Giethoorn met een wolkenlucht. Maar daarachter een blauwe hemel. Daar kunnen wij ons niets bij voorstellen.
1: Er is dus licht aan het einde van de tunnel.
0: Ja, maar het wordt een sombere dag. Het worden sombere dagen, hoorden we net van Margot Ribbering. Maar ergens in Overijssel schijnt ook de zon.
1: Dat is goed om te weten.
0: En ook in Amerika schijnt straks de zon.
1: Ja, zeker.
0: Vast.
1: En is het heet.
0: Zeker. Zo dadelijk na 7:00 dan hoor je meer over een massaclaim die wordt ingediend tegen het bedrijf dat onderzoek deed naar baarmoederhalskanker en werd gehackt. Heel veel gegevens van honderdduizenden vrouwen kwamen op straat te liggen. Ook van vrouwen uit Overijssel. Een van die slachtoffers sluit zich aan bij het collectief dat de massaclaim indient. Die gaan we zo spreken straks na 7:00. We hebben nieuws over de economie. Een aantal banen, want we moeten wel oppassen met allerlei internationale crises.
1: Ja, ze zeggen wel dat de arbeidsmarkt blijft groeien.
0: Ja.
1: Maar ja, hoe hard die groei dan is, dat hangt er wel af van de energieprijzen.
0: En waar dan ook natuurlijk. Dus dat is ook nog wel iets. Er zit verschil tussen Twente en de kop van Overijssel, of tenminste de regio Zwolle. Dus daar ga je ook meer over horen. En zoals gezegd, we bellen Sander Bosker. Hij was erbij in Zuid-Afrika bij het WK. Daar waren de teen van Iker Casillas.
1: Ik wil het vandaag niet meer hebben over die teen, jongens.
0: Ons afhield van het wereldkampioenschap. Ach.
1: Amai.
0: Dan maar een vrolijk plaatje van Ricky Martin. Living la vida loca. Het is 7:04.

0: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. De arbeidsmarkt in onze provincie blijft groeien. Maar die groei is wel afhankelijk van de energieprijzen, zegt het UWV. De UT heeft subsidie gekregen om onderzoek te doen naar nieuwe materialen voor defensie. En de woningcorporatie in Enschede heeft aangifte gedaan tegen krakers die in een huis op de Patmos zijn gaan wonen. Dat en meer lees je op onze website rtvoost.nl of je leest het in onze app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
3: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
2: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groenten, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat nog wel in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging moeizaam gisteravond. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Til kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
4: De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit en hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty, toch nog 2-1 Oranje.
2: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja, heeft het Nederlands elftal nu een keepersprobleem? We gaan het goeie vragen vraag aan een ervaringsdeskundige. Sander Bosker bellen we straks na 19:30. Hij was erbij op het WK in Zuid-Afrika. We hebben het over een massaclaim aan de broek van het bedrijf dat baarmoederhalskankeronderzoek deed en werd gehackt. Honderdduizenden gegevens van honderdduizenden vrouwen kwamen op straat te liggen. Ook van Overijsselse vrouwen. Muziek straks van Taylor Swift en de Jackson 5.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie gangen ineens, al voor €169.
6: Voordeeluitjes.nl. Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
7: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij Voordeeluitjes.nl.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Beetje soul aan het begin van je dinsdag. Je hoorde de Jackson 5 en I Want You Back.
1: Marcel Oosten.
0: Ja, dinsdag de 9e van juni is het. Goedemorgen. Goedemorgen, Job.
2: Goedemorgen.
0: Er komt misschien een massaclaim tegen het bedrijf dat onderzoek deed naar baarmoederhalskanker en werd gehackt. Ook met Overijsselse inbreng in die massaclaim, als hij er dus komt. En door alle crises, want het zijn er meer, moeten we wel goed op de werkgelegenheid letten.
3: De arbeidsmarkt in Overijssel blijft de komende jaren groeien. Dat is althans de voorspelling van het UWV. Maar hoe hard die groei uitvalt is afhankelijk van één onzekere factor. Dat zijn de energieprijzen, vertelt onze verslaggever Arnoud de Vries.
4: Voor de komende jaren schetst het UWV twee scenario's voor de banenmarkt in Overijssel. Eentje waarin een snel einde komt aan de oorlog in het Midden-Oosten. En één waarin de energieprijzen door de onrust daar langdurig hoog blijven. In beide gevallen blijft het aantal banen toenemen. Maar bij die hogere energieprijzen is dat wel aanzienlijk minder hard. En Twente zal het ook sterker voelen dan de regio Zwolle, vanwege de banen in bijvoorbeeld metaal, techniek en de bouw. Werkplekken waar energie een grote rol speelt. En de banenmarkt in Zwolle is daarentegen juist wat diverser. Er zijn ook veel mensen die werken in de zorg of bij de overheid. En dat zijn sectoren die minder gevoelig zijn voor economische tegenwind.
0: Juist, dan de Universiteit Twente krijgt een miljoenensubsidie om onderzoek te doen naar nieuwe materialen die Defensie kan gebruiken. Defensie dus. Bijvoorbeeld nieuw materiaal om stalen panzerplaten te vervangen. Dat materiaal is namelijk heel schaars. Ander project richt zich op het 3D-printen van schuim voor de productie van drone-onderdelen. Want die moeten natuurlijk licht zijn. De subsidie komt van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. In totaal krijgen in Nederland 10 projecten geld, goed voor zo'n 15 miljoen euro.
3: De zorgverlenster die ervan verdacht wordt 3 bewoners van een zorginstelling in Wierden insuline te hebben gegeven zonder medische noodzaak, komt vandaag opnieuw voor de rechter. Bij de vorige zitting werd duidelijk dat justitie uitgaat van 3 gevallen. Er zou trouwens nog geen verband zijn aangetoond tussen het overlijden van een aantal bewoners en het handelen van die vrouw. De rechtbank bepaalde toen dat de vrouw langer vast blijft zitten. Verslaggever Daan Brunsman die legt uit waar het vandaag om draait.
5: Dan wordt er onder andere besproken wat de psychische gesteldheid is van deze mevrouw. Ze is onderzocht door psychologen en een psychiater. Dus bijvoorbeeld dat ze zelf vroeger een keer insuline heeft ingespoten en wat er dus in haar hoofd rond is gegaan rond die tijd. En ook dat ze een notitieboekje heeft bijgehouden. Een soort dagboek werd ook wel gezegd. Daarin heeft ze dus allerlei dingen geschreven. Dus bijvoorbeeld dat ze heel erg bang was dat de bewoners zouden komen overlijden terwijl zij werkte. En dat helpt volgens de advocaat van de verdachte weer in haar voordeel.
0: In Zwolle is vanavond voor de laatste keer een inloopspreekuur over de plannen voor het nieuw te bouwen asielzoekerscentrum in De Tippen. De gemeenteraad van Zwolle heeft besloten dat daar in dat deel van de wijk Stadshagen een opvanglocatie komt voor maximaal 400 vluchtelingen. Bij de vorige informatieavond werd er tegen en ook voor de opvang van vluchtelingen gedemonstreerd.
6: Wat we hier doen is een tegendemonstratie, want ik denk dat de democratie op het spel staat. En ik mis er helemaal het leiderschap vanuit Den Haag.
7: Ik maak me druk om al het onrecht dichtbij, ver weg. Daar wil ik dan wat aan doen. De anti-AZC-demo die zou om 7 uur beginnen. En daarom staan we hier ook om te zeggen, verwelkomen de vluchtelingen, verwelkomen het AZC. Mensen moeten gewoon ergens wonen, vluchten niet voor niks.
3: En in Vriezenveen wordt vanavond weer gedemonstreerd tegen de opvang van vluchtelingen. De demonstratie van vorige week was niet aangemeld en liep uit de hand. Burgemeester Golter van Twenterand was er niet blij mee.
4: Voor de komende jaren schetst het UWV twee...
0: Oh, dat is de verkeerde
3: kandidaat.
0: Die hadden we net al gehoord, toch? Dat is niet goed. Nou, dan horen we nu alsnog de burgemeester van Vriezenveen.
8: Dat komt dus omdat, sorry dat ik het zo zeg, maar dat ruilschoppers maar één doel hebben, die naar allerlei gemeenten gaan waarbij mogelijkerwijs iets rond dit thema kan gaan gebeuren. Dat hebben ze dus nu ook in Vriezenveen gedaan. Dat zal zeker nog wel gevolgen hebben, want we kunnen dit niet een tweede keer hier toestaan in Twenterand.
3: Ja, toch gaat er vanavond opnieuw gedemonstreerd worden. Deze demonstratie is wel aangemeld en wordt toegestaan door de gemeente. Organisatoren roepen inwoners uit de hele gemeente Twenterand en Almelo op om naar Vriezenveen te komen.

0: Het nummer van Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Genoemd dus naar de actrice, beroemde Hollywood-actrice... die volgens mij 8 keer trouwde. En ook weer scheiden van haar man.
1: Hoe weet je dat?
0: Ja, dat weet je gewoon als je een bepaalde leeftijd hebt. Goed,
2: het dit is verraadt een hoop, hè?
0: 7:15, je luistert naar Radio Oost. Er hangt een nieuwe massaclaim in de lucht. En wel tegen het laboratorium dat onderzoek deed naar baarmoederhalskanker. Hackers braken daar vorig jaar in bij het lab. Nou, dat niet, maar wel online natuurlijk. Medische gegevens van 100.000 vrouwen kwamen daardoor op straat te liggen. Slachtoffers willen een claim indienen en ze roepen vrouwen op om zich te melden. Dat heeft Sandra Huiskes uit Oldenzaal gedaan. Zij heeft zich gemeld en sluit zich dus aan bij het collectief dat die claim misschien gaat indienen. Mevrouw Huiskes, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Waarom? Waarom doet u mee of wilt u meedoen?
3: Ja, die reden is eigenlijk vrij eenvoudig. Het staat inmiddels al vast dat er fouten zijn gemaakt op allerlei fronten. En dan wil je gewoon dat degene die fout heeft gemaakt aansprakelijk wordt gesteld. En je wilt genoegdoening. En dat is waarom ik meedoe. Dit is wel een hele specifieke club. Dit gaat om Women's Rights Collective. En dit gaat echt om ook het veilig krijgen van rechten van vrouwen in het algemeen. Mm-hmm. Maar ook om digitale rechten van vrouwen. En ja, de veiligheid van vrouwen staat onder druk. Hè. Dat is wel duidelijk. En deze dame die dat Women's Rights Collective heeft opgericht... die komt echt op voor vrouwenrechten.
0: Ja, daar gaan
3: onder
0: we zo...
3: andere ook digitale rechten.
0: Daar gaan we zo nog even verder over praten. Eerst even naar die hack van dat bedrijf. Ja, dat doet zo'n bedrijf natuurlijk ook niet expres. Hè. Er zijn fouten gemaakt, er is te laat gereageerd. U bent te laat geïnformeerd, dat weten we allemaal wel uit het nieuws. Hoezeer heeft u dat geraakt?
3: Ja, ik was eigenlijk verbijsterd. En een gevoel van totale machteloosheid, die overvalt je. Omdat het eigenlijk gaat om alle gegevens die jou eigenlijk heilig zijn. Dus het gaat om een ISBN-nummer met adresgegevens, telefoonnummers. Maar het gaat ook om medische gegevens. En dat maakt het zo saillant.
0: Precies, want dat zijn hele privégegevens. Al die andere data die worden ook wel eens verkregen door hacks bij andere bedrijven.
3: Zeker.
0: Bent u ook slachtoffer van, trouwens, begrijp
3: Zeker.
0: Ik?
3: Zeker,
0: ja. Klopt. Dus ze liggen 2 keer op straat van u. Maar het zijn, met name die medische gegevens zijn natuurlijk wel heel erg privé.
3: Ja, en het punt is dat het gaat erom dat privégegevens zijn gegevens waar je geheimen over hebt per se. Maar dat zijn gegevens waarvan jij wil bepalen wat ermee gebeurt. En op het moment dat jij in vertrouwen jouw gegevens afstaat aan een overheid, bevolkingsonderzoek, dan verwacht jij ook dat er goed wordt omgegaan met de gegevens. Ja. En die tik die was extra hard inderdaad. Dat je dus merkt dat jouw gegevens gewoon maar te grabbel liggen.
0: Ja, maar vindt u dan dat het inderdaad niet goed mee om is gegaan? Want zo'n hack kan zo'n bedrijf... Ja. Het gebeurt meer bedrijven en instellingen natuurlijk, hè, die hacks. Maar u vindt ze hadden wel veel zorgvuldiger kunnen zijn?
3: Ja, absoluut. En dat is ook onomstotelijk wel vast komen te staan uit het onderzoek al. En er was ook al een vermoeden van. Hè. Dus de inspectie heeft echt wel geconstateerd dat er hele grote nalatigheden zijn geweest. En ook fouten zijn gemaakt in het verwerken van die gegevens. Ja. En niet alleen het lab gaat vrij uit, maar ook het bevolkingsonderzoek. Die had zich ervan moeten vergewissen, zoals dat zo mooi heet. Dat die gegevens wel goed opgeslagen werden en verwerkt werden. Ook niet gedaan. En ook het ministerie, daar valt het natuurlijk onder. Valt daarin wel wat te verwijten. Weet je eigenlijk wel wat rondgaat bij bevolkingsonderzoek en hoe zij omgaan met de gegevens.
0: Ja.
3: Dus eigenlijk op 3 fronten richt de claim zich ook.
0: Precies. En nu die vrouwenrechten waar ik net ook al over had.
3: Ja.
0: Want u doet het dus blijkbaar niet om het geld. Ik weet eigenlijk niet of er geld... Ja, met een massaclaim wordt er wel geld geëist, denk ik. Of ook nog iets anders.
3: Zeker. Nee, in Nederland is het zo dat je als jij iemand aansprakelijk stelt voor schade... dan krijg je dat uitgekeerd aan geld. Dus daar staat zeker geld tegenover... Maar dan moet je denken aan bedragen van ergens tussen de 250 tot maximaal 2.500 euro. En daarmee heb je het probleem niet afgekocht, om zo maar te zeggen. Dat gaat wel om een stuk genoegdoening uiteindelijk. Dus het gaat niet om het geld, zeker niet. Maar wel om druk te zetten op alle partijen die het maar aangaat... om hier iets in te gaan doen. Dus dragen van zorg dat de medewerker beter weet hoe die om moet gaan, bijvoorbeeld met gegevens. Verwerk jouw gegevens beter, investeer in jouw ICT-systemen. Ook voor ons als burger, zorg dat je geïnformeerd bent over hoe jij jouw digitale veiligheid op orde brengt. Maar ook een overheid zorgen voor dat wij veilig zijn.
0: Ja, dat moet inmiddels wel zijn doorgedrongen natuurlijk, hè, bij alle overheidsinstellingen en bedrijven. Ja. Dat blijkt nog niet vaak het geval te zijn natuurlijk. Maar nu die vrouwenrechten waarvan u zegt van ook daar moet worden voor worden opgekomen, ook online. Wat bedoelt u daarmee?
3: Ja, nou, het blijkt dus dat vrouwen überhaupt, zeg maar, veiligheid van vrouwen is een ding. Daar weten we ook alles van, hè. Dus we hebben nu ook onlangs die porno-site waarop mannen hun vrouwen drogeren en dat zij verkracht worden en dat online zetten, zeg maar, daar weten we ook alles van. Daar komt ook trouwens die club voor op.
0: Is weer online gewoon gezet, hè? Ook weer met nieuwe content.
3: Ja. En je merkt dus dat vrouwen ook online gewoon een kwetsbare partij zijn, kwetsbaarder dan mannen. Omdat wij hebben een baarmoeder en dus liggen er gegevens van wel bijna een miljoen vrouwen bij één laboratorium. Maar dat zijn geen mannen. En dat maakt het ook een beetje bijzonder, hè? Dus de digitale veiligheid van vrouwen. Vrouwen is daarmee per definitie zijn een wat kwetsbaardere partij.
0: Mm-hmm. Ja.
3: En daar moet veel meer gehoor aan gegeven worden. Dat erkend wordt. Dat de veiligheid treft ons allemaal natuurlijk. Maar in de praktijk is het zo dat vrouwen ook digitaal veel meer kwetsbaar zijn voor dit soort van hacks bijvoorbeeld als mannen.
0: Ja, ik wil daar niks op afdoen, mevrouw Huiskes. Maar stel, wordt een instelling gehackt waar vooral mannengegevens liggen. Heb je dan niet hetzelfde?
3: Ja, het is natuurlijk te gek voor woorden dat wij vlak daarna een Odido hadden.
0: Ja, dat zijn mannen en vrouwen.
3: Ja, zeker. Het verschil is natuurlijk wel dat daar geen medische gegevens buiten zijn gemaakt. En dat maakt het toch extra saillant.
0: Ja, en u zegt dus, dan, dit geeft ook maar weer aan dat vrouwen dan in een andere positie zitten. En kwetsbaarder zijn.
3: Kwetsbaarder, over het algemeen wel, ja.
0: Oké.
3: Okay. En daar is ook wel heel veel onderzoek naar gedaan en daar is ook wel heel veel over bekend al wel.
0: Ja.
3: Dit is een club die springt in op heel typisch ook de veiligheid van vrouwen.
0: Heeft u enig idee, want het is nog niet zo ver dat die massaclaim is ingediend, maar het hangt wel in de lucht. Heeft u enig idee, want u bent goed geïnformeerd hoor ik, of het enige kans van slagen heeft?
3: Het heeft 100% kans van slagen. Ja? Hoe het precies uitpakt, dat weet ik nog niet, maar er is al onomstotelijk vast komen te staan uit het onderzoek van de inspectie dat er fouten zijn gemaakt en dat er nalatigheid is geweest.
0: Maar het bedrijf gaat natuurlijk zeggen, hier hebben wij niet om gevraagd. We hebben te maken met criminelen.
3: Ja, het lijkt ook zo te zijn dat partijen inderdaad zich in een slachtofferrol storten. Zo van, wij konden dit niet weten. Nee, jij kunt bij definitie niet weten dat dat bij jou gek kan worden. Maar je kunt het wel vermoeden al. Hè. Jij hebt geheim gegevens. Met medische gegevens ga jij om. Waar je dus extra voorzichtig mee moet zijn. Dus jij had kunnen weten dat jouw bedrijf potentieel doelwit kan zijn van een hack. Dus daar komt men niet mee weg. En überhaupt is de beveiliging niet op orde geweest. Hè? Dus dat mensen binnenkomen, dat hou je altijd. Hacks blijven altijd jouw gegevens komen vroeger of later op straat te leggen. Zo ernstig is het. Maar dan moet het niet aan jou hebben gelegen dat het zo makkelijk is gegaan.
0: Nee.
3: En dat is denk ik wel wat er gebeurd is.
0: Het is duidelijk, mevrouw Huiskes. Wanneer wordt het duidelijk of die massaclaim ook inderdaad wordt ingediend?
3: Ja, ik moet daar even wat van zeggen. Er is al een massaclaim die loopt al. Die zijn al bezig met de aansprakelijkheid stellen. Dat doet de Stichting voor Collectieve Claims. Dus dat is één ding.
0: Mm-hmm.
3: Dat loopt al. Dus die zijn aan het claimen op dit moment. Die gaan aansprakelijk stellen. Dat doen zij al.
0: Maar dit is niet van de Women's Rights Collective.
3: Nee. Dit is een tweede partij die opstaat. Waarbij die vrouwenrechten veel meer in het veel meer centraal staan. En ik verwacht dat zij bij een zoveel aantal aan aanmeldingen. Ik denk dat het dan wel om een aantal duizenden aanmeldingen moet gaan. Dat zij dan inderdaad ook dat onderzoek gaat opstarten. Want je moet eerst alle informatie binnen hebben. En dan pas kun je natuurlijk gaan claimen. Dus dat gaat nog een hele tijd duren allemaal. Dus de dames worden natuurlijk ook wel ongeduldig. Want die zeggen ook van we horen maar helemaal niks meer. En er wordt achter de schermen wel heel, heel hard gewerkt op alle fronten om dit voor elkaar te krijgen.
0: Dit zijn wel zaken die inderdaad heel lang kunnen duren. Maar we houden het graag met u in de gaten, Sandra Huiskes. Uit
3: Oldenzaal. Jullie bovenop zitten. Hartstikke goed.
0: We doen ons best.
3: Fijn.
0: Ons valt niks te verwijten. Nee hoor, dat zeg ik niet.
3: Nee, zeker niet. Jullie doen het heel goed.
0: Dank voor uw verhaal.
3: Dank u wel, hè.

0: Te Pauw en China in Your Hand. Na 19:30 bellen we Sander Bosker. Hij was erbij bij het WK 2010 Zuid-Afrika. We gaan vooruitkijken op het WK van 2026. Daarvooruit natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws.
1: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
5: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
6: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.

0: Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
1: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: Koop nu een keuken bij Staalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel 5000 euro vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
3: Het is precies 7:30. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Job.
4: De arbeidsmarkt in Overijssel blijft de komende jaren groeien. Dat is de verwachting van het UWV. Hoe hard die groei gaat worden is afhankelijk van de energieprijzen. De regio Twente is daar het meest kwetsbaar voor. Dat komt doordat bedrijven in Twente veel energie gebruiken. In het Rode Dorp in Deventer is vannacht een brandbom naar een huis gegooid. De voordeur en de auto van het huis vlogen in brand. Een vrouw en haar kind bleven ongedeerd. Ze ontsnapten via de achterdeur van de woning. Er is nog niemand aangehouden. De politie zoekt naar getuigen. Mensen met een chronische ziekte of beperking zijn duurder uit door de kabinetsplannen. De plannen kunnen leiden tot honderden euro's aan extra zorgkosten, blijkt uit onderzoek van het Nibud.
5: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
4: Ja, en dat terwijl huishoudens waar een gezinslid ziek is of een beperking heeft vaak al extra zorgkosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar mogelijke compensatie voor huishoudens die achteruit gaan. En Tidjani Reinders heeft gisteravond 90 minuten gemaakt in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Oranje won met 2-1 door twee benutte penalties van Cody Gakpo. Wout Weghorst en Mats Wieven speelden niet. Later kwamen ze nog wel in actie in een besloten oefenpotje tussen de reserves van Oranje en Oezbekistan. Daarin waren de Oezbeken met 2-1 de sterkste. Dat meer lees je op onze website rtvhoofd.nl of in onze app.
3: Voor het weer. Nou, maar gauw, Webbering, maar gauw. Goedemorgen nogmaals.
6: Goedemorgen, Marcel.
3: Het wordt ietsje lichter in Hengelo. Ik krijg foto's binnen van zon boven Giethoorn. Of de zon, in ieder geval blauwe hemel boven Giethoorn en Zwolle. Maar ook alweer een correctie. Het is allemaal maar tijdelijk, hè, begrijp ik.
6: Het is allemaal maar tijdelijk, ja. Vandaag is de zoveelste wisselvallige dag. Vooral vanmiddag vallen er buien. En vanaf 3 uur zijn dat ook flinke buien. En dat heeft te maken met de afkoeling van de hogere luchtlagen. En dan kan er weer onweer, hagel voorkomen tot zo'n 2 centimeter... en ook flinke windstoten. Dus wat dat betreft hebben we nu al code geel gezien van het KNMI. Vanaf 3 uur vanmiddag tot 9 uur vanavond. En vanochtend valt het allemaal wel mee. Want de zon die laat zich goed zien. Er vallen wel een paar buien, maar dat zijn nog geen onweersbuien. Dus tussendoor is het best aardig weer. De starttemperatuur is op dit moment 13 graden. Zo warm zoals gisteren wordt het niet. Gisteren werd het nog zo'n 22 graden. En vandaag zullen we genoegen moeten nemen met een graadje of 17, 18. En dat alles bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
3: Ja, die code geel is nieuw, hè? Voor het hele land geldt die, zie ik.
6: Ja. Voor het hele land, ja. Die is vanochtend om 6:30 afgegeven. Geldt voor het hele land. Dus wat dat betreft is het toch eventjes oppassen geblazen vanmiddag. Als die buien wat actiever gaan worden. We zagen dat gisteren ook al eigenlijk in het zuidwesten van Nederland. Daar kwamen hele actieve buien voor. Ook met behoorlijk wat schade. Heel veel takken en bomen zijn daar op de weg gewaaid. Dat zou natuurlijk ook bij ons kunnen gebeuren. Dat weet je maar nooit. Buien vallen altijd hier of daar. Dus wees gewaarschuwd, vanaf 3 uur zijn die buien in de lucht ook bij ons. En houden wij het natuurlijk ook in de gaten.
3: Ja, zeker. En dan is het inderdaad even doorbijten. Want de rest van de week wordt ook, nou ja, laten we zeggen, niet minder wisselvallig.
6: Nee,
3: ik wou zeggen, wordt niks, maar dat is ook weer te groot uitgedrukt.
6: Nou,
3: natuurlijk. Ja,
6: nee. Nee, het blijft nog een paar dagen wisselvallig. Hè. Vanavond tot 9 uur, die hagel, regen en onweersbuien. Vannacht is het weer droog en dan klaart het op. 8, 9 graden is de minimumtemperatuur, dus het wordt wat frisser dan afgelopen nacht. Morgen hebben we vooral in de ochtend zon en vallen er in de middag weer buien. En dat kunnen, net zoals vandaag, ook weer buien zijn met kans op hagel en windstoten daarbij bij 7.

0: 17 graden. En dan hebben we donderdag en vrijdag nog een paar buien, maar geen onweer meer daarbij. En blijft het nog een beetje aan de frisse kant, 17, 18 graden. Maar vanaf zaterdag, dan wordt het droog. Dan komt de zon vaker tevoorschijn. Zaterdag wordt het 20 graden. En vanaf zondag en begin volgende week wordt het waarschijnlijk nog wat warmer. Met 24 of 25 graden.
1: Kijk, de zomer komt vanzelf weer terug. Zeker. Blijven hopen op betere tijden. Goh, dankjewel.
0: Ja,
1: tot over een uur spreek ik je nog een keer. Dan heb ik verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Ochtendspits is op gang gekomen. Op de A35 Enschede richting Zwolle rijden vast tussen Almelo en Wierden. Zoals bijna iedere dag. 2 kilometer file met 6 minuten aan vertraging. Zoals ook iedere dag de N35 Zwolle richting Almelo. Tussen de Salland Twentetunnel en Wierden. 5 kilometer en meer dan 10 minuten aan vertraging. En de N50 Emmeloord richting Zwolle vanaf Kampen. Richting de A28 richting knooppunt Gathammerbroek. 5 kilometer file. 6 minuten aan extra reistijd om mee te rekenen.

0: Toto hoorde je met Rosanna, met dat stotterende Hammond-orgel en de Jeff Porcaro shuffle.
1: Waarvan akte?
0: Waarvan akte, Jopje, kijk maar aan.
1: Wat voor ding?
0: Waar gaat dit over?
1: Yes, tijd voor sport op Radio Oost. Wat nog twee nachtjes slapen en dan begint het WK-voetbal in Amerika. Nederland komt zondag voor het eerst in actie, spelen ze tegen Japan. Gaan we even terug naar 2010, wat op het WK daar in Zuid-Afrika stond Nederland voor het laatst in de finale. We denken er eigenlijk liever niet aan terug, maar zo klonk dat.
2: Sneijder. Ja, goede bal, Robben, op weg naar, Arjen Robben. Oh! Beste kans van de wedstrijd, Arjen Robben. Waarvoor is hij veranderd? Oh! Niet volgens Web. Is dit weer buitenspel? Dan is het voorbij. Iniesta. Het sprookje is uit nu.
0: Iniesta, hij maakte de 1-0 voor Spanje.
1: Waarom laten we dit horen?
0: We wrijven het graag nog een keer in. Nee, dat doen we helemaal niet graag. Sander Bosker, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Is dit vervelend om te horen?
3: Ja, dat is nog steeds vervelend.
0: Die teen, hè? Die teen van jouw collega Iker Casillas, de doelman van Spanje, die Robben afhield van waarschijnlijk de winnende 1-0. Ja. Hoe beleef je zoiets als je langs de lijn zit?
3: Nou ja, op dat moment dan, als je ziet dat Robben alleen op de keeper afgaat, dan sta je al een beetje op, zeg maar, om van de bank en om te gaan juichen. En ja, als het dan net, Casillas weet volgens mij nog niet hoe hij het gedaan heeft. Maar nee. Goed, dat maakt niet uit. Als hij dan net naast gaat, dan is dat wel een enorme teleurstelling, ja.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Toch een keeper, een collega van je, Sander, ook een keeper die de zaak redt, hè?
3: Ja, ook niet de minste keeper, hè? Nee. Laat dat voorop stellen. Nee. Maar keepers zijn om een doelpunt te voorkomen. En daar kunnen ze een held mee zijn. En aanvallers en spitsen moeten scoren om een held te zijn. Dus ja, het is het tegenovergestelde. Maar ja, ik vond het eerste altijd wel heel erg prettig.
0: Ja, zeker. Hij kreeg er daarna nog wel op het volgende toernooi volgens mij 6 om de orde van Nederland, toch? Met de zweefkopbal van vijf. Ja, van Persie. Ja.
3: Dat klopt.
0: Maar goed, we gaan het hebben over het WK wat er nu aan zit te komen. Laten we eerst maar met de actualiteit beginnen. Heb je gisteravond zitten kijken?
3: Ja, ik heb gekeken, ja. Maar het was nog niet echt om warm van te worden,
0: nee,
3: zeg maar.
0: Om naar huis te schrijven. Nee, inderdaad, ja. Dat gevoel overheerst een beetje. Hoewel, eerste helft. En de kansen zijn er wel, hè? Af en toe bij Vlagers, ja. En het mooie aanvallen wel.
3: Ja, nou, en ook tegen Tunesië hebben we genoeg kansen gehad om met rust 3-4-0 voor te staan. En dan gebeurt dat niet. Ja, dan loop je er elke keer tegenaan te hikken. En dan, en dan is het toch af en toe wel heel erg moeilijk. Dus ik hoop dat ze alles bewaren voor het WK. Alle scherpte. Want het zag er nog niet echt allemaal heel erg scherp uit, zeg maar.
0: Nee, maar goed, jij weet hoe dat werkt. Is dat zo? Want het is natuurlijk een beetje troosteloos zonder publiek op een veldje. Dat het een beetje zaterdagmiddag of zondagmiddag voetbalpotje was. Ja, dan ontbreekt het misschien ook wel iets aan scherpte. Hoe werkt zoiets?
3: Nou, dat zou heel goed kunnen, ja. Ik bedoel, als er geen ambiance is, dan heb je al snel het idee dat je een trainingspartijtje speelt. En zo zag het er ook een beetje uit, vond ik zelf. Het mag niet. Het gebeurt wel. Ik ben er nog niet zo heel erg bang voor. Kijk, het zijn twee oefenwedstrijden. Het is jammer dat je de uitzwaaiwedstrijd dan niet wint. Ik maak me daar nog niet al te druk om.
0: Goed. Nou, dat is goed te horen, Sander. Misschien moeten we ons wel druk maken over de keepers, want Verbrugge viel uit. Ja. Kun jij inschatten hoe dat... Hij sprong, hij pakte die bal, werd een beetje half omver gelopen. En nu wordt een beetje gevreesd voor zijn interland, of voor zijn WK.
3: Ja, goed, ik ben geen medicus, hè. Laat dat zo zijn. Ik vond het er nog wel best wel onschuldig uitzien. Ik denk dat hij misschien een verkeerd geval is en dat hij naar een goede osteopaat moet om de boel weer een beetje recht te zetten. En dan, ik ga er wel vanuit dat hij gewoon meegaat nog.
0: Gelukkig. Dan maar.
3: Dat het niet maar ernstig is.
0: Ja, ik hoop dat ze een goede osteopaat dan bij zich hebben. Daar gaan we er maar vanuit.
3: Vast.
0: Goed, jij hebt zo'n toernooi meegemaakt. Hoe is dat een paar weken opgesloten worden met zo'n club mannen van dezelfde leeftijd? De sfeer horen wel, dat is wel heel belangrijk ook.
3: Nou ja, goed, dat klopt ook, weet je. En de sfeer in 2010, die was geweldig. Maar goed, dat is ook afhankelijk, zeg maar, van de resultaten die je boekt, denk ik. Nou goed, we gingen wel als een warm mes eigenlijk door de boten toen. En ja, dat was best heel prettig. En, en onderling was het ook gewoon allemaal prettig. Geen haantjesgedrag, mensen die denken dat ze beter zijn dan anderen. Geen verdette neigingen waren er toen. Terwijl die we best wel hadden, dacht ik. Maar iedereen ging hartstikke goed met elkaar om. Ik denk dat het belangrijkste is van zo'n toernooi. Want je zit toch heel lang bij elkaar als het goed gaat. En daar gaan we ook vanuit dat het heel goed gaat. Maar de onderlinge sfeer is heel erg belangrijk voor een goed toernooi.
1: Ja, wie waren toen in 2010 een beetje de sfeermakers van dat team?
3: Nou ja, Sneijder die zat dat jaar er wel heel erg op. Die won volgens mij ook de Champions League met internationale. Ja, die kwam binnen als een clown. Die jongen die heeft ook echt die voelt totaal geen druk. Die gaat gewoon lekker voetballen en that's it. Dat heeft hij dat jaar ook gedaan. Dus dat was wel een van de gangmakers, ik het dan zo mag zeggen.
0: Ja, maar belangrijk dat hij dan inderdaad gang maakt en niet als de verdette daar rond gaat lopen natuurlijk.
3: Nee. Maar goed, daar zijn andere jongens weer voor, zeg maar. Wie hem dan wel weer met de beide voeten op de grond zetten.
0: Ja.
3: En dat was ook de ploeg die we toen hadden. Zeg maar, als er één zeg maar, iets anders in zijn gedachten had, dan was de andere wel weer om hem met beide voeten op de grond te zetten en te zorgen dat hij weer normaal ging doen.
0: Ja.
3: En dan heb ik niet specifiek over Sneijder, maar over alle jongens die daar waren.
0: Ja, rol van de bondscoach is dan natuurlijk ook heel belangrijk, hè? Destijds Bert van Marwijk.
3: Ja.
0: Want die moeten. Is die belangrijk voor de tactiek? Ja, natuurlijk, maar ook wel degelijk voor hoe de stemming is, natuurlijk.
3: Nou ja, zeker. Zeker is dat heel erg belangrijk. En ik denk dat hij dat heel goed gedaan heeft. Maar ik moet zeggen dat wij ook een ploeg hadden die ook wel zelf wist wat er moest gebeuren in het veld. En daar ook erbuiten. Een goed voorbeeld was, zeg maar, vond ik, zeg maar, de wedstrijd tegen Brazilië. Volgens mij heeft de trainer in de rust bijna niks gezegd. Alleen de jongens hebben bepaalde dingen tegen elkaar gezegd. En omdat het natuurlijk de eerste helft niet echt liep.
0: Nee.
3: Tegen Brazilië natuurlijk. En de tweede helft was Sneijder natuurlijk een goudhaantje. In dit geval de Gouden Leeuw. En met zijn kopbal en zijn andere goal.
0: Ja.
3: Kijk, als dan de sfeer goed is en het klopt allemaal, dan heeft de trainer eigenlijk in de voorbereiding en in die andere wedstrijden allemaal zijn werk al gedaan. En ja, de jongens die waren natuurlijk allemaal van wereldklasse. Ik wil niet zeggen dat ik dat was, maar goed, die anderen allemaal wel. Dat stuurt zich vanzelf. En de bondscoach doet dat hoofdzakelijk, zeg maar, in de voorbereiding, in de eerste paar wedstrijden van een toernooi, om zeg maar iedereen dezelfde kant op te krijgen. Ja. En dat heeft hij echt heel goed gedaan.
0: Ja. En jij dan als derde keeper, word je er dan wel bij betrokken? Of voorkom je dan maar een beetje op de bank?
3: Nee. Ik was toen al best oud, 39. Ik ben zelf een hele rustige jongen. In het veld was ik een andere persoon, zeg maar, dan buiten het veld. Nee, maar goed, ik deed gewoon mijn ding. Ik wilde ervoor zorgen dat Maarten Stekelenburg het gewoon goed en goed had en goed deed. En daar ben ik denk ik behoorlijk in geslaagd.
0: Mooi. Nou, dan op naar de eerste wedstrijd tegen Japan.
3: Ja.
0: We worden iets gerustgesteld dat jij er nog wel vertrouwen in hebt, Sander. Ja.
3: Nou, goed. Kijk, iedereen. Twee oefenwedstrijden. Dat zegt voor mij niet zo heel erg veel.
0: Nee.
3: Dat kan er ook alleen maar voor zorgen, zeg maar, dat het niet goed loopt. Dat de jongens nog extra, zeg maar, scherper worden als het erom gaat. Kijk, iedereen heeft een mening over het Nederlands elftal. De ene is super positief, de andere is super negatief. Nou, laat ik nou zo zeggen dat ik in het midden zit. Kijk, onze Duitse filosoof heeft gezegd dat Nederland wereldkampioen wordt. Nou, ja, dat zie ik nog niet zo 1, 2, 3 zitten. Maar ik bedoel, de poolfase zal toch doorkomen. En als ze de poolfase doorkomen, dan krijgen ze gelijk een... Toen is het normaal gesproken een hele zware tegenstander. Een land tegenover zich. Dus dan ben ik benieuwd wat er gebeurt.
0: Ja, nou, eerst maar eens met Japan zien af te rekenen.
3: Ja, dat wordt al lastig zat.
0: Ja, dus, daarom. Dat is niet een makkelijke tegenstander. Nou, we gaan het volgen samen met jou, Sander. Hartelijk dank. Ik wens je een mooi toernooi. Want als jij het hebt, hebben wij het ook.
3: Ja, precies dat. Dankjewel.
0: Heel goed. Sander Boske, dankjewel. Hij was erbij in 2010 als de derde doelman van het Nederlandse elftal. Van de selectie, de finale speelden we toen. Daar zeggen we niks over. Daar zeggen we verder niks over. Zo dadelijk na 8 uur op Radio Oost. Dan hoor je meer over de nieuwbouwplannen van Deventer. Die rukken nou wel heel erg op richting Schalkhaar. En daar maken ze zich in Schalkhaar een beetje zorgen over.
1: Ja, ze zijn in Schalkhaar een beetje bang voor Deventer, heb ik het idee.
0: Ja, dat wordt maar groter en groter. En dat komt dan in de achtertuin van Schalkhaar terecht. En daar zijn ze natuurlijk in dat dorp niet zo heel erg blij mee. Hoor je straks meer over zo dadelijk op Radio Oost na 8 uur. Tot 8 uur, nog even Miley Cyrus.

0: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
9: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit, voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
10: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. De arbeidsmarkt in onze provincie blijft groeien. Maar die groei is wel afhankelijk van de energieprijzen, zegt het UWV. In het Rode Dorp in Deventer is vannacht een brandbom naar een huis gegooid. Er raakte niemand gewond, de politie is nog op zoek naar de daders. En de UT heeft subsidie gekregen om onderzoek te doen naar nieuwe materialen voor defensie. Laat het meer lezen op onze website rtvoost.nl of in onze app.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat de door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
15: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
14: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
16: Zag je?
14: Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosa Lyla voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook vele buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
16: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Ja, code geel is ook afgegeven voor later vandaag. Nu eerst maar de situatie op de weg. De ochtendspits is in volle sterkte aanwezig. De A28 staat vast vanuit Amersfoort richting Zwolle. Vanaf Wezep tot in Zwolle rijden vast in 6 kilometer file met 5 minuten aan vertraging. De N35 Zwolle richting Almelo, zoals iedere dag. Tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierden 4 kilometer en 10 minuten extra. De N50 Zwolle richting Emmeloord. Vanaf de A28 naar Kampen toe. Nu 5 kilometer en 5 minuten aan vertraging daar. Straks hoor je over Schalkhaar, Job. Want Schalkhaar maakt zich zorgen.
17: Ze zijn bang voor Deventer.
16: Ja, ze zijn bang opgeslokt te worden door de grote buur. Door Deventer, daar gaan we zo dadelijk over praten. En je hoort nog nieuws over de werkgelegenheid in onze provincie. Muziek straks van Alex Warren en van Blondie.
18: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
19: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
18: Hey, Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
20: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
21: Voordeeluitjes.nl.
22: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
21: Voordeeluitjes.nl.
23: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: dag begonnen met Blondie, met Debbie Harry en Denis.
1: Marcel Oosten.
0: Die dag is dinsdag, de 9e van juni. Het wordt ietsje lichter in Hengelo. In ieder geval, het wordt wisselvallig weer. Later vandaag code geel zelfs. Hoor je straks meer over. Goedemorgen trouwens. Goedemorgen Job.
2: Goedemorgen.
0: Schalk Haar, gaan we zo over praten. Is bang om overlopen te worden door Deventer. En de energiecrisis, die kan ons wel eens banen gaan kosten.
2: Maar zover is het nog niet, want de arbeidsmarkt in Overijssel blijft de komende jaren groeien. Dat is de voorspelling van het UWV. Maar hoe hoog die groei uitvalt, is wel afhankelijk van de energieprijzen.
3: Voor de komende jaren schetst het UWV twee scenario's voor de banenmarkt in Overijssel. Eentje waarin een snel einde komt aan de oorlog in het Midden-Oosten. En één waarin de energieprijzen door de onrust daar langdurig hoog blijven. In beide gevallen blijft het aantal banen toenemen. Maar bij die hogere energieprijzen is dat wel aanzienlijk minder hard. En Twente zal het ook sterker voelen dan de regio Zwolle, vanwege de banen in bijvoorbeeld metaal, techniek en de bouw. Werkplekken waar energie een grote rol speelt. En de banenmarkt in Zwolle is daarentegen juist wat diverser. Er zijn ook veel mensen die werken in de zorg of bij de overheid. En dat zijn sectoren die minder gevoelig zijn voor economische tegenwind.
0: Verder in het nieuws vanochtend. De UT, de Universiteit Twente, krijgt subsidie om onderzoek te doen naar nieuwe materialen die bijvoorbeeld Defensie kan gebruiken. Het gaat dan om nieuw materiaal, bijvoorbeeld om stalen pantsermaterialen te vervangen. Of om het 3D-printen van schuim voor de productie van drone-onderdelen. Subsidie komt van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. In totaal krijgen in Nederland 10 projecten geld, goed voor zo'n 15 miljoen euro.
2: De zorgverlenster die ervan verdacht wordt drie bewoners van een zorginstelling in Wierden insuline te hebben gegeven zonder medische noodzaak, komt vandaag opnieuw voor de rechter. Onze verslaggever Daan Brunsman die legt uit waar het vandaag om draait.
0: Ja, inderdaad, dat gaat hij inderdaad uitleggen, maar dat gaan we dan ook nu horen.
4: Dan wordt er onder andere besproken wat de psychische gesteldheid is van deze mevrouw. Ze is onderzocht door psychologen en een psychiater. Dus bijvoorbeeld dat ze zelf vroeger een keer insuline heeft ingespoten en wat er dus in haar hoofd rond is gegaan rond die tijd. En ook dat ze een notitieboekje heeft bijgehouden, een soort dagboek werd ook wel gezegd. Daarin heeft ze dus allerlei dingen geschreven. Dus bijvoorbeeld dat ze heel erg bang was dat de bewoners zouden komen overlijden terwijl zij werkte. En dat helpt volgens de advocaat van de verdachte weer in haar voordeel.
0: En in Frieseveen wordt vanavond weer gedemonstreerd tegen de opvang van vluchtelingen. De demonstratie van vorige week was niet aangemeld en liep uit de hand. De burgemeester van Twente, Rand Gorter, was daar niet blij mee.
5: Dat komt dus omdat, sorry dat ik het zo zeg, maar dat relschoppers maar één doel hebben, die naar allerlei gemeenten gaan waarbij mogelijkerwijs iets rond dit thema kan gaan gebeuren. Dat hebben ze dus nu ook in Friesbeen gedaan. Dat zal zeker nog wel gevolgen hebben, want we kunnen dit niet een tweede keer hier toestaan in Twente-Rand.
0: Toch gaat er vanavond dus weer gedemonstreerd worden, ondanks het feit dat de burgemeester dat niet nog een keer wil hebben. De demonstratie is trouwens wel aangemeld en wordt ook toegestaan door de gemeente. Organisatoren roepen inwoners uit de hele gemeente en ook Almelo op om naar Frieseveen te komen.
2: En in Schalkhaar, het dorp in de gemeente Deventer, zijn ze niet blij met de uitbreidingsplannen van de stad. Zullen de komende tijd zo'n 3000 woningen bijkomen in Deventer, maar die passen niet allemaal in de stad. En dus heeft de stad zijn blik laten werpen op het dorp waar een deel van de huizen en flats gebouwd moeten gaan worden. Dat hoort volgens wethouder Rob de Geest bij de opgave van Deventer.
6: Nou, we hebben natuurlijk een enorme opgave. Een planeet als Deventer, het stedelijk gebied van Deventer, maar ook de dorpen zijn enorm gewild. Dat zien we gewoon. Dus de druk op de woningmarkt hier is, net als in heel Nederland, enorm. Een enorme vraag, veel mensen die woningen zoeken. En dat gaat in Deventer dan ook om enorme aantallen die gebouwd moeten worden. En die kun je niet zomaar overal bouwen. En waarbij we ook echt kijken naar een inbreiding waar het kan. Waarbij we dat ook verstandig proberen te doen. En waarbij we natuurlijk ook echt wel naar uitbreidingslocaties toe moeten. En dan kom je dus al snel op dit soort locaties uit, waarin je die aantallen ook wel mogelijk kan maken. De kwaliteit kan toevoegen die past bij de kwaliteit die we in Deventer met elkaar vragen. En dan zijn dit locaties die je daarbij echt goed moet onderzoeken. We willen natuurlijk dat bewoners in toekomstige gebieden, op het moment dat we daar besluiten te gaan bouwen, dat die de wijk ook in huid kunnen. Maar dat het ook geen negatieve gevolgen heeft voor omliggende gebieden. Dat moet je allemaal heel verantwoord met elkaar en heel precies onderbouwen. Dat het in Nederland allemaal best strak geregeld. Dus dat moeten wij ook echt heel goed uitwerken.
0: We horen het de wethouder zeggen. Geen negatieve gevolgen voor de omliggende gebieden. Maar in Schalkhaar zijn ze er dus niet gerust op. Arjen Jansen is van het netwerk Schalkhaar. Dat komt op voor de belangen van de inwoners. Meneer Jansen, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Waar vreest u voor?
1: Nou, waar de schokhouders voor vrezen is veel verkeersoverlast in het dorp. Het verlies van groen en landschap rondom het dorp. Maar het grootste punt is dat als je dit doet, 3300 woningen als een wand om Schalkhaar heen bouwen, dat in geen enkele windrichting meer Schalkhaar aan het buitengebied grenst. En ja, het dorp letterlijk wordt opgeslokt door de stad. Ja. Zoals 30 jaar geleden ook met bijvoorbeeld Kolmsgaten is gebeurd. Of ja, andere voorbeelden in Nederland zijn sloten bij Amsterdam. Of Jutphaas en Vreeswijk in Nieuwegein.
0: Ja, en die locatie, hè, in het buitengebied liggen, dat is natuurlijk een van de charmes van Schalkhaar.
1: Klopt. En Schalkhaar is ook helemaal niet anti-Deventer. Het ligt tegen Deventer aangeplakt. Hè. Dus de westzijde bij het Golden Eagle Stadion. Aan de zuidkant het ziekenhuis. Maar ja, het betekent wel dat als je deze ruimtes aan de noord- en oostzijde helemaal gaat volbouwen, dat van het karakter van Schalkhaar wel echt ja, wezenlijk gaat veranderen. Voor decennia en misschien wel 100, 150 jaar. Het is echt een bepalende keuze voor hoe het dorp eruit ziet in de toekomst.
0: Ja, toch hoor ik de wethouder nou niet echt rekening houden met Schalkhaar en wel zeggen dat dit moet gaan gebeuren.
1: Ja, dat klopt. Dat is ook ons beeld. Wij zijn al sinds 2024 betrokken bij planvorming. En dat is knap ingewikkeld. Er is een omgevingsvisie, een gebiedsperspectief, een masterplan, een ontwikkelperspectief. Dus af en toe duizelt je de plannen en moet je heel goed opletten waar je in zit. Maar we hebben wel onze zorgen al vaker geuit. En tot nu toe is er nog niet zichtbaar echt iets mee gedaan. En dat maakt wel inwoners ongerust.
2: En dan ga ik als woningzoekende even advocaat spelen van de duivel, zoals dat dan zo mooi heet. Ik zou heel blij zijn met 3000 nieuwe woningen. Maar daar zijn jullie dus niet blij mee.
1: Nou ja, dat is wel op de goede plek. En het is even iets meer dan een willekeurige achtertuin waar je één woning of een klein woonbuurtje aan plakt. En Schalkhaar is ook helemaal niet tegen woningbouw. We hebben ook in de dorpsvisie inbreiding en ook beperkte uitbreiding best wel als gewoon goede opties aangegeven. Alleen, dit is wel een heel andere schaal. In Schalkhaar staan 2000 woningen, er komen 3300 bij. Dat maakt nogal uit. En er kunnen ook gewoon betere alternatieven worden bekeken. Vorig jaar hebben een aantal architecten in deze nog opgeroepen om meer naar de optie van verdichting, om dat beter te onderzoeken. En je zou het ook beter kunnen verspreiden, wat eerlijker kunnen verspreiden over de gemeente.
0: Ja, nou is de opgave van Nederland dat er de komende jaren zo'n miljoen woningen bij moeten komen. Boeren willen het niet op landbouwgrond, natuurbeheersers beschermers willen het niet in de bossen. En dan komt er ook een dorp dat niet in de achtertuin wil. Ja, zo komen ze er natuurlijk nooit.
1: Nee, dat begrijpen we. En daarom zijn we ook op zich, denk ik, best redelijk in gesprek. Het is niet dat we allemaal niks willen. Alleen, het is ook zo dat als je gewoon kijkt naar het Sallandse landschap, denk ik dat iedereen het ook wel met ons eens zal zijn dat je wel met respect voor dat landschap ook aan stadsuitbreiding moet doen als je daaraan begint. En die aantallen waar u het over heeft, gemeente Deventer heeft zelf onderzocht wat de autonome groei is. Dat is zo'n 7000 woningen. Ja. En ze hebben de ambitie op 11.000 gezet. Ja. Nou, dan kun je zeggen, je moet de ambitie wat hoger stellen om het aantal wat je wilt te halen. Dus dat noemen ze dan overprogrammeren in jargon. Maar het is wel echt wel degelijk een beleidskeuze om meer te groeien dan eigenlijk nodig is.
0: Heeft u de indruk, want u zegt wel, we zijn in overleg, en we spraken de burgemeester daar ook vorige week over. Die zei over, ja, we zijn wel in overleg met Schalkhaar. Heeft u wel de indruk dat er naar u geluisterd wordt?
1: Nou ja, kijk, Schalkhaar zijn redelijke mensen. Dus het gaat ook, zijn informatieavonden geweest. Ja. Nee, maar ik heb ze alle drie bezocht, de informatieavonden vorige week van de gemeente. En mensen waren wel kritisch, maar het ging wel met respect over en weer. Maar je hoopt wel dat op basis van redelijkheid wel iets met argumenten gebeurt. En tot nu toe zien we daar weinig van, dat klopt.
0: Ja, dus het is wel een beetje de grote broer die zegt, mond dicht en accepteren.
1: Ja, maar als een grote broer en een kleine zusje zou ook fijn zijn als die goed met elkaar overweg kunnen. En we begrijpen de dilemma's van de gemeente wel. Alleen tot nu toe zien we heel weinig terug om ook het belang van Schalkhaar goed mee te wegen.
0: Ja. Leeft het in het dorp?
1: Zeker. Ik was zelf best wel verbaasd hoeveel mensen erop afkwamen op de informatieavonden van de gemeente. Elke avond zo'n 130 tot 150 bezoekers. Drie avonden lang. Dus het leeft enorm. Dat is ook logisch, omdat deze keuze echt een structurerende impact heeft op de toekomst van het dorp als geheel.
0: Ja, voor je het weet krijg je een shoppingcenter, een mall.
1: Nou ja, goed, ik heb persoonlijk niks tegen shoppingmalls.
0: Maar wel midden in van elkaar, toch? Of wel? Of niet?
1: Ja, kijk, ondernemers, enige uitbreiding is ook prima. Ook voor het voorzieningenniveau in Schalkhaar. Goed, daar zullen ondernemers ook blij mee zijn. Maar dit is natuurlijk wel next level. Ja. En moet je zorgvuldig doen, wat ook wethouder De Geest in het inzetje aangaf. De nieuwe stadswijk Wegelenhoek gaat bijvoorbeeld niet uit van vernieuwing van openbaar vervoer. Net als bij Steenbrugge is gebeurd. Dus er is echt nog wel huiswerk te maken door de gemeente.
0: Nou, de discussie is nog niet uitgevoerd, lijkt mij. Arjen Jansen van Netwerk Schalkhaar, hartelijk dank voor de toelichting. We houden het in de gaten.
1: Nog één ding, want als netwerk organiseren wij 1 juli zelf een informatieavond om inwoners heel goed te informeren over wat de stand van zaken is en ook om op te halen hoe we hier als netwerk verder in willen opereren, zou ik even gezegd hebben.
0: Het is gezegd en het zal niet onopgemerkt voorbij gaan.
1: Dank u wel.

0: Alex Warren en Fever Dream.
1: Goedemorgen, burgemeester.
0: Van maandag tot en met donderdag rond deze tijd altijd een Overijssels burgemeester in de uitzending. Op de dinsdag is dat Jan Pierik, de burgemeester van Borne. Meneer Pierik, goedemorgen.
2: Marcel, goedemorgen.
0: We gaan het maar hebben over Borne en het huis van Borne. Wat is dat eigenlijk? Ja.
2: Het huis van Borne, dat is de plek waar de gemeente naar verhuisd is afgelopen april. We hebben ons huidige gemeente, het vorige gemeentehuis, verlaten. En we zijn ingetrokken bij het cultuurhuis in Borne. En dat was in het dorp altijd al een begrip waar alles gebeurde. Theater, bibliotheek, muziekschool, noem maar op. En die plek, dat is de ontmoetingsplek van Borne. En daar hebben wij als gemeente van gezegd, laten we daar dan bij intrekken als we toch onze huidige gemeentehuis moeten vernieuwen. Dus we hebben er niet voor gekozen een nieuw gemeentehuis te bouwen, maar we hebben ervoor gekozen om in te huizen in het huis van Borne, zoals wij dat noemen. Ja. En dat gaan we zaterdag openen.
0: Oké, okay, en als u zegt dat trekken we bij in, dan denk ik, u zit dan met alle ambtenaren in een achterkamertje.
2: Ja, nou inderdaad, de foyer is het centrale punt waar mensen binnenkomen. Een vertrouwde plek voor de Bornenaren. Daar kunnen ze naar de bibliotheek, daar kunnen ze naar de theater. Maar ze kunnen ook rechtsaf naar het gemeentehuisdeel. En ja, dat is prachtig. We zien nu al alle effecten daarvan zoals we die bedacht hadden. Want we wilden graag de ontmoeting versterken. En nu maken we s'avonds mee in de nazit van de gemeenteraad dat we dan in de foyer zitten. Ja, dan komt het Chanticoor binnen die net geoefend hebben, of de theaterzaal loopt leeg. Kijk. Ja, dat zijn geweldige dingen. En dat is wat we ook beoogden. En ja, het is prachtig om te zien dat dat er nu ook uitkomt.
0: Ja, u wordt verrijkt met Bornese cultuur.
2: Yes, ja, inderdaad. En wij ontmoeten veel meer. En dat, ik had gisteren een gesprek met de politie, want die zit ook bij ons in het pand. Zij zeiden van, we hebben nu veel meer inloop. Mensen die even naar de bibliotheek gaan en er toch iets wilden melden, die voelen nu geen drempel meer en lopen bij hen binnen. En zo geldt dat voor al onze medebewoners, want we zitten daar niet alleen. Hè, dus ook wijkkracht zit er, vluchtelingenwerk, allerlei maatschappelijke partners hebben ook een plek in het huis van Borne. De woningbouwvereniging, noem maar op.
0: Ja, en dan zijn de persoonlijke contacten natuurlijk wat makkelijker en beter, denk ik, als een mailtje sturen. Ik hoor een nieuw concept.
2: Heel goed, dus je hoort u heel goed. En dat hebben we ook heel bewust nagestreefd. En we hebben ook heel bewust gezegd, we gaan niet iets nieuws bouwen waar dan het cultuurhuis bij in mag trekken. Nee, hebben we gezegd, dat wat goed loopt, en dat was het cultuurhuis, daar gaan wij naartoe. Dus wij verbinden ons met de ontmoetingsplek van de gemeente.
0: Ja, dan denk ik, in het cultuurhuis, dat is dan mooi in de foyer, als ik u goed begrijp, om dan voetbal te gaan kijken straks, het WK.
2: Ja, dat kan ook op allerlei plekken. Dat gaat ook gebeuren dit weekend.
0: Maar niet daar, begrijp ik.
2: Nee, zij hebben nog geen ontheffing aangevraagd. Nee, allerlei horecagelegenheden hebben ontheffingen aangevraagd, ook gekregen. Wil je iets buiten doen, dan heb je een vergunning nodig bij ons. Nou, een van de horecagelegenheden heeft ook inderdaad een tent op de parkeerplaats geplaatst. Die mag wel de wedstrijden laten kijken bij de avondwedstrijden. Uh-huh. Maar de wedstrijd tegen Tunesië hebben we gezegd, die moet je mooi binnen doen. Want als je dat in de tent doet, midden in de nacht, dan hebben daar heel veel mensen plezier van die niet zozeer van voetbal houden. Dus we hebben het wel een beetje gereguleerd.
0: Ja, precies. Want die moeten weer aan het werk daarna. Of die moeten in ieder geval slapen. Dus, en dat is dan nu niet zo handig. Iedereen wel tevreden over de vergunningen die zijn verleend?
2: Ja, ik denk het wel. We hebben het aan de voorkant duidelijk gecommuniceerd. Ook naar de paracommercie, de voetbalkantines en dergelijke. Het is niet zo dat je op dit soort momenten dan maar de plek moet worden waar je grote wedstrijden gaat bekijken. Er moet ook geen concurrentie worden voor de horeca. Dus we hebben in dat opzicht ook duidelijke regels afgesproken met de paracommercie. En de horeca heeft ook duidelijke regels gekregen.
0: Ja, goed. Gisteravond nog gekeken?
2: Ik heb het niet gekeken, ik heb het wel gehoord. En ik heb zo de indruk dat het misschien wel zou kunnen worden beperkt tot 3 wedstrijden.
0: Nou, daar gaan we nog even niet van uit, meneer Pierik. Maar ik dacht, u zit wel te kijken. En waar is Weghorst, waar is Wiever?
2: Ik heb, beste mensen, werd het uitgezonden? Dat is wrong.
0: Ja, het werd ook uitgezonden. Ja. Het was wel een oefenpotje, maar toch. Nee, want de Bornese spelers trekken natuurlijk vooral uw aandacht, lijkt mij zo.
2: Ja, maar die komen wel in het veld als het nodig is. Kijk naar 2022. Ja. Dan hebben we nog die mooie acties in petto die Weghorst toen maakte. Dus nou, wie weet. Ik heb er alle vertrouwen in. Het zijn goed gemotiveerde spelers. Daar schort het niet aan. Maar volgens mij is het team nog op zoek naar de juiste mix van talenten en posities. En die zoektocht mag Koeman volgens mij nog even doorzetten.
0: Laten we daar maar op houden, meneer Pienik. En als Weghorst het op zijn heupen krijgt, dan ook weer graag tegen Argentinië. Dat zou prettig zijn.
2: Ja, precies. Maar elke andere tegenstander waar het nodig is, mag die dat soort kunsten uithalen.
0: Daar waar het nodig is. Zo is het, meneer Pienik. Hartelijk dank. Tot volgende week.
2: Graag gedaan. Dag.

0: Nou, vandaag niet echt het geval, maar de Loving Spoonful zong wel Summer in the City. Je krijgt straks de hoofdpunten van het nieuws.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
6: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.

0: ons aan nieuws.
1: Ja, boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden.
0: Dat dus. Zo meteen ook nog muziek voor je. Van onder andere Fool's Garden. Ik heb Ike en Tina Turner voor je. En de vraag van vandaag komt eraan. En heb je al een liedje voor me met de letter N? Of een artiest die begint met een N? Normaal zou bijvoorbeeld kunnen. Dan kom maar door via de Radio Step.
2: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit, voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
11: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!

0: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
2: Het is 9:45, het regionale nieuws nu met Job Voorst.
3: Vriezeveen neemt veiligheidsmaatregelen in aanloop naar het asielprotest van vanavond. Op het Manitobaplein is een demonstratie tegen de mogelijke opvang van asielzoekers. Dat plein is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Betekent onder meer dat agenten daar preventief mogen fouilleren. Volgens de gemeente is er een reële kans op herhaling van verstoringen van de openbare orde. De demonstratie tegen de asielopvang liep vorige week uit de hand. Een groep betogers weigerde te vertrekken en gooide met stenen en vuurwerk. De ME greep toen in. Twee jongeren werden opgepakt. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden, zeggen de supermarkten. In een brandbrief vraagt de supermarktvereniging het kabinet om een aantal heffingen en maatregelen voorlopig niet uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan de suikertax, zegt de supermarktkoepel.
4: Dat staat in de boeken voor de komende jaren voor 850 miljoen als een heffing, als een accijns. Ja, als je daar nog de BTW overheen doet, dan heb je het maar zo over een miljard euro. Wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
3: De Universiteit Twente krijgt subsidie om onderzoek te doen naar nieuwe materialen die Defensie kan gaan gebruiken. Het gaat om miljoenen aan subsidie. De universiteit gaat onder meer onderzoek doen naar een nieuw materiaal om schaarse pansermaterialen te vervangen. Een ander project richt zich op het 3D-printen van schuim voor de productie van droneonderdelen. De subsidie komt van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. In totaal krijgen 10 projecten in Nederland geld.

0: vergoed voor in totaal 15 miljoen euro. En het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgekondigd. Kunnen pittige buien gaan vallen. Daarbij kan het ook onweren en hagelen, zegt onze weervrouw.
1: Vooral vanmiddag vallen er buien en vanaf 3 uur zijn dat ook flinke buien. En dat heeft te maken met de afkoeling van de hogere luchtlagen. En dan kan er weer onweer, hagel voorkomen tot zo'n 2 centimeter en ook flinke windstoten. Dus wat dat betreft hebben we nu al code geel gezien van het KNMI. Vanaf 3 uur vanmiddag tot 9 uur vanavond. En vanochtend valt het allemaal wel mee.
0: Ja, code geel in onze provincie begint dus vanmiddag om 3 uur... en duurt dus tot 9 uur vanavond, zoals Margot al zei.
2: Dankjewel.
3: De vraag van vandaag.
2: Wat was het allerleukste tussendoortje dat je als kind in je broodtrommel kon vinden? Was het een liga, een sultana, een krentenbol, een plak ontbijtkoek of misschien stiekem een mars of een gevulde koek? Laat het me even weten via de radio-step. Wat kreeg jij van je moeder mee vroeger?
0: Koekjes.
2: Koekjes?
0: Ja, top.
2: Ja, welke koekjes kreeg je dan?
0: Ja, het liefste koekjes met chocola.
2: Ah, nou, laat het me even weten. Wat was het allerleukste tussendoortje dat je als kind in je broodtrommel kon vinden? Laat het me even weten via de radio-step 06 4567 1.

Radio Oost. Thuis in Overijssel. Je voelt je thuis in Overijssel.

0: The Lemon Tree hoorde Fool's Garden voorbij trekken hier op radio.
1: De vraag van vandaag.
0: Wat was het allerleukste tussendoortje dat je als kind in je broodtrommel kon vinden? Nou, ik heb wat reacties. Een pakje roosvisé en een liga. Annie, dankjewel voor het doorgeven. Jan, een krentenbol met een plakje kaas. Een sultana in zo'n rood pakje. Dat was echt feest al dus, Henk. Mijn moeder deed soms een gevulde koek in de trommel. Dan was ik de koning van het schoolplein. Al dus Gerrit. Nou, laat het even weten. Wat was het allerleukste tussendoortje dat je als kind in je broodtrommel kon vinden? Was de liga, een sultana, een krentenbol? Laat het even weten via de radio-step. Zometeen André Hazes. Dit is Olivia Dien.

0: steeds. Hè. André Hazes en ik meen het, hoorde je voorbij trekken.
1: De vraag van vandaag.
0: Wat was het allerleukste tussendoortje dat je als kind in je broodtrommel kon vinden? Best wel leuke reacties. Anneke, nee, ik ga niet lachen. Niet lachen, plakje rollade. Smaandags, die altijd zondags met gebakken. Fijne dag. Groetjes, Anneke. Lekker rollade, hoor. Het allerleukste en lekkerste in onze broodtrommels was een bifi-worstje. Groetjes, Gert en Marianne Harders, dankjewel. Hey Bert, voor zover ik weet kregen wij geen extra's mee naar school vroeger. Ik was lang blij als er geen gekleurde muisjes op zaten. Dat vind ik nu zo smerig. Ze waren altijd gesmolten, al dus Monique Wassen, dankjewel. Wat komt er nog meer binnen? Een stukje ontbijtkoek met boter erop, heerlijk. Herman, dankjewel. Van die kleine doosjes rozijnen, dat vond ik geweldig. Al dus Ali, een Mars of Raider kreeg geleend bij een schoolreisje. Dankjewel allemaal voor het doorgeven.

0: Happy van Pharrell Williams op Radio Oost. Het is,
1: Radio Oost.
2: Dit is zo groot!
3: Bert van Lossen.
2: Dit is uitzonderlijke klasse!
1: Bert van Lossen.
0: Ja, we zijn er tot 1 uur vandaag natuurlijk hier op Radio. Zometeen de Pimpan Plaat. Nicole komt nog met een leuke suggestie. Luister maar.
4: Pimpan Plaat en... Ja, daar heb je natuurlijk 2 hele mooie opties. Nicole, dus mijzelf, met Ein bisschen Frieden. Of Nathalie in Bruglia met Thor. En dan gaat mijn voorkeur toch uit naar de tweede.
0: Ja, ik kan ze ook alle 2 draaien natuurlijk. Nicole, dankjewel. Je mag een appje sturen naar de Radio Oost-app 06-4567-1331. Of je mag ook een spraakberichtje sturen. Vind ik ook wel leuk. Via dezelfde app 06-4567-1331. Even kijken wat er allemaal binnen is gekomen. Jeroen Sikkema uit Enschede komt voor de Urban Heroes. Not Another World War. Nikita van Elton John is ook aangevraagd. Even kijken door wie. Die is aangevraagd door Lisbeth. Dankjewel voor het doorgeven. Jenny komt met onder andere In Excess, Het Goede Doel. The New Radicals, You Get What You Give. Leuk liedje. Niall Horan met Heaven. Ook aangevraagd. Engelie Nijhoff uit Enschede voor de Pimpan Plaat. Noormie Dier van Helene Fischer. Ook een leuk liedje. Nou, tot zometeen na 10 voor een uur lang Pimpan Plaat. De letter is, dat mogen duidelijk zijn, de letter N. Tot zo.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Okay.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
15: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
16: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
17: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
18: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. Op het plein in Vriezeveen, waar vanavond een anti-AZC-demonstratie is, mag de politie preventief fouilleren. Vorige week liep een protest daar nog uit de hand. De arbeidsmarkt in onze provincie blijft groeien, maar die groei is wel afhankelijk van de energieprijzen. En in het Rode Dorp in Deventer is vannacht een brandbom naar een huis gegooid, raakte niemand gewond. Dat en meer lees je in onze app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
19: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
14: Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
19: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
20: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
2: Het is 3:10, je luistert naar Radio's. Het is tijd voor de Pimpamplaat hier op Radio's. Liedjes met een N of artiesten met een N. We trappen af met Nena en ik heb ook Niels vandaan gevraagd gekregen met Sexy als ik dans.
3: Radio Oost, Bert van Lossen.
4: Thuis in Overijssel, Radio Oost.
5: Pimpamplaat.

Ik voel me sexy als ik dans. Komt zojuist een voetbalbericht binnen. Mats Rots vertrekt voor 5 jaar naar Hoffenheim. Lees ik onder andere bij V. Zometeen meer over in het regionale nieuws natuurlijk. En FC Twente ontvangt een som van 16 miljoen euro. Naar verluidt, hè. Voor de verdediger van FC Twente, die ook in de belangstelling stond van PSV. Wij zitten midden in de Pimpamblaad. Liedjes met een M, artiesten met een M. You Get What You Give was een eendagsvlieg. New Radicals. Aangevraagd door Jenny via de radio. Wil je ook een leuk liedje met een N horen? Laat hem even weten, hè.

0: Stephanie Mills en Never Knew Love Like This Before.
1: Zo zie ik. Echt waar? Serieus,
2: joh, meen je nou? Wist je dat? Wist je trouwens dat?
3: Wist je dat?
0: Nou, ik heb even weer wat wist je datjes. Kamelen komen oorspronkelijk uit Noord-Amerika. Wist je dat? En de grootste oorzaken van chagrijnig zijn, dat is of te weinig slaap en honger. Daar word je chagrijnig van. En ik heb er nog eentje. Wist je dat een mooie herinnering vaak gelukkiger maakt dan een nieuwe aankoop? Nou, dit waren ze dan voor vandaag, de wist je datjes. Morgen natuurlijk weer zo rond de klok van 9:15 hier op Radio Oost. En zometeen spelen we natuurlijk weer de voorbij de koffiedialect quiz. Dat is Joe Kakker, ook aangevraagd in het kader van de Pimpamp.

0: Thorn hoorde je. Zo, die stopt er ineens lekker mee. Lekker afgeëdit deze van Nathalie en Broeder. Ja.
1: Budget was op.
0: Ja, ja. Af.
1: Band was vol.
0: Ja, ja. Doorgegeven door Nicole. Dankjewel voor het doorgeven, Nicole. De Pimpalplaat gaat zo meteen na 10:30 verder. Zo spelen we natuurlijk ook nog de voorbije koffie dilek quiz. We gaan het Zallandse deel zo meteen doen. Nee, je kan leuke prijzen winnen. Kaarten voor Slagharen. Met de hele familie naar Slagharen. Een dagje kun je zomaar winnen in de voorbije koffie dilek quiz. Of een sportieve waardebon te waarde van €42. Ligt helemaal aan jezelf. Zo meteen in het nieuws, Job.
1: Ja, €16 miljoen. Een recordtransfer bij FC Twente.
0: Ja, we hebben het zojuist al geroepen. Mats Rotsen.
1: Sst.
0: Ja, nee, ik heb het al genoeg.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks, bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Nu bij Dirk, Unox Knaks, 2,49. Dat noem ik nou echt voordeel.
11: Mooi hoort hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
12: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300...
11: ...als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
12: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
11: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
12: Koop nu een keuken bij Stahl Keukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel €5000 vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.

0: een familyactie in Designer Outlet Ochthoek Duitsland. Leden krijgen vandaag 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Gratis parkeren, e-auto laadpunten, cafés en restaurants. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
1: Het is 1 over half 11 op radio. Het regionale nieuws.
2: Ja, een recordtransfer voor FC Twente. Mats Rots vertrekt naar Hoffenheim in Duitsland. Levert Twente 16 miljoen euro op, zo meldt het algemeen.

0: aanloop naar het asielprotest van vanavond. Op het Manitobaplein is een demonstratie tegen de mogelijke opvang van asielzoekers. Dat plein is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Betekent onder meer dat agenten daar preventief mogen fouilleren. Volgens de gemeente is er een reële kans op herhaling van verstoring van de openbare orde. De demonstratie 2 weken geleden tegen die asielopvang liep volledig uit de hand. Een groep betogers weigerde toen te vertrekken en gooide met stenen en vuurwerk. De komende dagen worden de banden tussen Nederland en Duitsland weer aangehaald. Toen Rutte en Merkel nog aan het roer stonden in beide landen, was die band beter dan dat die nu is. En daar moet wat aan gedaan worden. En dus brengt de Duitse bondspresident een 3-daags bezoek aan Nederland. En dat bezoek begint straks op de Dam in Amsterdam.
1: Kom je regelmatig, maar het is hier niet vaak zo schoon. Ik zie ontzettend veel van die karretjes rijden. Mannetjes met bezems die alles piekfijn in orde maken. Daarnaast wordt hier nog een platform opgebouwd. Straks komt ook het orkest van de Koninklijke Luchtmacht hier om de volksliederen te spelen. Dus hier op de Dam zijn ze er wel klaar voor.
0: En Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per jaar.
2: Dat is ongeveer het gewicht van 1 maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
0: Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Het terugdringen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties waar Nederland zich aan heeft verbonden. Dat in meer lees je op onze site rtvoost.nl en in de app.
3: Dankjewel, het is 3:30. Zometeen gaan we natuurlijk de voorbije koffiedialectquiz spelen hier op radio's. Ik heb ook muziek voor je in het kader van de Pimpam plaat Nothing But Thieves. Aangevraagd door Frank onder andere. En dit is ook aangevraagd, Starship uit de jaren 80. Nothing's Gonna Stop Us Now.

Blijft een lekker liedje deze van The No Limit van The Two Unlimited. En Mark Oortman is hier de schuldige van. Probeer Harding Schottenmeijer even te bereiken. Want zometeen gaan we hem spelen natuurlijk. De voorbij de koffiedialect quiz. Het is 10:45 hier op Radio Oost op deze dinsdag. En ook deze kwam voorbij in het kader van de Pimpamplaat. Liedjes met een M en artiesten die beginnen met een M. Nick Kershaw. Je kent hem met I Won't Let The Sun Go Down On Me en met deze, The Riddle.

0: Nick Kershaw, The Riddle, hoorde je op radio.
1: De voorbij de koffiequiz.
0: De voorbij de koffiedialectquiz. Je krijgt vijf woorden uit het Neder-Saksisch. Harry Scholtmeijer, goeiemorgen.
2: Goedemorgen, Bert.
0: En straks na 11 heb je natuurlijk ook weer een liedje van ABBA voor ons, hè?
2: Ben ja, benieuwd? Zeker. Komt eraan, ja.
0: Maar eerst de vijf woorden. Uit welk deel van onze provincie komen ze?
2: Uit het Sallands. Uit het Sallands komen ze.
0: En uit een speciaal boek, want je hebt zoveel boeken.
2: Ja, even kijken, welk boek heb ik hier liggen. Het is het nieuw Sallands woordenboek. Daar heb ik ze in teruggevonden. Nou, al wat oude boeken uit 1995. Maar dus ik weet niet of alle uitdrukkingen... Het zijn woorden en uitdrukkingen. Ik weet niet of ze allemaal nog bekend zijn. Maar laten we maar eens proberen.
0: Ja, A, B of C kan de antwoorden
2: A,
0: doorgeven.
2: B of C, ja.
0: Via de Oosterp 0645671331. En je kan met het hele gezin aan slag halen. Of een sportieve vaderbon in de wacht slepen.
2: Ja.
0: Nou, ik ben er klaar voor.
2: Ja, het eerste is, nou, dat is een uitdrukking, zich in de boek bieten. Als iemand, als je zegt hij heeft zich in de boek beten, zich in de boek bieten, is dat A, zich benadelen, B, flinke trek hebben of C, spijt hebben. Zich in de boek bieten, is dat zich benadelen, dat is antwoord A, of B, flinke trek hebben of C, spijt hebben. Twee, dat is een mooie, daar komt ook Salland in voor. Als de Sallandse bussen wezen, als de Sallandse bussen wezen, is dat, ben je dan A, te laat? B, zit je dan vol van eten? Of C, ben je dan zwanger als je als de Sallandse bussen bent? Dan drie. De petten tegen de zolder gooien, alweer een uitdrukking. De petten tegen de zolder gooien, is dat A, het opgeven, B, naar bed gaan of C, flink feesten. De petten tegen de zolder gooien. Dan het vierde, en dat is een woord, de rapklomp. Rapklomp, is dat A, zo'n Zweedse klomp, zoals wij, die ze ook in ziekenhuizen wel dragen. B, een gebarsten klomp. Of C, een wat spottende benaming voor een hardloopschoen. Een rapklomp. Zweedse klomp, een gebarsten klomp of een hardloopschoen. En vijf, dat is een streppel. Een streppel, en wat was een streppel ook alweer? Is dat A, een smalle strook? Is dat B, een ondiepe sloot? Of is dat C, een groepje bomen? Streppel, een smalle strook, een ondiepe sloot of een groepje bomen. Dat waren ze.
0: Oké, nou, zometeen na 11 de antwoorden. En dan krijgen we ook een liedje van ABBA. Dankjewel, Harry, en tot zometeen, hè.
2: Tot zo.
0: Tot zo. Jij kan de antwoorden doorgeven via de radio. Stem 0645671331. Dus 0645671331. Pim, pam, plaat. Met deze.

0: Miley Cyrus samen met Mark Ronson. En in de Pitbalblad zochten we vandaag naar liedjes die beginnen met een N of artiesten met een N. Nou, Nothing Breaks Like Heart voldoet er natuurlijk helemaal.
1: Zo zie je. Echt waar?
2: Serieus, joh, meen je nou?
3: Wist je dat? Wist je trouwens dat?
4: Wist je dat?
0: Komkommer kan helpen tegen een slechte adem. En ik heb nog wel één wistje dat je voor 11 uur voor je. Een espresso bevat minder cafeïne dan een gewone kop koffie. Ik mag wel graag een espressootje, ja. Zometeen, na 11 uur natuurlijk de finale van de voorbij de koffiedialect quiz. En ik ga bellen met Edwin van Oeflaak. Hij heeft gisteren namelijk een Buma Award gekregen voor het liedje wat hij geproduceerd heeft van Robert van Hemert. Zoet, zout, zuur. Zometeen meer daarover ga ik hem even feliciteren. Dr. Pop, Edwin van Oeflaak. Want we hebben ook weer een nieuwe editie van Goud of Fout. Vandaag zit daarin Duran Duran met Reflex. Vraag op 1 in 1984. Is dat goud of fout?
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden. Juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden.

0: Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.

0: Let's go! Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Belangrijkste nieuws in Overijssel. FC Twente-verdediger Mats Rots vertrekt naar Hoffenheim. De Duitse club betaalt naar verluidt 16 miljoen euro. Op het plein in Vriezenveen, waar vanavond een anti-AZC-demonstratie is, mag de politie preventief fouilleren. Vorige week liep daar een protest nog uit de hand. En vanaf 3 uur vanmiddag geldt code geel in onze provincie. Er kunnen pittige buien vallen. Dat en meer lees je op onze site.
0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten 2 wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megaverstatie keert terug. Het begon in de jaren 90 als 9-daagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen, volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan is weer nog, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie.

0: Salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
2: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sons. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sons.nl.
3: Het is 3:11. Je luistert naar radio. Zometeen gaan we even bellen met Edwin van Hoeflaak. Die heeft namelijk voor het liedje Zoet, Zout, Zuur. Robert van Hemert heeft het gezongen, maar hij heeft het geproduceerd. Heeft hij een Buma Award in de wacht gesleept. Gisteravond heeft hij hem uitgereikt gekregen. En straks gaan we hem bellen, de Dr. Pop van Overijssel. En zometeen natuurlijk ook de finale van de voorbij de koffie die lekker wil.
4: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Urban Cookie Collective en The Key, The Secrets.
1: De gaan hem, voorbij de koffiequiz.
0: We gaan hem spelen, de voorbij de koffiequiz, de finale. En ik ga hem spelen met Dia. Hallo Dia.
2: Goedemorgen Bert.
0: Goedemorgen, uit het mooie Leemleveld.
2: Jazeker, de zon schijnt.
0: Schijnt de zon. Zo, hou hem goed vast, hè, de zon.
2: Ja, doe ik. Probeer het.
0: Maar na dit weekend wordt het allemaal beter. Of dit weekend wordt het al veel beter. Zometeen Margot Ribberink erover. Harry.
3: Ja.
0: Jij,
3: de vijf antwoorden.
0: Ja, de vijf antwoorden van de vijf woorden die je aan ons hebt voorgelegd. Vond je het moeilijk, Dia?
2: Ja, het viel mee, maar straks ben ik alles fout. Dus ik kan alle kanten op.
0: Je hebt het mij verteld, je speelt voor kaarten voor Slagharen. En je weet het, als je verliest van mij, dan krijg ik die kaarten.
2: Ja, ja, helemaal goed.
0: Nou, daar gaan we. Harry,
3: ja.
0: Laat ons niet langer in spanning.
3: Nee, komen ze. Het eerste, dat was de uitdrukking zich in de boek bieten. Zich in de boek bieten. Is dat A, zich benadelen. B, flinke trek hebben. Of C, spijt hebben. En het goede antwoord is A, zich benadelen. Hij heeft zich in de boek bieten. Hij heeft zich flink benadeeld.
0: Ik had A, Dia, wat had jij? Sorry.
2: Ik heb hem dus verkeerd. Ik had C.
0: Oeh, dan staat het dus 1-0.
2: Je kaartje is er al.
3: Ja. Nou, dan komt de tweede. Als de Sallandse bussen wezen. De mooie uitdrukking Sallands. We hebben het over het Sallands dialect. Ik kan me ook nog herinneren dat de bussen rondreden met Salland erop. Maar wat was nou de Sallandse bussen? Is dat A, is die te laat? B, zit die vol? Zit je dan vol van eten als je net als de Sallandse bus bent? Of C, ben je dan zwanger? En het goede antwoord is in dit geval C, zwanger.
0: Heb je die goed, Dia?
2: Met dat ik hem weer hoor, denk ik, ja, tuurlijk is dat goed. Nee, ik had B.
0: Ik had C.
3: C, ja, ja. Dat zeiden ze vooral als iemand achter elkaar zwanger was. Dan zeiden ze van, dat is net de Sallandse bussen. Er zit altijd volk in.
2: Ja, klopt.
3: Ja. 3, de petten tegen de zolder gooien. Geef je het dan op? B, ga je dan naar bed? Of C, ben je juist flink aan het feesten? De petten tegen de zolder gooien. En het goede antwoord is nu flink feesten. Antwoord C.
2: Nou, ik heb hem goed.
0: Nou, ik heb hem fout. Dus 2-1. Het gaat nog heel spannend worden, Dia.
3: Ja. Dan de vierde. Dat is de rapklomp. Rapklomp is dat zo'n Zweedse klomp. Zoals ze in het ziekenhuis wel gebruiken. B, is dat een klomp waar juist een barst in zit? Of C, is dat een modern, wat grappig woord voor een hardloopschoen? De rapklomp. Nou, het goede antwoord is hier B. Een rapklomp is een gebarsten klomp.
2: Nee, weer niet goed. C.
0: Ik heb B, het is 3-1. Dus de kaartjes die gaan naar mij.
2: Ja. Ik voel hem al.
0: Ja.
3: Nou ja, nog één mogelijkheid om bij te komen. Streppel. Streppel, is dat A, een smalle strook. B, een ondiepe sloot. En C, een groepje bomen. Nou, het lijkt op greppel, maar het is streppel. En het goede antwoord is A, een smalle strook.
2: Die had ik ook goed.
0: Ja, die had ik ook goed. Nou, het is 4-2 geworden.
2: Nou, maar, gefeliciteerd.
0: Ja, nee, ik heb niks aan die kaarten. Dus jij gaat lekker met je kleinkinderen naar Slagharen.
2: Oh, geweldig, dankjewel.
0: Alsjeblieft. En Harry, dankjewel. En Harry, je hebt nog een liedje voor ons, hè?
3: Ja, ik had het liedje Soldiers van ABBA, van The Visitors. Toen nog de LP, hè, The Visitors, 1981 hebben we het erover. Toen was het heel actueel, was de tijd van de grote vredesdemonstraties. Maar ja, zoveel verandert er ook niet. Ik denk dat het in deze tijd ook nog steeds actueel is.
0: Tot over een paar weetjes en dankjewel voor het verhaal bij ABBA.
3: Allerbeste, hoi.
0: Groetjes.
3: Doei.

Ruben Hillen staat op Consider C uit onze provincie. 20 Seconds, nieuwe single. 11:55. Zometeen gaan we bellen met Edwin van Oeflaak. En het regionale nieuws komt er ook aan. Dit zijn de Everly Brothers op radio's.

0: Je kent ze natuurlijk al van I'm a Soul Man. Ik heb het over Sam en Dave. Hold on, I'm coming op radio. Het is bijna 11:30. Goedemorgen nog, Benjamin.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je zo meteen?
1: Ja, we moeten het nog maar eens even hebben over Mats Rot, hè. Mats Rots, die voor een recordbedrag vertrekt bij FC Twente.
0: Ja, want Tywin zit ergens op een camping, maar die heeft wel gereageerd, toch?
1: Hij heeft gereageerd, we gaan zo meteen even naar hem luisteren.
0: En straks een verhaal dat bewijst dat kunstmatige intelligentie tegenwoordig echt overal voor wordt ingezet.
1: Gebruik jij het veel?
0: Ik gebruik wel eens kunstmatige...
1: Ja, het is wel handig, hè? Het wordt steeds handiger natuurlijk.
0: Ja. Nou, ik gisteren een verhaal gehoord over radiostations.
1: Ja.
0: En kunstmatige intelligentie.
1: Oei, blijven wij nog bestaan?
0: Nou, er komt ooit een soort premium radiostation.
1: Volledig gemaakt door AI?
0: Nee, dat niet. Maar dat je dan geen reclame meer hoort.
1: Oh.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland, het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment.

0: Ads. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op speksevers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Speksevers. Dus maak een afspraak op speksevers.nl.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
3: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
4: Het is 3:30. Benjamin Borgman met het laatste regionale nieuws.
5: Mats Rots vertrekt bij FC Twente voor een recordbedrag. Volgend seizoen speelt hij bij Offenheim in Duitsland, vertelt verslaggever Tijmen van Wissing.
6: Dat hij zou vertrekken na een fantastisch seizoen stond vast. PSV had belangstelling, Newcastle United, Porto. Maar het is uiteindelijk de nummer 5 uit de Bundesliga geworden. Het relatief onbekende Offenheim had het beste plan. Heeft Mats Rots voor 5 jaar weten te binden voor een recordbedrag van 16 miljoen euro. En dus gaat het grote talent 20 jaar uit Groenlo volgend jaar spelen in de Bundesliga. En Twente houdt er 16 miljoen euro aan over. En daarmee gaat het record van Dusan Tadic van 14 miljoen euro richting Southampton uit de boeken.
5: De transfersom is niet direct 16 miljoen, maar loopt de komende jaren door gegarandeerde bonussen op tot dat bedrag. Er komt een nieuwe massaclaim tegen het laboratorium dat onderzoek deed naar baarmoederhalskanker. Hackers braken vorig jaar in bij dat lab, waardoor gegevens van honderdduizenden vrouwen op straat kwamen te liggen. Gegevens die op straat kwamen te liggen waren onder meer namen en adressen, maar ook medische gegevens. En dat noemt gedupeerde Sandra Huiskes uit Oldenzaal bijzonder ernstig.
7: Op het moment dat jij in vertrouwen jouw gegevens afstaat aan een overheid, bevolkingsonderzoek, dan verwacht jij ook dat er goed wordt omgegaan met de gegevens. En die tik die was extra hard inderdaad, dat je dus merkt dat jouw gegevens gewoon maar te grabbel liggen. Veiligheid treft ons allemaal natuurlijk, maar in de praktijk is het zo dat vrouwen ook digitaal veel meer kwetsbaar zijn voor dit soort van hacks bijvoorbeeld, als mannen.
5: Sandra sluit zich aan bij een initiatief dat gedupeerde vrouwen verzamelt voor een juridische actie. Volgens haar draait de claim niet om geld, maar om het aansprakelijk stellen van de betrokken partijen. En de Universiteit Twente krijgt subsidie om onderzoek te doen naar nieuwe materialen die Defensie kan gebruiken. De universiteit gaat onder meer onderzoek doen om schaarse pantsermaterialen te vervangen. Een ander project richt zich op het 3D-printen van schuim voor de productie van droneonderdelen. De subsidie komt van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. In totaal krijgen in Nederland 10 projecten geld, goed voor 15 miljoen euro. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssel's nieuws lees je op oost.nl en in de Oost-app.
4: Dankjewel. Er trekken buien over onze provincie. Vanmiddag kunnen die lokaal stevig uitpakken met kans op onweer. Het wordt fris voor de tijd van het jaar met maxima van 17 tot 18 graden. En er staat een matige zuidwestenwind. De komende dagen blijft het aan de koele kant met af en toe zon en enkele buien. Vanaf het weekend wordt het droger, zonniger en loopt de temperatuur weer op tot boven de 20 graden. Dus het weekend gaat wel goed komen. Zometeen natuurlijk het uitgebreide weerbericht. Straks ga ik ook even bellen met Edwin van Oevlaak. We gaan Robert van Hemert zo draaien. Zoet, zout, zuur. En met dat liedje heeft Edwin van Oevlaak weer een Buma Award gewonnen. En de Dr. Pop van Overijssel doet ook even een gouden foutje. I hear a lot of stories. I suppose they could...

Taylor Swift en Elizabeth Taylor. En Taylor Swift is nu de rijkste vrouwelijke muzikant ooit. Haar vermogen wordt geschat op 2 miljard dollar. Technologie wordt steeds slimmer, maar deze uitvinding slaat echt alles. Een man was zo klaar met duivenpoep op zijn balkon dat hij zelf een oplossing bouwde. Een AI-gestuurde waterkanon. Dus een AI-gestuurd waterkanon was voor hem de oplossing. Met een camera, een minicomputer en een kunstmatige intelligentie herkent het systeem automatisch een duif, richt vervolgens een waterpistool en pssst, weg duif. De video gaat inmiddels de hele wereld over en veel mensen zeggen: waar kan ik er één bestellen? Mooi hè, dit soort verhalen. Het is 11:45, ik ga zo bellen met, ook een mooi verhaal, Edwin van Oevelaak. Want Edwin van Oevelaak heeft namelijk weer een Buma Award in de wacht gesleept. Nu met dit liedje.

0: Robert van Hemert. En we zeggen...
1: van harte gefeliciteerd.
0: Edwin van Oevlaak.
2: Ja,
0: mooi, hè?
2: Ja, ja, ja, dankjewel.
0: Ja, de hoeveelste Buma Award is het nu voor je?
2: Oh, ja, dat, ja.
0: Ja.
2: We zijn nu aan het tellen.
0: Een leef, denk ik.
2: Ja, van leef. En we hebben natuurlijk... We
0: jij bent zo?
2: Je bent zo, ja. Engel van mijn hart hebben we er één van. Twee albums van André, inderdaad. Dus we hebben wel heel wat Buma Awards inmiddels al binnengesleept.
0: Ja, wat is de kracht van dit liedje van Robert van Hemert, Edwin?
2: Nou ja, het heeft eigenlijk alle ingrediënten in zich. Het begint als lekker Spaans en lekker vrolijk. En dan in het refrein wordt het natuurlijk feest en meezingen. Dus ja, het is een liedje wat Nederland wel heel goed is bevallen. Want ja, anders hadden we er niet zoveel succes mee gehad natuurlijk. Hè.
0: Ja, waarom heb je hier een Buma Award voor gekregen?
2: Omdat het vorig jaar nog steeds een van de meest gestreamde en meest gedraaide songs van Nederland was. En ja, daarvoor hebben we weer een award gekregen. Dus dat is toch fantastisch.
0: Ja, nou, als ik wel eens draai, deze kun je ook nog steeds opzetten, hè, Robert van Hemert, met Zoet, Zout, Zuur. En iedereen doet vanaf het begin mee. Is dat ook de kracht van het liedje, dat je meteen pakt?
2: Ja. Ja, het moet gelijk wel iets met je doen. En dit doet iets wat de mensen, ook op een feestje, het is altijd gezellig om deze op te zetten en mee te zingen. Dus ja, ze smaakt zoet, zout, zuur. Dat is eigenlijk de boodschap, hè.
0: Hey Edwin, je bent een hitmaker, maar hoe lastig is het om een hit te scoren? Want heel veel mensen zijn er al jaren mee bezig om een hit te scoren en het lukt me niet. En wat is het grote geheim?
2: Ja, het is het grote geheim is, dat weten we eigenlijk zelf ook nog niet. Kijk, we gaan natuurlijk, de combinatie ben ik wel van overtuigd dat dat moet kloppen. Je moet wel de juiste performer hebben die het kan brengen in het land. En de juiste zanger of zangeres voor een plaat die we maken.
0: Ja.
2: En het moet er wel, er moeten wel ingrediënten zitten waar mensen iets mee kunnen. Dus of het moet feest zijn, of het moet natuurlijk een boodschap zijn in misschien een iets droeviger lied. Maar je bent altijd wel op zoek naar, naar dat magic moment. Dat alles valt bij elkaar. Dus, en dat is natuurlijk in het geval Zoet, Zout, Zuur helemaal gelukt.
0: Ja, want Robert van de Hemert, ja, Amalia was zijn eerste. Maar die was nog relatief eigenlijk een onbekende zanger, toch?
2: Ja, nee, Amalia is van Wesley Bonghorst, dus ja, dat is weer een andere zanger.
0: Ja, nee, oh, sorry. Dat maakt niet. Nee, maar goed, dan heb ik het helemaal goed. Met Robert van Hemert was toch eigenlijk relatief nog een onbekende zanger.
2: Ja, nee, absoluut. Hij had meegedaan aan een paar talentenjachten, ook een keer op televisie geweest. En dan moet het moment komen dat de artiest Robert van Hemert het juiste liedje krijgt. En op een vrijdagmiddag viel dat zomaar in één keer de goede kant op. En dan moet het gaan leven in het land. En dat is allemaal heel goed gebeurd. En daarna kwam Mona Lisa en nu heeft hij met Moet dat nou weer een hit te pakken. Dus deze jongen is echt met zijn carrière heel goed aan het bouwen.
0: Ja, is het gewoon op een vrijdagmiddag gaat het dan goed komen? Wat bedoel je daarmee?
2: Nou ja, we hadden een writers camp, zoals dat heet. En dan komen we bij elkaar met een paar componisten. En in dit geval waren dat mijn vrienden Bram Koning en Marcel Visser, waar we ook al hits mee met André Hazes hebben gemaakt. En we hadden al een dag zitten schrijven liedjes, maar toen lukte het helemaal niet. Toen kregen we een paar songs waarvan we dachten, ja, wel leuk, maar niet de hit. En toen opeens, 's middags, kwam dat idee met dat Spaanse gebeuren. En toen dacht ik, hé, dit is wel een leuk thema om op verder te gaan. En zie daar, een uur later hadden we Zoet, Zout, Zuur geschreven.
0: Nou, gefeliciteerd. En hoe blij is Robert van Hemert met de Buma Award?
2: Ja, heel blij. Sowieso was het een mooie avond met alle componisten bij elkaar. En alle artiesten zijn erbij. Dus het is echt wel een hele mooie avond die verzorgd wordt door de Buma Stemra. Dus alle componisten werden in het zonnetje gezet. Dus daar waren we wel heel blij mee.
0: Nou, bij deze gefeliciteerd. Edwin, je bent de Dr. Pop van Overijssel. Je bent natuurlijk ook kenner van de jaren 80. Ik heb het nummer 1 uit de jaren 80 vandaag. Duran Duran en The Reflex. Is dat goud of fout volgens jou?
2: Dat is 100% goud.
0: Waarom 100% goud in jouw ogen?
2: Ja, dat is natuurlijk een wereldhit. En dat is, Duran Duran was, ik was fan, hè. Ik was fan in de jaren 80 van Duran Duran. En die kwamen met de gekke muziek en vooral veel synthesizer-invloeden, waar ik natuurlijk gek op ben. Maar deze compositie ging natuurlijk volledig door het dak. En de groep was mega populair wereldwijd. Dus ik was echt fan. En eigenlijk nog steeds wel van Duran Duran.
0: Nou, dan gaat Duran Duran draaien in het kader van Gouden Fout. Edwin vindt het een 100% gouden liedje. Wat vind jij?
1: Goud of fout?

0: 85% van de luisteraar van Radio's vindt dit een gouden liedje. Hij is dus voor eeuwig aan Radio's verbonden. De nummer 1 vandaag van 1984, Duran Duran. Tot zometeen.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
6: Koop nu een keuken bij Stahl Keukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel 5000 euro vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
8: Het laatste nieuws in Overijssel. Er komt een nieuwe massaclaim tegen het laboratorium dat onderzoek deed naar baarmoederhalskanker. Een gedupeerde uit Oldenzaal sluit zich aan bij een initiatief dat gedupeerde vrouwen verzamelt voor een juridische actie. En woningcorporatie De Woonplaats uit Enschede stapt naar de rechter, omdat twee mensen een leegstaand huis in de wijk Patmos hebben gekraakt. Dat en meer lees je op oost.nl of in de RTV Oost-app.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen, maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste vier wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen.
13: Voordeeluitjes.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
12: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
0: Zometeen spelen wij de WK-quiz hier op Radio Oost. En ik ben ook nog steeds bezig met het selecteren van...
15: Welkom bij het wereldkampioenschap.
16: Mooie voetbalnamen.
0: Voetbalnamen die ooit op een WK actief zijn geweest. Mooie voetbalnamen. We selecteren 32 spelers en daarmee gaan we dus aan de slag tijdens het WK. Wat is volgens jou de mooiste WK-voetbalnaam die jij ooit hebt gehoord? Laat het me even weten. Zometeen op Radio is het goede doel, maar we trappen de Back to the 80s voor vandaag af met Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World.
17: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Er komen best wel wat leuke voetbalnamen voorbij. Mooie voetbalnamen. Edson Arantes do Nascimento, oftewel Pelé. Of Crescencio Summerfield. Die is ook wel leuk, de huidige aanvaller van Oranje. Nou, kom maar door met leuke voetbalnamen. We maken een mooi lijstje van 32 namen komende vrijdag. En dan gaan we op zoek naar echt de mooiste WK-voetbalnaam aller tijden.
1: WK-quiz.
2: De WK-quiz.
3: De WK-quiz.
0: Ik heb een sportieve waardebon van €42 voor je als je me kan vertellen het goede antwoord op de volgende vraag. Eerst even een fragmentje.
4: Kijk, een verdediger van 50 miljoen gulden, hè, moet dit soort balletjes toch kunnen klaren.
5: Ja, ja, het is iets minder hoor. Ah, ja. Maar goed, maar jullie kijken niet op een miljoentje meer of minder.
4: Als je dat nog erbij telt wat hij verdient.
0: Jury Mulder hoorde je in gesprek met Mart Smeets. Maar over welke speler van Oranje heeft Jury Mulder het hier? Is het A. Frank de Boer, B. Jaap Stam, C. Bert Konteman of D. Clarence Seedorf? Dus over welke speler heeft Jury Mulder het hier? A. Frank de Boer, B. Jaap Stam, C. Bert Konteman of D. Clarence Seedorf? Ik zal het fragment nog een keer laten horen.
4: Kijk, een verdediger van 50 miljoen gulden, hè, moet dit soort balletjes toch kunnen klaren.
5: Ja, ja, het is iets minder hoor. Ah, ja. Maar goed, maar jullie kijken niet op een miljoentje meer of minder.
4: Als je dat nog erbij telt wat hij verdient.
0: Lekker bij de hand, Mart Smeets, maar ook Jury Mulder. Eind jaren 90 was het.

0: The Sister Sledge en We Are Family.
1: WK-quiz.
2: Wij houden van oranje.
1: De WK-quiz.
3: De WK-quiz.
0: Ja, het gaat nu echt beginnen. Dit is een fragment die ik uit de schatkamer geplukt heb.
4: Kijk, een verdediger van 50 miljoen gulden. Hè, moet dit voor balletjes toch kunnen klaren?
5: Ja, het is iets minder hoor.
4: Ah, ja.
5: Maar goed, maar jullie kijken niet op een miljoentje meer of minder.
4: Als je dat nog erbij telt wat hij verdient.
0: Het was de WK-wedstrijd Nederland tegen Mexico. Maar ja, over welke speler heeft Juri Mulder het hier? Was toen al analist, eind jaren 90 en heden te dagen nog steeds. Is het A. Frank de Boer, B. Jaap Stam, C. Bert Konteman of D. Clarence Seedorf? En ik heb Wim Kok aan de telefoon. Wim, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Bert.
0: Was het een moeilijke opgave of een makkelijke?
6: Ik vond het zelf een hele makkelijke, want ik wist het direct.
0: Ja?
6: Ja.
0: En wie is het?
6: Jaap Stam.
0: Ja, helemaal goed. Gefeliciteerd bij deze. Het was de wedstrijd Nederland-Mexico. Eindigde in 2-2. Die wedstrijd werd in de middag volgens mij ergens gespeeld, kan ik me nog herinneren.
6: Ja, dat zou kunnen. Dat staat mij zo niet meer bij. Maar ik weet er wel haast wel zeker dat ik hem wel gezien heb.
0: Oké, nou bij deze ga ik jou een sportieve waardebon van €42 toesturen. Bedankt voor het meedoen, hè.
6: Ja, hartstikke bedankt, Bert. En succes met de uitzending.
0: Ja, dankjewel. En de groetjes, hè. Dag, Wim.
6: Ja, bedankt. Dag.
0: Het is 9:30 op radio's. Morgen spelen we natuurlijk weer een nieuwe editie van de WK-quiz. En heb je nog mooie voetbalnamen die ooit actief zijn geweest op het WK? Laat het me even weten.

0: Sexual Healing, je hoorde de legendarische Marvin Gaye. Heeft nog een mooi liedje, What's Going On. Vind ik ook een
1: klassieker.
0: Ja, is ook een klassieker. Zometeen, het regionale nieuws. Waar gaan we het over hebben?
2: We gaan het hebben over veiligheidsmaatregelen in Friezeveen voor vanavond. En de arbeidsmarkt in onze provincie, die blijft de komende jaren groeien.
0: En de code. Zometeen een weercode bij Margot Ribberink. En misschien dat het komend weekend beter gaat worden.
2: Gaat wat hopen.
0: Zij klinkt altijd opgewekt. Misschien gaat het weer ook de komende dagen opgewekt worden. Zometeen dus het uitgebreide weerbericht hier op Radio Joost.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
4: Hebbes.
3: Kijk op ben.nl.
5: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
11: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
12: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
11: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
13: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochthoek Duitsland. Leden krijgen vandaag 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Gratis parkeren, e-auto laadpunten, cafés en restaurants. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
11: Droom je nou nog steeds?

0: Wierden krijgen toestemming om het graf van hun overleden vader en schoonvader te openen. Dat meldt de Bansia. Met het openen van het graf kunnen ze de doodsoorzaak achterhalen en bepalen of de man mogelijk slachtoffer is geworden van een verzorgende uit Rijssen. De vrouw uit Rijssen wordt verdacht van het geven van insuline aan meerdere patiënten zonder dat dit medisch nodig was. De patiënten waren oud en kwetsbaar. Enkele van hen zijn dus overleden in het Wedervoort. En de nabestaanden willen dat de waarheid boven tafel komt. Vandaag was de tweede voorbereidende zitting in de rechtbank. De zaak gaat 3 september verder. Vriezenveen neemt veiligheidsmaatregelen in aanloop naar het asielprotest van vanavond. Op het Manitobaplein is een demonstratie tegen de mogelijke opvang van asielzoekers. Het plein is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent onder meer dat agenten daar preventief mogen fouilleren. Volgens de gemeente is een reële kans op herhaling van verstoringen van de openbare orde aanwezig. De demonstratie tegen de asielopvang liep vorige week uit de hand. Een groep betogers weigerde te vertrekken en gooide met stenen en vuurwerk. De ME greep uiteindelijk in en 2 jongeren werden opgepakt. En de arbeidsmarkt in onze provincie blijft de komende jaren groeien. Dat is de verwachting van het UWV. Maar hoe die groei uitvalt is wel afhankelijk van de energieprijzen. Het UWV schetst dan ook 2 scenario's. Eentje waarin een snel einde komt aan de oorlog in het Midden-Oosten en één waarin de energieprijzen door de onrust daar langdurig hoog blijven, vertelt verslaggever Arno de Vries.
1: In beide gevallen blijft het aantal banen toenemen, maar bij die hogere energieprijzen is dat wel aanzienlijk minder hard. En Twente zal het ook sterker voelen dan de regio Zwolle, vanwege de banen in bijvoorbeeld metaal, techniek en de bouw, werkplekken waar energie een grote rol speelt. En de banenmarkt in Zwolle is daarentegen juist wat diverser. Er zijn ook veel mensen die werken in de zorg of bij de overheid. En dat zijn sectoren die minder gevoelig zijn voor economische tegenwind.
0: En dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws lees je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Dankjewel. We gaan schakelen met Margot Ribbering. Margot, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Bert.
2: Ik was eigenlijk benieuwd, heb je al naar de schatkamer gekeken, Margot?
3: Ja, zeker. Ja. Oh, wat leuk zeg.
2: Ja, mooi hè?
3: Ja, herinneringen. Zeker ook aan mijn kindertijd. En dat is heel lang geleden. Zwiebertje, Pipo de Clown. Ja, dat vind ik ontzettend leuk om dat nog eens terug te zien.
2: Ja, schatkamer.nl en Q&Q ook. Hè. En Zwiebertje is het meest bekeken ook.
3: Zwiebertje is meest bekeken.
2: Okay. Heb je dan ook nog even jouw eigen naam in getoetst?
3: Nee. Nee. Oh god.
2: Ja, dat kan natuurlijk ook, hè. Dus wat dat betreft. We zullen even naar het actuele weer gaan op dit moment. Want er komt weer een code aan, hè.
3: Ja, code geel vanmiddag. KNMI zegt vanaf 3 uur. Ik heb even gekeken, het kan ietsjes later zijn. Want op dit moment valt het reuze mee in onze provincie. We hebben de zon gezien. Op heel veel plaatsen is het vanochtend best aardig weer geweest. Er zijn wel een paar buien geweest, nog zonder onweer. En op dit moment het gebied tussen Deventer en Haaksbergen. Daar valt af en toe wat regen. De meest actieve buien trekken ten zuiden en ten noorden van ons langs. In Groningen, maar ook in Gelderland. Daar zijn al wel hagel- en onweersbuien geweest. En naarmate de middag vordert komen er steeds meer buien. En zoals de modellen dat nu beschrijven, is dat vanaf een uurtje of 4, 5 bij ons. Ze komen vanuit het zuidwesten. Ja, en daarvoor heeft het KNMI-code geel uitgeschreven. Want dat zijn buien die gepaard kunnen gaan met hagel. Misschien wel 1-2 centimeter met onweer. En ook met flinke wind. Stoten tot zo'n 60 kilometer per uur. Dus wat dat betreft is dat vanaf 4-5 uur even oppassen geblazen. Even kijken naar de radar of naar de lucht. Of lekker naar mij blijven luisteren voordat je de deur uitgaat. En de code, de waarschuwing, duurt tot 9 uur vanavond.
2: En hoe gaat het dan verder qua weer deze week?
3: Nou, het blijft aan de frisse kant in ieder geval. En gisteren hebben we nog temperaturen gehad boven de 20 graden. Zelfs 22,1 in Enschede. Vanaf vandaag zakken we terug. Op dit moment is het maar 17, 18 graden. Dat is een beetje het hoogst haalbare voor de komende dagen. Dus het blijft sowieso fris. En het blijft ook nog wat eventjes wisselvallig. Met morgenochtend ja, een beetje zon. In de middag weer buien. Misschien iets minder heftig dan vanmiddag. Maar misschien toch wel weer een code geel. Dan krijgen we donderdag en vrijdag 2 dagen met wolkenvelden, een beetje zon en af en toe wat regenbuien of regengebieden. En het leek er naar op dat het vanaf zaterdag allemaal droger zou gaan worden met meer zon en hogere temperaturen. Maar de nieuwste berekeningen geven aan dat we nog heel even moeten wachten. De neerslagkansen nemen wel af in het weekend. De zon die komt er wel wat bij. Maar de temperaturen die gaan nog niet verder omhoog.

0: dan naar zo'n 19 of 20 graden, omdat de wind nog even de noordwesthoek opzoekt. Pas begin volgende week, als de wind naar het zuidwesten gaat draaien, dat gebeurt vanaf, nou ja, maandag, dinsdag, dan krijgen we ook weer temperaturen ver boven de 20 graden, zo 4, 25 graden.
1: Oké, okay, nou, dankjewel Margot. Even door de zure appel heen bijten. Maar ik zei het gisteren ook al tegen je collega Gerita. Ik was afgelopen weekend was ik in het bos, maar we kunnen links en rechts nog wel wat water gebruiken, hoor.
0: Ja, nee, dat komt natuurlijk omdat de afgelopen jaren natuurlijk de droogte in het voorjaar en zomer overheerste. En dat telt allemaal bij elkaar op. En vooral de bossen en de natuurgebieden, die hebben daar nog steeds last van. Dus elke druppel is goed voor de natuur.
1: Ik heb even naar de top 5 gekeken van het meest bekeken is in de schatkamer. Wat denk je wat het meest bekeken is?
0: Zwiebertje?
1: Nee, kopspijkers.
0: Oh.
1: Op 2 creatief met kurk, op 3 Floris, op 4 Lingo. En Q&Q staat op 5.
0: Q&Q, ja, leuk.
1: Ja, 60.000 mensen kijken per dag naar de schatkamer. Want de publieke omroep heeft het archief vrijgegeven. Dus mocht je vanavond even willen graven in de schatkamer, ga even naar schatkamer.nl.
0: En ik krijg er een goed gevoel bij. Tadaa! Kijk toch eens hier. Kan zeggen dat wandelen eigenlijk stilstaan is.
2: Hier aan de kust, de Zeeuwse kust.
0: De Zeeuwse kust.
2: Margotje, Margotje.
0: Fantastisch toch?
1: Margot zit de kracht. Radio Oost. Margot, je gaat Benjamin blij maken met het volgende liedje, denk ik.
3: MJ?
0: Nou, misschien. Ja, misschien ook wel in de schatkamer. Als je kijkt naar Top Pop, daar komt hij vast in voor. Rock With You, hij is natuurlijk van Michael Jackson.
1: Dankjewel, hè.
0: Joehoe.
1: En tot morgen.
0: Tot morgen.
1: 9:30, je luistert naar Radio Oost. Deze hebben we inmiddels al op de lijst gezet. Je kan de lijst terugvinden op Spotify. Margot Zittekracht. Michael Jackson staat er nu ook op met Rock With You.

Zo lang Jor de Fischer Z voorbij trekken hier op Radio Oost. Hey, we blijken toch allemaal net iets minder uniek dan we denken. Want zo zegt 52% van de mensen dat ze binnen 5 minuten na het wakker worden hun telefoon checken. Nou, dat klopt in mijn geval wel, dus ik hoor wel bij die 52%. En bijna een kwart heeft wel eens minutenlang in de koelkast staan staren om vervolgens te vergeten wat ze eigenlijk zochten. Ja, dat komt mij ook wel eens. Dat overkomt mij ook wel eens. Ook opvallend, 37% heeft ooit gedaan alsof ze iemand niet zagen omdat ze geen zin hadden in een praatje. En deze is ook mooi. 21% geeft toe wel eens stiekem eerst een toetje te hebben opgegeten en daarna pas het avondeten. Zeker! Geldt dat ook voor jou, het laatste? 21% geeft toe wel eens stiekem eerst een toetje te hebben opgegeten en daarna pas het avondeten. Past deze statistiek bij jou? Ja of nee? Laat het me even weten. Vind ik wel leuk even. Zometeen Cor en Marjolein. Die ga ik het ook even voorleggen. Dit is Fleetwood Mac uit de jaren 80. Sarah.

0: Henk Zoeters, ik begin altijd met een toetje. Dan heb ik het binnen voordat er brand komt. Dankjewel, Henk. Een toetje kan nog niet op het moment al, dus Yveske, dankjewel voor het doorgeven. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat gaat bij Cor en Marjolein natuurlijk. We gaan dus even schakelen natuurlijk.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
0: Marjolein, 21% geeft toe wel eens stiekem eerst een toetje te hebben opgegeten en daarna pas het avondeten. Geldt dat ook voor jou?
2: Nee, ik
0: denk
2: altijd eerst het avondeten.
0: Ja.
2: En daarna een toetje.
0: En Cor?
2: Allebei.
0: Maar Cor, heb je dat ooit wel eens stiekem gedaan?
2: Ja, af en toe.
0: Af en toe. Zullen we even naar de jarige gaan vandaag op deze dinsdag de 9e juni?
2: Ja,
0: dat is Wesley Snijder is vandaag jarig, dames en heren.
2: 49 jaar.
0: Oké.
3: Dan Miroslav Klose, voetballer, 48 jaar.
0: Ook jarig vandaag, 48.
3: Dan Dionne de Graaf. Is het
0: ja, Dionne de Graaf. Ja.
3: 57 jaar.
0: 57, Dionne de Graaf.
3: Dan pianist Jan Veen. Jan Veen,
0: 60 jaar, uit Zwolle natuurlijk, Jan Veen.
3: Ja, dan Tatjana Simek, 63 jaar.
0: 63, ja, Tatjana.
3: Dan Erik van der Hof van Robert Giacchetti en de Scooters.
0: Roberto Giacchetti en de Scooters, ja.
3: 63 jaar. Dan acteur Johnny Depp.
0: johnny Depp, Depp, Johnny Depp en wie nog meer?
3: En Michael J. Fox, acteur.
0: Oké.
3: 65 jaar.
0: Dankjewel.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
7: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
8: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
9: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
8: Voor pallets van 100 kilo?
9: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
10: Tijd voor gesponsorde vacatures.
7: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar Indeed.com/sponsor nu.
11: Ja,

0: accessoires op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
1: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Op het plein in Vriezenveen, waar vanavond een anti-AZC-demonstratie is, mag de politie preventief fouilleren. Vorige week liep een protest daar uit de hand. In Deventer is vannacht een brandbom naar een huis gegooid. De voordeur en een auto vlogen in brand. Niemand raakte gewond. En woningcorporatie De Woonplaats stapt naar de rechter omdat twee mensen een leegstaand huis hebben gekraakt in de wijk Patmos in Enschede. Meer nieuws op oost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans Ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het Ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
4: Radio Oost. Koene Loonstra.

0: Pando Ballet van het vierde studioalbum Parade. In 1984 was dit Only When You Leave, nummer 1 in het Nederlands.
1: Oene Loonstra.
0: Fred Bekenkamp heeft, heeft een tijd in Joegoslavië gezeten en zag van dichtbij hoe gezinnen uit elkaar werden gescheurd en kinderen gevangen werden gezet, de oorlog al daar. Hij loopt het Marskramerpad vandaag en we hebben er al even aandacht aan besteed. Straks tegen 3:15 ga ik hem bellen en vragen hoe het hem is bevallen. Zeker. Verder heb ik weer een mooie liedjeslink voor je in elkaar gezet. Daarmee kun je 4 kaarten winnen voor Slagharen en ook de 6 voor 7. Het onderwerp zal na binnen nu en laten we zeggen anderhalf uur op de radio's Facebookpagina worden gezet. Dan kun je al muziek gaan aanvragen. En voor de rest natuurlijk mooie muziek. Zoals straks Meredith Brooks en Bitch. Daarvoor Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. En nu allereerst dat mooie nummer van The Beach Boys, God Only Knows.
1: Oene Loonstra.

0: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
1: Bijna 8:08, ik zeg goedemorgen.
2: Morgen, Bert.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
2: Hij heeft een diepe passie voor het weer, met name voor sneeuw en extreme verschijnselen. We zitten met de verkeerde weerwand, Bert.
3: Ja, maandag maatse bui.
0: De Bas en Bert ochtendshow.
4: Maar jongens, ik ben blij dat ik, dat ik dan nog bij jullie op de radio mag.
1: Zeker, want je hebt een nieuwe single. Ik wil je helemaal. Ja. En een leuke videoclip.
4: Ja. Ik dacht, nou, laten we gewoon even wat anders doen, jongens. Nu kan het nog, hè?
1: Ik wens jullie veel plezier.
4: Ja, dankjewel.
0: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost.

0: Meredith Brooks heeft het nummer geschreven naar aanleiding van een soort stag.
1: Het bioscoopnieuws van 28.
0: Nou, die moeten we helemaal niet hebben. Neem me vooral niet kwalijk. Dat is heel wat anders. Goed, wat wil ik ook alweer doen? Ik wou even dit laten horen.
2: Dat is het in jouw...
0: Ook niet. Nou, hij doet weer een beetje vreemd. Bitch dus, van Meredith Brooks. En ja, haar frustratie schreef zij van zich af. De gedachte, zegt ze, vlak voor dit alles was... Ik haat de wereld vandaag. Dat werd de eerste regel. Nou, en het is later toch nog goed gekomen met de carrière van Meredith Brooks. En daarvoor Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. En nu, Nielsen.
3: Oeh.

0: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
9: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
9: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel 5000 euro vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
11: Het duurde even, maar is wel precies 1:30 trouwens. Het laatste regionale nieuws met Benjamin.
12: Woningcorporatie De Woonplaats stapt naar de rechter omdat 2 mensen een leegstaand huis in de wijk Patmos in Enschede hebben gekraakt. Het huis kwam leeg te staan na de grote overstroming van 2 jaar geleden. Volgens De Woonplaats zijn de oorspronkelijke bewoners verhuisd vanwege gezondheidsklachten. Volgens de krakers is het huis prima bewoonbaar. De woningcorporatie heeft aangifte gedaan omdat ze dat naar eigen zeggen altijd doen als een huis wordt gekraakt. Wanneer de zaak wordt behandeld is nog niet bekend. In Zwolle is vanavond voor de laatste keer een inloopspreekuur over de plannen voor het nieuw te bouwen AZC in de Tippen. De gemeenteraad heeft besloten dat er in dat deel van de wijk Stadshagen een opvanglocatie komt voor maximaal 400 vluchtelingen. Bij de vorige informatieavond werd er tegen en voor de opvang van vluchtelingen gedemonstreerd.
13: Wat we hier doen is een tegendemonstratie, want ik denk dat de democratie op het spel staat. En ik mis er helemaal het leiderschap vanuit Den Haag.
14: Ik maak me druk om al het onrecht dichtbij, ver weg. Daar wil ik dan wat aan doen. De anti-AZC-demo die zou om 7 uur beginnen en daarom staan we hier ook om te zeggen verwelkomen de vluchtelingen, verwelkomen het AZC. Mensen moeten gewoon ergens wonen, vluchten niet voor niks.
12: De inloopspreekuur van vandaag begint om 3 uur. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld per persoon 25 kilo per jaar.
15: Dat is ongeveer het gewicht van 1 maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
12: Bij de vorige metingen in 2022 was dat nog 28 kilo. Het terugdringen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. En FC Twente heeft Simon Hergovic op het oog als vervanger van Mats Rots. Hergovic is 22 jaar en een jeugdinternational van Kroatië. Vandaag werd bekend dat Mats Rots naar het Duitse Offenheim gaat voor een recordbedrag van 16 miljoen euro. Naast de Kroaat heeft FC Twente ook Aske Adelgaard van Go Ahead Eagles in beeld. Technisch directeur van FC Twente, Erik ten Hag, vindt de transfer aan de ene kant een superdeal. Maar aan de andere kant wordt de trainer nu met een probleem opgezadeld, omdat Mats Rots niet zomaar te vervangen is. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
11: Dankjewel, Benjamin. Een blik op het weer in de loop van de middag en vanavond trekken buien over de provincie. Mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Het KNMI heeft code geel uitstaan tussen 3 en 9 uur. Ja. Tussen de buien door schijnt de zon. Er waait een frisse westenwind kracht 3. Het blijft even kijken. Fris met maximaal 18 graden.
16: Loonstra.

Justin De Wild hoorde je en Cheerio. Ja, It's So Easy ken je natuurlijk van Linda Ronstadt, maar die werd in 1958 al uitgebracht. Het origineel van de rock'n'roll band The Crickets met de zanger Buddy Holly. Dit is dus de cover. Yeah.

Proost Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.

Ja, 1996, en dat was 30 jaar geleden. Dat was een grote hit. Het lijkt allemaal zo kort geleden. Ironic van het album Jack Little Pill uit 1996. Ja, studio, derde studioalbum trouwens. Het was overigens niet zo'n heel groot hit. Nummer 50 in de Nederlandse top 40 destijds. Nou, oké. Okay. Dat kan niet. In de nationale top 100 op nummer 50.

0: Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
2: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
3: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
4: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
5: Het laatste nieuws in Overijssel. Friezeveen neemt veiligheidsmaatregelen in aanloop naar het asielprotest van vanavond. Vorige week liep een demonstratie tegen asielopvang uit de hand. De Universiteit Twente krijgt subsidie om onderzoek te doen naar nieuwe materialen die Defensie kan gebruiken. En FC Twente heeft Simon Hergovic van 22 op het oog als vervanger van Mats Rots. Mats Rots vertrekt naar het Duitse Offenheim voor een recordbedrag van 16 miljoen euro.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluidt een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd, waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer nog zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50. Voordeelhaartjes.nl.
10: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
10: Hey, hold nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie hold van hold?
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: Radio Oost. Oene Loonstra.

Ja, Freedom hoorde je. Van, dan ga ik even opnieuw. Ja, dat liep weer even vast. Nou, oké, kan gebeuren. Je hoorde natuurlijk Women Freedom. Hoe gaat het met Fred Bekenkamp? Hij is veteraan. Hij is lang actief geweest als militair in Joegoslavië. En heeft het zogenaamde Mars-Kramer-pad gelopen. Wat dat allemaal inhoudt en hoe het hem is bevallen, dat hoor je zo dadelijk in deze uitzending. Straks The Farm, daarvoor Ilse de Lange met De Nieuwe Oogst. En nu

0: het weekend in.
1: Het Town Cold Mellus.
2: Heb je al zin in het weekend? José de Bruin ook.
1: José hier en terug van weg geweest. Benjamin.
3: Ja, ja, goedemiddag.
1: Twee, en ik gooi.
3: Oh nee.
1: Ik gooi zo tegen de raamstel aan.
3: Nee.
1: Ja, maar echt gewoon. Mijn hele binnenkant van mijn auto zit onder de appel.
2: Zo ga jij elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur goed het weekend in. Bij

0: Ja, de Farm hoorde je en All Together Now op Radio Oost. Ik heb het al gezegd, Fred Bekenkamp uit Hengelo, hij is veteraan. Vanmorgen hadden we hem al even in de uitzending. Hij loopt het Marskramerpad, zeker, om geld in te zamelen voor kinderen in oorlogsgebieden. Ook voor War Child. Ja, het Marskramerpad gaat van Bad Bentheim tot Scheveningen. En dat gaat hij dus lopen in etappes om geld op te halen. En vanmorgen was hij al even in de uitzending. Dat was hij ergens tussen Borne en Delden. Fred, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, de etappe van vandaag is klaar, hè?
1: Die is klaar.
0: Ja. Hoe is het bevallen?
1: Ja, storm. Ja, perfect.
0: Hoe is het bevallen, ja?
1: Ja, heerlijk. Het was weer fantastisch lopen. Twente is natuurlijk een prachtige, zeg maar, prachtig gebied. Stuk van Overijssel, second to none. Ja, dus het is gewoon genieten.
0: Oorspronkelijk kom je uit Brabant. En,
1: nee, Zuid-Limburg.
0: Zuid-Limburg. Ja, ik meende al een zachte G te horen. Een klein beetje zachte G. Ja. Zeg, waarom loop je het Marskramerpad?
1: Ja, heel simpel. Ik ben beroepsmilitair geweest, 15 jaar lang. Het een en ander meegekregen en wat oorlog kan betekenen. En vooral ook wel meegemaakt dat kinderen in alle gevallen, waar ook ter wereld, altijd de dupe zijn. Ze zijn nog nooit veroorzaker van een oorlog geweest. Maar kinderen zijn wel altijd slachtoffer en kunnen niets doen. Zijn afhankelijk van volwassenen. En dat gaat me gewoon aan het hart. Ja. En aangezien er zoveel gebeurt, ja.
0: Ja, je bent een tijd in Joegoslavië geweest en gezien hoe gezinnen uit elkaar werden gescheurd en kinderen zelfs gevangen werden gezet. Hoe was dat?
1: Ja, laat ik even nuanceren, want jij haalt nu dingen aan die heb ik niet gezegd.
0: Oh, nou.
1: Dat is een interpretatie.
0: Nou, maar, hoe is het dan wel?
1: In die zin is het zo dat vanuit mijn rol in de tijd ik kennis had en informatie had over datgene wat daar plaats heeft gevonden. En in die zin is de rol niet zo van belang. Maar wat wel heel erg van belang is, is dat het niet ophoudt. En dat het dus in mij zit dat ik zeg, ik moet iets doen. Want kinderen zijn nogmaals slachtoffer. Dat even ter aanvulling nog een keer. Dank je wel.
0: Nou, helemaal goed. Want je zamelt niet alleen geld in voor een specifieke actie of gebied, maar voor alle kinderen.
1: Alle kinderen ter wereld. En dat vind ik ook van War Child zo belangrijk. Er wordt niet gekeken naar afkomst, land die wel of niet politiek geëngageerd is. Het maakt niet uit. En daar gaat het mij ook om. Want alle kinderen ter wereld die in oorlog zitten, aan welk land ook verbonden, hoe dan ook, welke religie, zijn slachtoffer.
0: Ja. Heb je het idee dat er voldoende aandacht is voor oorlogskinderen?
1: Het kan altijd beter. Tuurlijk, er gebeurt op dit moment, en omdat oorlog ook iets is wat in onze maatschappij minder ver is dan bijvoorbeeld 20 jaar geleden, heeft het meer aandacht. Maar het kan altijd meer aandacht hebben.
0: Nou is het zo, jij loopt in etappes, die tocht van Bad Bentheim naar Scheveningen. Waar kunnen we jou verwachten bij de eerstvolgende etappe?
1: De eerstvolgende etappe is van Delden naar Rijssen, Riezen.
0: En Riezen, ja.
1: Aanstaande beginnen.
0: En dat is wanneer, zei je?
1: Zaterdag aanstaande ga ik hier lopen.
0: Aha, dus en hoe vaak in de week doe je een etappe?
1: Ik tracht 2 keer per week naast mijn werk als buschauffeur op de lijndienst in Twente. 2 keer per week gemiddeld 20 kilometer per loop.
0: Ja, dus hoe lang ga je erover doen? Hoeveel dagen of hoeveel weken misschien wel tot je in Scheveningen bent?
1: Ja, we hebben nog 17 etappes te gaan. Dus als het gemiddeld zeg maar 1-2 keer per week is, dan reken maar uit. Dan zijn we over een week of 10 tot 12 ben ik in Scheveningen.
0: En zo.
1: Met poort in het water stuur ik jullie bij RTV Oost een foto.
0: Nou, dat is hartstikke mooi. En je wil in de toekomst ook nog een keer een pelgrimstocht naar de Santiago de Compostela maken, hè?
1: Klopt.
0: Voor wanneer is dat gepland?
1: 500 kilometer.
0: Ja.
1: Volgend jaar ga ik dat doen. Dan ga ik in 5 keer 500 kilometer starten vanuit Zuid-Limburg. En dan, zoals ik zeg, in 5 keer 500 kilometer van Zuid-Limburg naar Santiago.
0: Ja, nou, helemaal goed. We blijven hier volgen de komende weken, Fred. Dank dat je even in uitzending wil komen. Rust even uit van
1: de
0: etappe van vandaag.
1: Dankjewel. Heel fijn.
0: En ik draai
1: goeie uitzending nog.
0: Nou, dankjewel hoor. Beste.
1: Fijne dag.
0: Dag.
1: Hoi, hoi.

Blijft een mooi nummer hoor, van Direct. Ja, ze hebben de Edison Pop, de Oeuvreprijs 2026 gewonnen. En met dit nummer, Sold You On, hadden ze de beste Edison Pop nummer van 2021. En ze hebben ook nog eens een keer een 3FM Award voor de beste groep 2025. Dus heel wat prijzen voor Direct. En terecht, dit was het prachtige Sold You On. Tot aan de nieuws is hier Wang Xiong.

0: Echte jaren 80 muziek. Morgen weer tussen 12 en 2. Back to the 80s bij Bert Verlossen natuurlijk. Dit was Dance Hall Days. Zometeen het regionale nieuws. Benjamin, wat zit er onder andere in?
1: We gaan het nog maar weer eens even hebben over Frieseveen. Daar wordt vanavond gedemonstreerd tegen de opvang van vluchtelingen. En de politie kan daar fouilleren.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
10: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochthoek Duitsland. Leden krijgen vandaag 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Gratis parkeren, e-auto laadpunten, cafés en restaurants. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
11: Ja, een

0: CME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sons. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sons.nl.
1: Het is bijna 3:30. Het laatste nieuws, nu met Benjamin.
2: In Friesenveen wordt vanavond weer gedemonstreerd tegen de opvang van vluchtelingen. Het Manitobaplein is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent onder meer dat agenten daar preventief mogen fouilleren. De demonstratie van vorige week was niet aangemeld en liep uit de hand. Burgemeester Gorter van Twenterand was er dan ook niet blij mee.
3: Dat komt dus omdat, sorry dat ik het zo zeg, maar dat ruilschoppers maar één doel hebben, die naar allerlei gemeenten gaan waarbij mogelijkerwijs iets rond dit thema kan gaan gebeuren. Dat hebben ze dus nu ook in Friesveen gedaan. Dat zal zeker nog wel gevolgen hebben, want we kunnen dit niet een

0: kunnen er flinke regenbuien vallen.
1: Dat zijn buien die gepaard kunnen gaan met hagel. Misschien wel 1, 2 centimeter met onweer. En ook met flinke windstoten tot zo'n 60 kilometer per uur. Dus wat dat betreft is dat vanaf 4, 5 uur even oppassen geblazen. Even kijken naar de radar of naar de lucht. Of lekker nabij blijven luisteren voordat je de deur uitgaat. En de waarschuwing duurt tot 9 uur vanavond.
0: Ja, vanaf 4, 5 uur is het dus echt oppassen, zegt maar gewoon. Maar code geel geldt dus wel al vanaf 3 uur. Dus over een klein half uurtje. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws lees je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Dankjewel, Benjamin. Nou ja, in de loop van de vanmiddag en vanavond trekken dus die felle buien over de provincie. Mogelijk met hagel, onweer en windstoten. En zoals Margot ook al zei, code geel vanaf een uur of 4, 5. En tussen de buien door schijnt de zon. Ik kan me bijna niet voorstellen. Als
3: ik ook niet. Nee.
2: Van Margot,
3: ga meemaken.
2: Zo, precies. Er waait wel een frisse windkracht. 5 inmiddels. Het was 3, het is nu inmiddels 5. Het blijft fris met maximaal 18 graden. En vannacht wordt het droog en klaart het deels op.
4: Loonstra.

Uit dezelfde cel als Boney M. En staan de muziek ook wel te horen. Eruption en One Way Tickets, ja. Ik heb het al gezegd, de lintjes gaan we weer spelen. Dat betekent dat ik zometeen een drietal fragmenten laat horen van hits uit vervlogen tijden. En die hebben allemaal een link gemeen. Ja, en de vraag is, wat is de link? Nou, denk je het dan te weten, 06-456-7133-1, 06-456-7133-1. En dit is de opgave, daar gaat-ie.

Ja, welke link hoort daarbij? 06-4567-1331. Ik geef toe dat hij niet echt makkelijk is. Dus daarom laat ik hem nog een keer horen.

André Hazes hoorde je een beetje verliefd. Ja, het is toch moeilijker dan ik dacht. Ik heb wel een paar goede oplossingen binnen, hoor. Maar heel veel mensen denken dat het hey is, of hey. Dat wordt inderdaad het fragment van de Rolling Stones wel gezegd, maar in die andere, nou. Ik laat het nog een keer horen. Hey, hey is het dus niet, maar wat is het wel?

Ja, het middelste fragment is niet heel eenvoudig, toch? Het is een hele grote hit geweest. Zeker. Nou, denk je te weten, dit is niet hey hey, maar het zit al wel. 0645671331. Mr. Know It All, nu op Radio Oost. Je hoort Teddy Swims.

0: Ace of Base en The Sign, hoorde je. Zo, nou, de liedjeslink. Ik heb aan de telefoon Gerard Wezel uit Spanje. Zo, Gerard, waar is Spanje?
1: Even kijken, waar is hij? Oh, hij is hier. Ja, Gerard, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, daar ben je. Waar in Spanje woon je?
2: Aan de kust tussen Valencia en Alicante.
0: Oeh, dat kan het heel warm zijn.
2: Ja, maar je kunt af en toe een koele duik nemen, toch?
0: Jazeker. En heb je ook airco?
2: Jazeker. Nou, ja, voor de nachten.
0: Hey, en waarom woon je in Spanje?
2: Nou, omdat daar mooi weer is. En ik ging er vroeger al met mijn ouders op vakantie. En toen dacht ik van, zo gauw ik niet meer hoef te werken, ga ik daarheen.
0: Ah, vandaar. En je komt wel oorspronkelijk uit Overijssel?
2: Nou, ik ben in Brabant geboren, maar ik heb heel mijn leven in Twente gewerkt.
0: Gewerkt? Ah, maar niet gewoond. Ja. Maar niet gewoond.
2: Ja, ook gewoond.
0: Oh, ook gewoond. Ja, ja. Waar in Twente?
2: In Enschede en in Oldenzaal, Planenbrug.
0: Ja, heb je daar allemaal gewoond of heb je daar gewerkt?
2: Gewoond.
0: Gewoond, dus ook nog op drie plekken. Nou, je hebt de radio aanstaan daar in Spanje. Hartstikke mooi, daar zijn we blij mee.
2: Ja.
0: Ik ga nog één keer de opgave laten horen. Daar komt hij iets nog een keer.
2: Oké. Okay.

0: Ja, ja, ja, Herman. Nou is de vraag, wat is de link?
1: Ja, de link is natuurlijk cloud, oftewel wolk.
0: En waarom denk je dat?
1: Nou, Get Off of My Cloud zingen de Stones.
0: Ja.
1: En de middelste tekst van het volgende liedje, ja, wat ik niet kende, was ook iets van cloud.
0: Ja, Cloud Busting van Kate Bush.
1: Kate Bush, ja, inderdaad.
0: En het derde liedje?
1: Het derde liedje was volgens mij van Elvis Presley.
0: Nee! Nee,
1: oh,
0: van een heel andere groep. Heeft niks, helemaal niks te maken met Elvis Presley. De Raw Band in Clouds, of, Clouds Around the Moon.
1: Ah, Clouds Around the Moon. Ja, ja. Nou zegt, ja. Ja, ja, ja.
0: Die was het, dus.
1: Oké. Okay.
0: Nou hebben we misschien een beetje ja, applaus daartoe. Voor jou een beetje, ja toch, je zit in Spanje en je wint 4 kaarten voor Slagharen. Hoe ga je dat doen?
1: Nou, dan pak ik gewoon het vliegtuig, want ik heb hier 4 kleinzonen. En die zijn dol op Slagharen.
0: En die wonen ook in...
1: Zeker als opa meegaat.
0: Maar die wonen ook in Spanje?
1: Nee, die wonen hier.
0: Ja, zeg ik in Spanje?
1: Nee, in Nederland bedoel ik.
0: Oh,
1: in Nederland.
0: Oh ja, die wie zei hier, ja, dan denk ik in Spanje. Oké, okay, nou, dat is, ja, mooi. Dan kun je ze daarmee weer verblijden. Je krijgt ze per mail opgestuurd, de kaart. En dan wens ik jou een mooie tijd in Spanje. En ja, blijf luisteren, zou ik zeggen.
1: Ja, dat ga ik doen. Oké, okay, nou, hartstikke bedankt.
0: Ik heb het allerbeste.
1: Namens de kleinzonen, bedankt.
0: Graag gedaan, hè.
1: Dag. Dag. Dankjewel.
0: En dit is CCR.

0: juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
2: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
6: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
6: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel €5.000 vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
8: Het laatste nieuws in Overijssel. Code geel geldt vanaf dit moment in onze provincie. Er worden stevige onweersbuien verwacht met mogelijk hagel en windstoten. Naar verwachting blijft de arbeidsmarkt de komende jaren groeien in Overijssel. Hoe hard die groei gaat worden is afhankelijk van de energieprijzen. De regio Twente is daar het meest kwetsbaar voor. En bijna alle horecazaken mogen bij wedstrijden van Nederland langer open blijven tijdens het komende WK voetbal.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van parool-columnist Yeshim Kandan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In de voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Rotterdam, in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Dat is een idee van 2 Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De twee vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij...
3: voordeeluitjes.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink... in Almelo, Enschede of Hengelo.
4: Radio Oost. Groene Loonstraat.

0: Starship hoor je, and we built this city of rock and roll. Zo dadelijk aandacht voor Wij zijn Neder-Saxen. Met onder andere Monique Sleiderink en daarin de Rijsense padenliefhebbers Herman, vader Herman en zoon Anthony Ter Harmsel. En met beiden ga ik praten wat we zoal te zien zullen krijgen in dat tv-programma vanavond.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Huil, wit, lach, werk en bewonder.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: zomer in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken we...

0: Sommige hoor je en Dark Before the Dawn op Radio Oost. Ja. Vandaag kun je weer kijken naar Wij zijn Neder-Saksen op TV Oost. En ze runnen samen een heel succesvol paardenbedrijf in Rijs. Ik heb het over vader Herman en zoon Anthony ter Harmsel. En Herman die bouwde zelf het bedrijf op samen met zijn vrouw. En hij is ook nog eens een keer vooral nationaal en internationaal bekend als zeer succesvol vierspan menner. Herman en... Oh, die heeft hij neergelegd, maar Anthony is er wel. Anthony, goedemiddag.
1: Goedemiddag, met Anthony Tarsel.
0: Ben je toevallig in de buurt van je vader?
1: Ik kan er wel even naartoe lopen.
0: Ja, want hij heeft neergelegd.
1: Oh,
0: ik zei nog tegen hem, weet je wat, ik ga hem even opnieuw bellen. Loop jij dan gewoon even naartoe, dan ga ik hem opnieuw bellen. Dat kan wel. Hé, hey Anthony, hoe ben jij zo bij je vader in het bedrijf gekomen? Is dat met de paplepel ingegoten?
1: Ik ben daar geboren, het waren mijn ouders op aarde. En zodoende zijn we, ja, dan gaat het veel meer, rol je er zo in, hè.
0: Ja, wat voor werkzaamheden doe jij met name?
1: Hoe zei je dat? Ik wil even weg.
0: Ik zei, wat voor werkzaamheden doe jij met name in het bedrijf?
1: De onderhoudswerkzaamheden, paardenmesten, voeren, poetsmederij doe ik er nog bij een stuk bij.
0: Ja. Oh, dat doe ik erbij. Is dat een volledige werkweek?
1: Ja, het is een volledige werkweek, ja. Zeker, 7 dagen in de week.
0: Ja. Oh, kijk, je vader die heeft de telefoon van de haak liggen. Dus loop er maar eventjes heen als je wil.
1: Ja, ik ben er weer.
0: Hey, je bent er weer. Hey, jij duidt dus volop mee in het bedrijf. Wat maakt dit werk nou zo aantrekkelijk?
1: Hoe zeg je dat?
0: Wat maakt dit werk zo aantrekkelijk?
1: Ja, als je van je hobby je beroep kunt maken, dat is natuurlijk altijd mooi, hè? Dat is, ik ben als kind zijn daarmee begonnen en ik was een man die uit de bouwwereld kwam.
0: Ja.
1: En toen voor de 35 jaar terug ben ik met de manege begonnen. Ja, puur een beetje als hobby, laat ik het zo zeggen.
0: Ja.
1: Ja, en dat is uit de hand gelopen hobby geworden, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. Ben je inmiddels al bij je vader?
1: Ik heb mijn vader aan
0: het telefoon. Ah, je hebt je telefoon aan je vader gegeven. Heel verwarrend dit allemaal. Maar goed. Goed. Hey, en jouw Herman, jouw hart lag aanvankelijk bij de springsport. Toen ben je later overgestapt naar de menssport. Waarom was dat?
1: Ja, kijk, toen ik nog in de springsport zat. En daar ging ik naar de wedstrijd heen. En dan had ik 2 paarden bij me. Dat was de max waar je mee kon nemen in die tijd. En dan gooi je er een balkje af. En dan kon je weer inpakken en dan kon je naar huis toe gaan. En toen dacht ik, wil ik dat wel blijven doen? En toen zag ik die menssport, zag ik. Ik ging in 78 naar de eerste WK kijken. En in 82 was de WK in Apeldoorn. En toen dacht ik van, hé, daar ga ik eens aan kijken. Met mijn zwager, met ons 2 erin. En toen zagen we die vierspansport. En toen dachten, hé, dat is een paardensport waar je de hele dag mee bezig bent.
0: Ja.
1: En zodoende ben ik daarmee begonnen. En dat was, toen was het natuurlijk altijd graag dat ik een keer wou bij zijn vierspan op. En toen zei ik in 82 volgens een keer met IJsland Sedon meekom met dat vierspan. Ja, en dat ging allemaal zo snel. In 90 begon ik daarmee. En ik kreeg contact met IJsland Sedon. En die nam me mee. En na 90, na 98, toen begon ik in diezelfde route te rijden waar hij ook weer reed. Dus dat ging allemaal heel snel.
0: Ja, welke prijs heb je gewonnen?
1: Ja, dat weet ik allemaal niet. Dat is zoals, ik reed de laatste paar jaar geen internationale wedstrijd met mij. We zijn in alle landen geweest. En we hebben echt wel weer de top 3 altijd gereden, internationaal. En we hebben wereldkampioenschappen gereden met Nederlands team. En ja, we hebben echt van alles wel gedaan.
0: Ja, je bent een prisgetrouwe harde werker. Dat zien we ook op TV Oost vandaag. Ja. En je bent ook een man van de tijd.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Want als ze hoeveel minuten te laat komen en Herman wordt boos?
1: Herman komt zelf zelden of nooit te laat. En bij Herman moet je niet te laat komen. Als je komt en je loopt die stage, dan zeg ik altijd tegen de stagiaires van, let nog maar eens op één ding, begin mee. Ja, dat je 10 minuten van voorrijd begint, dat je dan op het derf komt.
0: Oh.
1: Ja, en je gaat je melden. En dan kun je dan beginnen. En dan kun je al wel leren. Maar als je later al met komt van, ja, ik kom 5 minuten of 10 minuten later, ze hebben altijd een smoesje. En dat hou ik niet van. Ik ben de man van de klok.
0: Ja, maar jouw zoon Anthony, is wat een introvertere hoefsmid, die is minder strak in de tijd en plicht. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, daar moet je ook mee leren omgaan. En dan moet je soms nou voor jezelf maar een keer denken van, ja goed, dat is zijn tijd straks en mijn tijd niet. Dus kijk, je kunt ook dan niet als vader en zoon altijd met elkaar mopperen. Je moet ook met elkaar weer een beetje wat toegeven en wat toenemen. Een beetje geven en toestaan. En dan kom je er ook met elkaar in.
0: Ja, dus geen ruzies.
1: Geen ruzie. Ik heb Nederland ruzie. Ja. Ik ben geen man voor die ruzie wil hebben. Ik wil daar, als ik een mening verschil heb, ben ik binnen een kwartiertje oplossen. Anders dan is dat niet wat voor mij.
0: Nee, nou, genoeg Herman even over jou. Je hebt de telefoon van Anthony gegeven, maar even als je wil.
1: Oké, prima. Bedankt hoor.
0: En jij bedankt en we gaan je zien op TV Oost.
1: Ik zie je vanavond. We
0: zeker.
1: Bedankt.
0: Nou, tot ziens. Nou, dat was dan Herman, vader Herman. En dan krijg ik nu Anthony weer aan de telefoon.
2: Ja.
0: Dag, zeker. Anthony. Je zegt, je vader is echt een voorbeeld, hè? Waarin uitzicht dat?
2: Ja, en in alles wat hij doet en hoe hij het doet en op zijn manier. Hij probeert altijd goed te doen voor iedereen.
0: En jij ook dus nu?
2: Ja, dat probeer ik wel. Ja, dat lukt natuurlijk. Je doet natuurlijk nooit voor iedereen goed, maar je probeert het altijd wel.
0: Ja, je bent een iets relaxter persoon, hè, heb ik begrepen, dan je vader.
2: Ja.
0: En dan kan je vader ook weer wat van leren?
2: Ja, soms wel. Ik ben overal iets makkelijker en ik denk, kom maar goed.
0: Kom maar goed, de teugels een beetje laten vieren.
2: Ja.
0: Ja. Je zegt, ik kom uit een gezin van 13 kinderen. Wij kennen een strakke opvoeding.
2: Nee, mijn vader.
0: Oh, dan neem ik wel. Ja, ik zie het hier niet goed. Je zegt, jij wilde ook het succes van je vader Herman voortzetten, Anthony?
2: Ja, dat is wel de bedoeling.
0: Ja, maar dat gaat nog heel lang duren als ik je vader zo hoor.
2: Ja, die heeft hier op. Die wil er altijd wel graag bij zijn en alles meemaken.
0: Ja, hoe trots ben je?
2: Ja, daar ben ik wel trots op, denk je. Waar mensen die zeggen van, ik vind het goed geweest. Ik geef het over en ik zie het wel.
0: Ja. Nou, we hebben het even gehad over jullie verschillen. Wat is jullie overeenkomsten?
2: Ja, daar best wel veel dingen hetzelfde over denken. Sommige dingen zijn heel verschillend. Sommige dingen zijn heel veel tegelijk. En dat we allebei, als we iets doen, dat we het goed willen doen. En niet zo'n iets, maar ergens half gebakken iets doen.
0: Ja. Ja, hier staat ook, jullie zijn enorme liefhebbers van de streek en samenwerken Noorbeschap.
2: Ja.
0: Tenminste, dat staat hier, wat we ook vanavond op TVO's gaan zien.
2: Ja.
0: Wat zijn de plannen voor de nabije toekomst, Anthony? We
2: proberen het bedrijf nog mooier en nog beter te maken met elkaar.
0: Ja? Kan dat nog?
2: Alles is mogelijk, hè?
0: Nou, we gaan het allemaal zien vanavond.
2: Als je niet wat doet, gebeurt er ook niet wat.
0: 17:50, dan is er de eerste keer dat je naar Wij Zijn Nederzak zou kunnen krijgen. Gaan we dan dus de uitzending over jullie zien, met een herhaling elk uur. Dank dat je even aan de telefoon wil komen, dat geldt ook voor je vader. En dan ben ik erg benieuwd hoe dat de mensen gaat bevallen vanavond.
2: Helemaal goed, zullen we vanavond zien.
0: Uitstekend, Anthony, tot ziens.
2: Tot ziens, bedankt.
0: Tot ziens, doeg. En dit is Robbie Williams.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.

0: office op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Het is een minuutje over 3:30. En hier is Benjamin.
3: De gemeente Almelo wil het COA en Hotel Huis van Bewaring een dwangsom van €1600 per dag opleggen. In het hotel wonen nog altijd statushouders zonder toestemming van de gemeente. De statushouders hebben geen hoofdverblijf op een andere locatie, terwijl dat volgens de omgevingswet wel verplicht is. Eind april woonden er nog 2 gezinnen zonder toestemming in het hotel. Inmiddels is er nog 1 gezin aanwezig. Wanneer de dwangsom daadwerkelijk begint te lopen, is nog niet bekend. Het COA heeft al een dwangsom opgelegd gekregen van de gemeente Hardenberg. Als het AZC in die gemeente niet voor 22 juni leeg is, zal het maximumbedrag van bijna €5 miljoen worden bereikt. Op de A1 bij Enter is een vrachtwagen gekanteld. De politie kan op dit moment alleen bevestigen dat het om een eenzijdig ongeluk gaat. Volgens een woordvoerster is de chauffeur aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op de rijweg van Borne richting Deventer, ter hoogte van het viaduct Stokreefsweg. Er is een flinke file ontstaan door het ongeluk. De arbeidsmarkt in onze provincie blijft de komende jaren groeien. Dat is de verwachting van het UWV. Maar hoe die groei uitvalt is wel afhankelijk van de energieprijzen. Het UWV schetst dan ook 2 scenario's. Eentje waarin een snel einde komt aan de oorlog in het Midden-Oosten en één waarin de energieprijzen door de onrust daar langdurig hoog blijven, vertelt verslaggever Arnoud de Vries.
4: In beide gevallen blijft het aantal banen toenemen, maar bij die hogere energieprijzen is dat wel aanzienlijk minder hard. En Twente zal het ook sterker voelen dan de regio Zwolle, vanwege de banen in bijvoorbeeld metaal, techniek en de bouw, werkplekken waar energie een grote rol speelt. En de banenmarkt in Zwolle is daarentegen juist wat diverser. Er zijn ook veel mensen die werken in de zorg of bij de overheid. En dat zijn sectoren die minder gevoelig zijn voor economische tegenwind.
3: En veel horecazaken in Nederland mogen bij wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven tijdens het komende WK voetbal. Dat meldt brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland. In Overijssel gaat het om vrijwel alle gemeenten. Alleen Zwarte Waterland, Staphorst, Twenterand en Oldenzaal vooralsnog niet. Het WK voetbal wordt gespeeld in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Tussen die landen en Nederland geldt een tijdsverschil van tussen de 6 en 9 uur. Hierdoor vinden wedstrijden van het Nederlands elftal soms na de gebruikelijke sluitingstijden van horecazaken plaats. De brancheorganisatie vroeg gemeenten daarom de openingstijden te verruimen. Dat is het laatste nieuws. Meer Overijssels nieuws lees je op oost.nl en natuurlijk in de Oost-app.
2: Dankjewel Benjamin. In de loop van de middag en vanavond trekken buien over de provincie mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Het KNMI heeft code geel uitstaan, althans voor Overijssel, vanaf 4 uur tot 9 uur. En tussen de buien door schijnt de zon. Er waait een frisse westenwind, kracht 5 inmiddels. Het blijft fris met maximaal 18 graden.

UB40 hoorde je Maybe Tomorrow en daarvoor ja, Jesus He Knows Me van Genesis op Radio Oost. Dit zijn Max en Andy Grammer, The Thing Called Love.

0: En toch een eendagsvlieg voor John Miles en Music Hoardiers.
1: De 6 voor 7.
0: Ja, tussen 6:30 en 7:00 is de radio weer een beetje voor jou. Net als tussen 10 en 11 uur 's ochtends bij de Pim Pam Plaat. Jan Willem, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag, Roene.
0: Ja, nou, de 6 voor 7, wat is het onderwerp?
2: Het gaat vandaag over het huwelijk, want er was een heel bijzonder huwelijksaanzoek in Kampen, in de bioscoop. Oh. Ja, hoe het allemaal precies zit kun je natuurlijk lezen op de website en onze socials. Maar daar zoeken we leuke muziek bij over huwelijken.
0: Aha, nou ja, die zijn er heel veel gemaakt,
2: ja,
0: toch?
2: Zeker, zeker.
0: Going to the Chapel van de Dixie Cups bijvoorbeeld.
2: Ja, kijk, jij zit al meteen in de jaren 60.
0: En Love and Marriage, Frank Sinatra.
2: In de jaren 50.
0: De jaren 50. Nou, dan hebben we deze. Ja. Just Say Yes, Snow Patrol.
2: Yo. Ja.
0: Nou ja, mensen kunnen dus reageren via de radio's Facebookpagina. Het bericht staat ook helemaal bovenaan.
2: Ja.
0: En welke onderwerpen nog meer straks tussen de 4 en 7?
2: Te veel om op te noemen, Oene. Het is volle bak vandaag. Ja. Natuurlijk gaan we even kijken in Vriezenveen hoe het daarvoor staat. We gaan even kijken in Mariënheem, want daar is weer slecht nieuws over die N35.
0: Oh ja.
2: Allemaal van dat soort zaken. Nou, daar gaan we het over hebben.
0: We horen samen met Benjamin, straks Jan Willem.
2: Zeker.
0: Veel plezier. En dit is de laatste single van Miss Montreal, Schuilen.

Goeie plaat hoor van Miss Montreal, hoor op Radio Oost. Schuilen is dat. Nou, nog één plaat, dan reclame nieuws van 4 uur. En daarna van 4 tot 7. Jij Willem Kobus en Benjamin Borgman. Veel plezier erbij. Tot die tijd.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
9: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni... bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers... en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit, voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: Het laatste nieuws in Overijssel. De gemeente Almelo wil het COA en Hotel Huis van Bewaring een dwangsom van 1600 euro per dag opleggen. In het hotel wonen statushouders zonder toestemming van de gemeente. Op de A1 bij Enter is een vrachtwagen gekanteld. De chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht. Er staat een flinke file. En bijna alle horecazaken mogen bij wedstrijden van Nederland langer open blijven tijdens het komende WK voetbal. Meer nieuws op oost.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yassim Jandan hebben geslagen met een kettingslot. Jandan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui. Het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
14: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuw-Heden.
15: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €223,50.
14: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuw-Heden. Wie holt van holt?
15: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar.
16: Voordeelhaartjes.nl. Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops... Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
18: Radio Oost. Jan-Willem Cobus.

0: Hoppatee, de Blues Brothers en Everybody Needs Somebody.
1: Jan-Willem Cobus.
0: En Benjamin Borgman.
2: Ja, goedemiddag.
0: Heel goedemiddag. Tot 7 uur het nieuws van vandaag op een rijtje. En dat laderen we dus met heel veel muziek. Maar wat zijn de belangrijkste zaken waar we het over gaan hebben?
2: We gaan het zo meteen onder andere hebben over de N35. Want ja, of er geld vrij kan worden gemaakt voor die veiligheidsmaatregelen bij de N35... dat is opnieuw onzeker.
0: Ja, dat is een beetje zo'n yo-yo. Dan we wel, dan we niet, dan we wel, dan we niet.
2: Al tientallen jaren.
0: We zitten inmiddels weer in een dalletje, begreep ik. We kijken ook naar de demonstratie die vanavond op de planning staat in Vriezenveen. Daar gaan we even kijken hoe daar de situatie is. En we kijken naar Daan Rots, die een transfer maakt. Ja. Het verhaal daarachter hebben we het over.
2: Recordbedrag, 16 miljoen euro. Hij gaat naar het Duitse Offenheim. En we gaan het hebben over toch wel een heel bijzonder huwelijksaanzoek in een bioscoop.
0: Zeker, daarover gaat de 6 voor 7 vanavond. Welke muziek bij een huwelijksaanzoek kun jij bedenken? Meer info hoor je er zo meteen over. Nu het huwelijksaanzoek van Neil Diamond aan Sweet Caroline.

0: De beestenboel van Shakira en The Zoo.
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: Ja, elke dag mag je meedenken over de muziek die we draaien tussen 6:30 en 7 in de 6 voor 7. En vandaag gaat het over een huwelijksaanzoek.
2: Het gaat inderdaad over een huwelijksaanzoek. De 6 voor 7 gaat over trouwen, want in plaats van filmtrailers kregen bezoekers van een Star Wars film in de bioscoop Kampen een huwelijksaanzoek te zien. Roy ging op zijn knieën voor zijn vriend Stijn en dat deed hij op een bijzondere manier.
3: Ik wilde een originele manier bedenken om mijn vriend een huwelijk te vragen. Dus ik had bedacht om samen met Astrid en Julius van de City Bioscoop in Kampen een trailer te gaan maken met allerlei referenties van mij en Stijn erin, mijn verloofde dus nu. Onder andere onze hond zat erin, mijn hardloopschoenen, wij zaten er zelf ook nog in. En dat gingen we dan maken en dat wilden we dan op het witte doek laten verschijnen. Nou, het was natuurlijk super spannend, want ik had ook geregeld dat de familie kwam achteraf. Er mocht niks verkeerd gaan. En hij moest natuurlijk die trailer wel begrijpen. Dus we gingen op een gegeven moment naar de bioscoop toe en naar die zaal. En mijn hartslag die zat echt helemaal in mijn keel. Want ja, gaat hij ja zeggen en vindt hij het überhaupt leuk? Nou, hij had het op het begin helemaal niet door. Dus ik moest hem een beetje helpen. Maar uiteindelijk had hij dus door dat de trailer voor hem gemaakt was. Toen moest hij naar voren komen, toen heb ik hem ten huwelijk gevraagd. En hij heeft ja gezegd. Gelukkig.
2: Oh, mijn hart ging al tekeer.
0: Ja. Nou, van harte gefeliciteerd met het voorgenomen huwelijk Roy en Stijn. Maar welke muziek kun je daarbij bedenken? Dat kun je natuurlijk doorgeven. Even kijken. Oh, Happy Day. Edwin Hawkins is een ideetje. En mocht het toch onverhoopt niet doorgaan, dan is er ook nog een sneeuwwitte bruidsjurk van Henk Wijngaard.
2: Heel mooi.
0: Kan allemaal.
2: Heel toepasselijk.
0: Heb jij een goed idee? Geef ze door op 0645671331. Over een liefdesliedje gesproken. Kenny Rogers en Dolly Parton. En Islands in the Stream.

0: zomer in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken

0: Ja, daar word je ook een beetje stil van natuurlijk als er zo'n huwelijksaanzoek is. Dat is best spannend en ook leuk.
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: Je hoorde net al eventjes dat ze een speciale huwelijksaanzoek. Een hele promo-video gemaakt. Ja. Alsof er een nieuwe film uitkomt. En dan gaat het over een aanzoek.
2: Ik vind dat toch best wel spannend hoor. Zo'n huwelijksaanzoek in het openbaar.
0: Ja, zeker. Ja, hoe zou jij het doen?
2: Niet, denk ik.
0: Niet?
2: ik hoef niet te trouwen, denk ik. Misschien geregistreerd partnerschap. Dat lijkt me dan wel wat.
0: Oh,
2: dan
0: wat zit zijn je niet... we modern aan doen?
2: Ja, dan zit je niet met al het gedoe eromheen.
0: Hé, hey, we willen wel een feestje.
2: Oh ja, ja.
0: Goed, nee. Dat mag ook met geregistreerd partnerschap. Flauwekul natuurlijk. Maar goed, welke muziek kun je erbij bedenken? Bij dat mooie huwelijksaanzoek, welke past er volgens jou bij? Nou, deze kan natuurlijk altijd. Hey baby, I think I wanna marry you. Wel nog een advies ook van Shocking Blue als je gaat trouwen. Niet iemand die bij het spoor werkt, is het advies van de Shocking Blue. Hoewel dat ook allemaal heel goed kan gaan, hoor mensen. Maak je niet ongerust. De 6 voor 7 dus, muziek over dat huwelijksaanzoek. Jouw idee daarbij kun je doorgeven. Dat kan op 06 4 5 6 7

0: Hé, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
1: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
12: Ja, een

0: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
1: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochthoek Duitsland. Leden krijgen vandaag 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Gratis parkeren, e-auto laadpunten, cafés en restaurants. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
0: Koop nu een keuken bij Stahl Keukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel 5000 euro vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
2: Het is 5:02 en 17 graden in Bruchterveld. In Heino 17 graden en IJsselham, daar is het 18. Het nieuws uit Overijssel, dat krijg je van Benjamin Borgman.
3: Nabestaanden van een man die overleed in woonzorglocatie het Wedevoort in Wierden krijgen toestemming om het graf van hun overleden vader en schoonvader te openen. Door het graf te openen willen ze de doodsoorzaak achterhalen en bepalen of de man mogelijk slachtoffer is geworden van een verzorgende uit Reizen. De verzorgende wordt verdacht van het geven van insuline aan meerdere patiënten zonder dat dit medisch nodig was. De nabestaanden willen de waarheid boven tafel, maar of ze die gaan krijgen door het graf te openen, betwijfelt onze verslaggever Jan Colijn.
4: Van insuline is bekend dat na een overlijden dat er niks meer terug is te vinden in het lichaam. Dus ik heb dat ook voorgehouden aan die nabestaanden. De zoon zegt ook van ja, dat is bekend, maar we willen weten van wat is er dan wel gebeurd? Waar is mijn vader aan overleden? En ze zeggen ook justitie doet verder niks, dus dan doen we het zelf maar.
3: Er kan nog bezwaar worden gemaakt tegen de vergunning van de nabestaanden. Gebeurt dit niet, dan kan het graf worden geopend. De nabestaanden hopen dat dit ergens in juli gaat gebeuren. Op de A1 bij Enter is een vrachtwagen gekanteld. De politie kan op dit moment alleen bevestigen dat het gaat om een eenzijdig ongeluk. Volgens een woordvoerster is de chauffeur aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op de rijweg van Borne richting Deventer. Daar is een flinke file ontstaan. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. En in Zwolle is vanavond voor de laatste keer een inloopspreekuur over de plannen voor het nieuw te bouwen asielzoekerscentrum in de Tippe. De gemeenteraad heeft besloten dat er in dat deel van de wijk Stadshagen een opvanglocatie komt voor maximaal 400 vluchtelingen. Bij de vorige informatieavond werd er tegen en voor de opvang van vluchtelingen gedemonstreerd.
5: Wat we hier doen is een tegendemonstratie, want ik denk dat de democratie op het spel staat. En ik mis er helemaal het leiderschap vanuit Den Haag.
6: Ik maak me druk om al het onrecht dichtbij, ver weg. Daar wil ik dan wat aan doen. De anti-AZC-demo die zou om 7:00 beginnen. En daarom staan we hier ook om te zeggen, verwelkomen de vluchtelingen, verwelkomen het AZC. Mensen moeten gewoon ergens wonen, vluchten niet voor niks.
3: En dat is het laatste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel. Dat lees je natuurlijk op oost.nl en in de Oost-app.
2: Daarmee is het bijna 5:05. Kijk even naar de files op de wegen. De A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Strand Nulde en Elspeet. Er is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar er staat nog ruim een half uur file achter. Dan kijken we naar de A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Heerenzuid en Vaassen. 3 kilometer en 6 minuten. En de N35.

0: hoe zijn het, zo'n scan, zo'n radar.
1: Radarscan.
0: Ja, ik heb 3 van die apps, maar niet één zegt hetzelfde. En het lijkt nog wel mee te vallen, maar het kan ook zomaar gebeuren dat er een hoosbui is. Dus hou daar rekening mee. Tussen de buien door schijnt de zon, waait een frisse westenwind. En het blijft fris met maximaal 18 graden. Vannacht wordt het dan droog, klaart het deels op. Koelt af naar 8 graden en morgen en tot en met vrijdag blijft het aan de kille kant. 17 graden in de middag. Vaak zien we stapelwolken en zonneschijn. Woensdag vallen in de middag nog een paar pittige buien. Donderdag en vrijdag zijn het wat meer regenbuien. Dus je hebt van die pittige buien en langdurige regenbuien. Vrijdag zou het tamelijk bewolkt kunnen verlopen. Zaterdag zijn de meeste buien verdwenen. Komt er steeds meer zon en lopen de middagtemperaturen op naar de 20 graden.

0: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
1: Bijna 8:08. Ik zeg goedemorgen.
2: Morgen, Bert.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
2: Hij heeft een diepe passie voor het weer, met name voor sneeuw en extreme verschijnselen. We zitten met de verkeerde weerwand, Bert.
3: Ja, maandag maatse bui.
0: De Bas en Bert ochtendshow.
4: Maar jongens, ik ben blij dat ik, dat ik dan nog bij jullie op de radio mag.
1: Zeker, want je hebt een nieuwe single. Ik wil je helemaal. Ja. En een leuke videoclip.
4: Ik dacht, nou, laten we gewoon even wat anders doen, jongens. Nu kan het nog, hè?
1: Ik wens jullie veel plezier.
4: Ja, dankjewel.
0: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost.

0: Traumas, de ene grote hit naar de andere. Risk It All is de nieuwste. En misschien dat een van zijn oude wel voorbij komt in de 6 voor 7. Zou zomaar kunnen. Blijf luisteren, want dat gaat over trouwen en huwelijksaanzoeken.
1: Opnieuw grote teleurstelling in Mariënheem. Inwoners willen dat de Rijksweg N35, die dwars door het dorp loopt, veiliger wordt gemaakt. Eerder dit jaar werd bekend dat hiervoor 200 miljoen euro beschikbaar kwam. Maar nu is er toch weer onzekerheid. De minister zegt dat er ook veel geld nodig is voor alle andere wegenbouwprojecten in het land.
0: Dat hebben we nog nooit eerder gehoord. Dat is
1: heel nieuw.
0: Gerard Nijbijvang van Plaatselijk Belang Mariënheem die strijdt al jaren voor een rondweg om het dorp. Verslaggever Danielle Rademaker sprak met hem.
2: 2 jaar geleden haalden jullie hier een spandoek weg. Wat stond er toen op?
3: Een streep door de N35. Inwoners van Mariënheem voelen zich niet veilig meer en zijn in nood.
2: Ja, toen kon die weg, want het leek eindelijk te gaan veranderen.
3: Precies, we waren ons doel bereikt. Ja. De MERT, heet dat met een mooi woord, was geactiveerd met 100 miljoen voor deze rondweg. En de provincie deed 100 miljoen. Dus waren we blij. En is de zaak in gang gezet.
2: Ja, en nu 2 jaar later bent u nog steeds blij, want het dreigt weer te veranderen.
3: Ja, er is 1 ding gebeurd in die 2 jaar. Er is een voorkeursbeslissing genomen en die moet door het ministerie geverifieerd worden. Dat betekent dat het handtekening van de minister op moet. Nou, we hadden natuurlijk vorig jaar december allemaal gedacht. Dat is een maand later en het is klaar. Niet klaar. Minister Demissionair wilde niet tekenen. En wat komt er misschien aan dat weer alle nieuwe werken op slot gaan?
2: Ja, want wat betekent dat nu? Hoe lang moet u nu bijvoorbeeld wachten totdat er een besluit valt over de weg?
3: Dat besluit valt dit jaar. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat het besluit is dat er weer opgeschot wordt. En we wachten al zo lang. We wachten eigenlijk al 40 jaar. Ja, het schrikt niet. En het is echt te gek voor woorden dat we weer hier staan.
2: Ja, ja, wat betekent dat voor Mariënheem, deze weg?
3: Het is echt een staande weg. En het is een rijksweg die dwars door ons dorp loopt. En dat is niet normaal. Want er komen ongeveer 20.000 voertuigen per etmaal. Dus dan weet je wel wat er gebeurt. Dus dat kan eigenlijk helemaal niet meer.
2: Ook het enige dorp in Nederland waar zo'n rijksweg doorheen raast.
3: Ja, ja, de rest is allemaal om dorpen en om steden. Er zijn allemaal grote rondwegen gemaakt, behalve hier. En dat duurt nu al 40 jaar. En de noodzaak is al diverse keren aangetoond. Allerlei onderzoeken, miljoenen aan onderzoek opgegaan. En nu dit.
2: Wordt u daar nou nooit een beetje moe van? Een beetje moe gestreden?
3: Dat is niet de bedoeling. Maar tuurlijk zijn we teleurgesteld. En dan word je wel eens verkeerde energie. Absoluut. Ja hoor, geen discussie. Maar nogmaals, ik ga ervan uit dat het Rijk kijkt wat de regio doet. Als de regio actief is, dan moet er ook een fatsoenlijke weg zijn. En daar gokken wij op.
2: Ja, want u had het spandoek nog in de garage liggen. Ja. Hè? Had u dan 2 jaar geleden stiekem toch gedacht, ja, misschien gaat het wel niet door?
3: We zeiden toen tegen elkaar, weggooien kunnen we altijd nog doen. En dan was gebruiken we weer voor de opening. Dat was eigenlijk het plan. Wat we aan spandoeken hier hebben gehangen, die wilden we dan allemaal weer laten zien. Om de historie aan te tonen. Daarvoor hebben we ze bewaard en niet hiervoor.
2: Nee. Denkt u dat hij er weer komt te hangen of hoopt u dat het wellicht niet nodig gaat zijn?
3: Dat hoop ik, ja. Hoop doet even.
0: Ja, Gerard Nijbijvang voor Plaatselijk Belang geeft het nog niet helemaal op, maar ik kan me wel voorstellen, het is dan weer wel, dan weer niet, dan weer wel. En dan het argument, er is geld voor andere wegenbouwprojecten nodig. Bijzonder. We hopen dat dit snel wordt opgelost. Make it a memory, dat is een goed idee. Danny Vera, Crash It.

0: Danny Vera en Cresip en Make It a Memory. En het is daarmee zo'n 9 minuten voor 5 geworden. Je luistert naar Radio Oost.
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: En wij hebben het vandaag over een huwelijksaanzoek.
2: Een heel bijzonder huwelijksaanzoek, want in de bioscoop in Kampen werd vlak voor de film Star Wars een speciale trailer vertoond. Nou, niet de trailer van Star Wars, maar over het leven van Roy en Stijn. En toen die trailer was afgelopen, volgde nog één verrassing. Het was dat huwelijksaanzoek.
0: Ja, een heel bijzondere bioscooptrailer als het ware. En dan zo gemaakt dat het een huwelijksaanzoek.
2: Heel bijzonder.
0: Ja, zeker. Nou, welke muziek past daarbij? Daar kun je van alles bij bedenken. En dat willen we graag van jou horen. Love and Marriage bijvoorbeeld van Frank Sinatra.
2: Oh, ja.
0: Is een hele leuke en...
2: Van de serie, toch? Married with Children?
0: Ja, love inderdaad. And married. Over een droomhuwelijk gesproken. Dat was wel een beetje het tegenovergestelde daarvan. Even kijken. Het waren ook nog eens twee jongens die met elkaar in het huwelijk gaan treden. Ja, dat kan ook zomaar natuurlijk.
2: Zeker.
0: Heb jij ook een goed idee voor een nummer voor de 6 voor 7? Dan kun je die doorgeven. Dat kan natuurlijk door ook even te bellen. Vinden we ook gezellig. 074-2456-665. En daar gaan we straks een paar hele mooie draaien. Om iets voor 6:30.

0: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
7: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. Friezeveen neemt veiligheidsmaatregelen in aanloop naar het asielprotest van vanavond. Vorige week liep een demonstratie tegen asielopvang uit de hand. Een scooterrijder is gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Enschede. De scooterrijder is naar het ziekenhuis gebracht. En de Universiteit Twente krijgt subsidie om onderzoek te doen naar nieuwe materialen die Defensie kan gebruiken. Meer nieuws op oost.nl.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 instellingen voor de jeugdzorg bieden excuses aan voor de falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Om 5:02 een hele rij aan files die er nu ineens ontstaan is. Even kijken, daar gaan we. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Strandnul en Harderwijk. Daar 3 kilometer. Verderop bij Elspeet 7 kilometer. Over het traject ben je 20 minuten langer onderweg. A35 Almelo richting Wieren 4 kilometer en 6 minuten. En vanaf de andere kant sta je in 3 kilometer 5 minuten. Verder op de A50 Zwolle richting Apeldoorn, Heerenzuidfase, 4 kilometer en 6 minuten. En rij je door, dan kom je bij Apeldoorn in 6 kilometer, 6 minuten vertraging. De N35 Heino-Zuid-Raalte, 2 kilometer en 5 minuten vertraging. En het zijn ze op dit moment, de files volgens de ANWB.
16: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €223,50. Voordeelhaartjes.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
1: Voordeeluitjes.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink... in Almelo, Enschede of Hengelo.
4: Radio Oost. Jan-Willem Kobus.

0: Ja, het is overleven, mensen. Surrender met John Anderson.
1: Jan-Willem Cobus.
0: En Benjamin Borgman.
2: Hey, goedemiddag.
0: Code Geel staat nog steeds tot 9 uur vanavond op het programma wat betreft de KNMI. Maar
2: ja.
0: Als ik naar buiten kijk in Hengelo valt het heel erg mee, lijkt het. Maar ook als ik naar alle buienradars van deze wereld kijk.
2: Het is eigenlijk nog nooit zo mooi weer geweest deze week.
0: Nou, dat moet ook niet overdrijven. Maar goed, misschien is het bij jou in de buurt wel anders. Dat horen we dan graag. 0645671331. Als je zware regenbuien beelden of wat ook maar hebt. Maar ik zie ze nog niet op de radar.
2: Gelukkig maar.
0: Gelukkig maar. En genieten van. En waar gaan we het nog meer over hebben vandaag? Het nieuws van vandaag, dat zetten we natuurlijk voor je op een rijtje. Maar we duiken ook wel dieper in de verhalen.
2: Zeker, we gaan het zo meteen hebben over de demonstratie tegen asielopvang in Friezeveen. Vorige week liep een demonstratie daar uit de hand. En daarom zijn er voor vanavond veiligheidsmaatregelen genomen.
0: Ja, en ik heb net een foutje gemaakt. Niet Daan Rots, maar Mats Rots. Die is voor 16 miljoen aan de Duitse Hoffenheim verkocht. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Mats, kan zijn broer meenemen voor een...
2: Ja.
0: Voor een miljoentje extra misschien.
2: Dat zou mooi zijn.
0: Ik weet niet of dat zo is. Ik maak er maar een grap van. Maar dat was een foutje van mij. Excuses, gerectificeerd bij deze. Daar gaan we het dus straks ook nog even uitgebreid over hebben... hoe die transfer in elkaar zit.
2: Ja, en die 6 voor 7 natuurlijk. Liedjes over trouwen. Want in Kampen, in een bioscoop wel te verstaan... daar is een heel bijzonder huwelijksaanzoek plaatsgevonden.
0: Daarover hoor je zo meteen ook nog meer. En welke muziek je daarbij kunt bedenken... dat mag je doorgeven op 0645671331. Maar eerst het nieuws van vandaag.
2: Er komt een nieuwe massaclaim tegen het laboratorium dat onderzoek deed naar baarmoederhalskanker. Hackers braken vorig jaar in bij het lab, waardoor gegevens van honderdduizenden vrouwen op straat kwamen te liggen. Het ging onder meer om namen en adressen van de vrouwen, maar ook medische gegevens. En dat noemt gedupeerde Sandra Huiskes uit Oldenzaal bijzonder ernstig.
3: Op het moment dat jij in vertrouwen jouw gegevens afstaat aan een overheid, bevolkingsonderzoek, dan verwacht jij ook dat er goed wordt omgegaan met de gegevens. En die tik die was extra hard inderdaad. Dat je dus merkt dat jouw gegevens gewoon maar te grabbel liggen. Veiligheid treft ons allemaal natuurlijk. Maar in de praktijk is het zo dat vrouwen ook digitaal veel meer kwetsbaar zijn voor dit soort van hacks bijvoorbeeld als mannen.
2: Sandra sluit zich aan bij een initiatief dat gedupeerde vrouwen verzamelt voor een juridische actie. Volgens haar draait de claim niet om geld, maar om het aansprakelijk stellen van de betrokken partijen.
0: Friezeveen neemt veiligheidsmaatregelen in aanloop naar het asielprotest van vanavond. Op het Manitobaplein is een demonstratie tegen de mogelijke opvang van asielzoekers. Het plein is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Betekent onder meer dat agenten daar preventief mogen fouilleren. Volgens de gemeente is er een reële kans op herhaling van verstoring van de openbare orde. Vorige week liep zo'n demonstratie tegen de asielopvang in het dorp uit de hand. Een groep betogers weigerde toen te vertrekken, gooide met stenen en vuurwerkte ermee, greep uiteindelijk in. En 2 jongeren werden daarbij opgepakt. Straks gaan we even kijken hoe het nu is in Friezeveen.
2: De arbeidsmarkt in onze provincie blijft de komende jaren groeien. Dat is de verwachting van het UWV. Maar hoe die groei uitvalt is wel afhankelijk van de energieprijzen. Het UWV schetst dan ook 2 scenario's. Eentje waarin een snel einde komt aan de oorlog in het Midden-Oosten. En eentje waarin de energieprijzen door de onrust daar langdurig hoog blijven. Vertelt verslaggever Arno de Vries.
4: In beide gevallen blijft het aantal banen toenemen. Maar bij die hogere energieprijzen is dat wel aanzienlijk minder hard. En Twente zal het ook sterker voelen dan de regio Zwolle, vanwege de banen in bijvoorbeeld metaal, techniek en de bouw. Werkplekken waar energie een grote rol speelt. En de banenmarkt in Zwolle is daarentegen juist wat diverser. Er zijn ook veel mensen die werken in de zorg of bij de overheid. En dat zijn sectoren die minder gevoelig zijn voor economische tegenwind.
0: En over een baanwissel gesproken. Mats Rots vertrekt bij FC Twente voor een recordbedrag van 16 miljoen euro. Volgend seizoen speelt hij bij Hoffenheim in Duitsland. Voor voetbalanalist Jan van Staak komt het toch als een verrassing.
5: Normaal denk je altijd aan een aanvaller, hè? Want daar kijken ze meestal naar, dat soort bedragen over tafel gaan. Maar voor een linkervleugelverdediger is het natuurlijk geweldig, ook qua leeftijd. Maar als je ziet wat voor potentie hij heeft. En dat hebben de Duitsers aardig ingeschat, lijkt mij. Ik dacht in eerste instantie PSV is te laat. En die had ik vorige week nog zoiets van, 12 miljoen vind ik wat veel, had ik begrepen. Nou moet je niet alles geloven wat in die media staat. Maar goed, dan komt het toch een ploeg die het wat serieuzer aanpakt. En die komen met dit soort bedragen. Maar ik denk dat voor die jongen, maar voor Twente, dat een geweldige stap is.
0: Ja, hij heeft niet meteen dat geld ter beschikking voor een vakantie. Maar de transfersom is namelijk niet direct die 16 miljoen. Maar loopt de komende jaren door gegarandeerde bonussen op tot dat bedrag. En dat is een record transfer voor de FC Twente. Ja, hoppakee. Meer nieuws lees je op oost.nl. En zometeen kijken we dus even hoe het is in de gemeente Twente-Rand bij het asielprotest van vanavond.

0: John Parr en St. Elmo's Fire.
1: In Friezeveen is vanavond weer een demonstratie tegen de opvang van asielzoekers. Het protest van vorige week was niet aangemeld en liep uit de hand.
0: Noem dat maar niet onrustig. Het was echt een onrustig wat er gebeurde vorige week. Ondanks die onrust is er vanavond weer een demonstratie die dit keer wel is aangemeld. En verslaggever Wouter de Wilde is daarbij aanwezig en staat nu al in Friezeveen. Dat is mooi op tijd, want om 7:00 is die aangekondigd, de demonstratie.
2: Ja, klopt. Goedemiddag. Rond 7:00 is inderdaad het begin van de demonstratie die deze keer wel is aangekondigd. Dat wil zeggen dat 1 persoon heeft gezegd we gaan demonstreren. En dat is ook alles wat tot nu toe is gecommuniceerd en georganiseerd. Ik sta voor het gemeentehuis op het Manitobaplein en daar moet het gebeuren. De gemeente heeft hier een vak ingetekend, een officieel demonstratievak. Gele lijnen staan hier om mij heen en een vak van 30 bij 30 meter. En ja, hier moet het vanavond gebeuren. Maar nu is hier het vooral nog heel erg rustig. Wat ik wel zie is hekken om mij heen. Extra camera's die zijn opgehangen, denk ik, door de gemeente om de boel goed te monitoren. Maar verder is het op dit moment nog heel erg rustig hier.
0: Ja, en ja, eventjes nog terug naar vorige week dan. Jij was daar ook bij op dat moment, hoe dat verliep?
2: Ja, klopt. Vorige week maandagavond was dat. Toen was hier ook al een demonstratie. Toen was hij dus niet aangekondigd. Ook hier op hetzelfde plein. In het begin was het vrij rustig. Wel vooral ongeorganiseerd, maar heel erg rustig. Nou ja, je hoorde net wat fragmentjes van later. Op het moment dat de gemeente NME toch besloot het plein te ontruimen. En toen werd het wat onrustig, even zachtjes uitgedrukt. En toen hoorde je dus de fragmenten. Veel vuurwerk wat er ook werd gegooid. Dat is vanavond allemaal niet toegestaan. De politie mag ook preventief hier fouilleren op het plein. En wat opvalt, het hele plein is hier ook leeg. Er mogen ook geen auto's worden geparkeerd. Want het vermoeden was dat daar vorige keer vanuit auto's vuurwerk werd aangevoerd. En okay, dat wil de gemeente hier voorkomen.
0: Ja, en dan nog eventjes helemaal uitzoomen naar dit verhaal. Want wat wel bijzonder is, demonstranten die hebben vorige week ook met posters daar gestaan. Tekst als geen AZC. Roepen dat ook hard op. Maar de gemeente Twenterand heeft helemaal geen plannen voor een AZC. In plaats daarvan willen ze juist kleinschalige opvang in huurhuizen. Daarover vertelde burgemeester Gorten.
3: Je weet dat er allerlei schreeuwers langskomen. Kijk, maar één ding moet duidelijk zijn. Er komt bij ons geen AZC. Dus elke keer maar demonstratie over AZC, dat is bij ons helemaal niet van toepassing. Dus ook het komen rellen hier verandert niets aan het standpunt van het college van burgemeester en wethouders om hier een aantal mensen op te vangen. Dus daar valt ook niks meer aan te veranderen. We hebben een bod gedaan aan de minister. Dat is het. Dat gaan we doen.
0: Ja, dus wat dat betreft het bijzondere dat tegen een AZC, wat niet een grootschalig AZC zou moeten worden, is gepland. Vanavond dat protest dus. En wat vorige keer ook het geval was, is dat er veel mensen van buiten juist de gemeente Twenterand daar naartoe kwamen. Is daar ook nu iets over duidelijk?
2: Nou ja, inderdaad, vorige week was, na afloop was de burgemeester heel duidelijk. De mensen die het hier hebben verziekt, dat zijn niet de mensen hier uit Friezeveen. Even in mijn eigen woorden, maar dat was wel de strekking wat hij daar toen over zei. Voor vanavond is het inderdaad niet bekend wie hierop afkomt. Je gaf al aan een AZC-demonstratie. Dat stond ook oorspronkelijk op posters die ook weer voor vanavond werden gedeeld. Nou ja, nu zijn er ook weer andere posters tegen de spreidingswet. De indruk die we vooral tot nu toe krijgen is dat het nog wat ongeorganiseerd is. En dat is dus ook de vraag wat hier vanavond dus gaat gebeuren. Daar durf ik geen voorspellingen over te doen.
0: Ja, of er iets gaat gebeuren, je volgt het voor ons. Het kan wel anders weer lopen. In ieder geval bedankt Wouter voor dit moment. Demonstratie dus aangekondigd tegen het asielzoekerscentrum Friezeveen. Wat er niet komt, begint vanavond om 7:00. We horen straks meer.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goede nieuwheden.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: Hey, Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goren Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
8: 6:01 en op dit moment is het 17 graden in Bruinehaar. In Hellendoorn 18 graden en IJsselmuiden 18. Straks meer over het weer en code geel met Margot Ribberink. Nu eerst het nieuws en dat krijg je van Benjamin Boogman.
9: De gemeente Almelo wil het COA en Hotel Huis van Bewaring een dwangsom van €1600 per dag opleggen. In het hotel wonen nog altijd statushouders zonder toestemming van de gemeente. Eind april woonden er nog 2 gezinnen zonder toestemming. Inmiddels is er nog 1 gezin aanwezig. Wanneer de dwangsom daadwerkelijk begint te lopen is nog niet bekend. Het COA heeft al een dwangsom opgelegd gekregen van de gemeente Hardenberg van €55.000 per dag. Als het AZC in Hardenberg niet voor 22 juni leeg is, zal het maximumbedrag van bijna €5 miljoen worden bereikt. Woningcorporatie De Woonplaats stapt naar de rechter omdat 2 mensen een leegstaand huis in de wijk Patmos in Enschede hebben gekraakt. Het huis kwam leeg te staan na de grote overstroming van 2 jaar geleden. Volgens De Woonplaats zijn de oorspronkelijke bewoners verhuisd vanwege gezondheidsklachten. Maar volgens de krakers is het huis prima bewoonbaar. De woningcorporatie heeft aangifte gedaan omdat ze dat naar eigen zeggen altijd doen als een huis wordt gekraakt. Wanneer de zaak wordt behandeld is nog niet bekend. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden, dat zeggen de supermarkten. In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal heffingen en maatregelen voorlopig niet uit te voeren. Denk aan de suikertax, zegt de supermarktkoepel.
10: Dat staat in de boeken voor de komende jaren voor €850 miljoen als een heffing, als een accijns. Ja, als je daar nog de btw overheen doet, dan heb je het maar zo over €1 miljard. Wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing die ook in de 10%. tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
9: En veel horecazaken in Nederland mogen bij wedstrijden van Nederland langer open blijven tijdens het komende WK voetbal. Dat meldt brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland. In Overijssel gaat het om vrijwel alle gemeenten. Alleen Zwarte Waterland, Staphorst, Twenterand en Oldenzaal vooralsnog niet. Het WK voetbal wordt gespeeld in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Tussen die landen en Nederland geldt een tijdsverschil van tussen de 6 en 9 uur. Hierdoor vinden de wedstrijden van het Nederlands elftal soms na de gebruikelijke sluitingstijden van horecazaken plaats. De brancheorganisatie vroeg gemeenten daarom de openingstijden te verruimen. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
8: Werpen wij een blik op de files en er staan er nogal veel op dit moment. A1 Hengelo richting Duitse grens tussen Hengelo en Oldenzaal. Daar staat hij al, let dus even extra op. 6 kilometer en 6 minuten doorrijdend richting de Duitse grens. Hij staat dus al veel eerder dan je normaal gewend bent op die plek. Houd daar rekening mee. A28 Amersfoort richting Zwolle. Harderwijk-Zuid en Elspeet. 5 kilometer en 6 minuten. En verderop tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 8 kilometer en 7 minuten. Er zijn problemen en bergingswerkzaamheden op de parallelrijbaan. En daardoor staat er ook een file op de N337. Dat is de IJsselallee in Zwolle. En daar lijkt het helemaal vast te staan. Want over 3 kilometer is de vertraging meer dan een half uur. Dus als je op die IJsselallee stilstaat, sterkte. Heeft te maken met een ongeluk op de A28 bij het oprijden van die snelweg. Ook nog files op andere plekken. Dat is op de A35 tussen Enschede en Delden. 4 kilometer en 5 minuten. En doorrijdend voor Wieren kom je in 3 kilometer, 6 minuten. Van de andere kant, vanaf Nijverdal, kom je in 3 kilometer, 7 minuten... bij diezelfde verkeerslichten in Wierden. Dat zijn ze, de files op dit moment. Over naar Margot Ribbering. Goedemiddag, Margot.
11: Goedemiddag, Jan-Willem.
8: Ja, we zeiden al van, er was een waarschuwing vanaf 3 uur, nu weer 4 uur. Code geel. Het lijkt mee te vallen voor onze provincie, maar het kan zomaar toch ook heftig zijn, hè?
11: Zeker, zeker. De meeste buien die trekken ten noorden en ten zuiden van onze provincie langs. En de meest actieve buien trekken op dit moment over Brabant. Bijvoorbeeld tussen Breda en Den Bosch, daar knettert het. Daar vallen hagelstenen en er komen harde windstoten voor. En in Bokstel is er zelfs een dodelijk slachtoffer te betreuren. Daar is een hele grote boom omgevallen op de Keulsebaan in Bokstel. En die is op een auto gevallen. En helaas heeft de bezitter van deze

0: Achterhoek. Het zou kunnen zijn dat het uiterste zuiden van Twente ook nog eventjes met zo'n hele flinke bui te maken gaat krijgen. Zo rond de klok van 7, 8. Dus houd het nog eventjes in de gaten. Die code geel is niet voor niets, ook niet voor onze provincie.
1: Nou, welke code hangen we aan morgen?
0: Ja, dat is een beetje de vraag, want op zich is de lucht nog steeds zeer onstabiel. Vannacht wordt het eventjes droog als de temperatuur gaat dalen. En het wordt ook behoorlijk fris met temperaturen van 8 of 9 graden. En morgen dan zien we ze weer opbollen, die stapelwolken waaruit eind van de ochtend en vooral in de middag weer buien gaan vallen. En bij die buien is er nog steeds kans op hagel, onweer en windstoten. Dus het zou mij niet verbazen als we morgen ook door het KNMI een code geel kleur krijgen, aangewezen in de middag en avond. En daarbij is het net zoals vandaag heel fris. Vandaag werd het 18 graden en morgen 17 graden. En dat blijft nog eventjes zo, de kilte, 17, 18 graden op de donderdag en vrijdag. Ook dan zien we nog buien, maar die zijn wel minder actief. En vanaf vrijdag, nee, vanaf zaterdag wordt het droger, niet helemaal. En komt de zon er wat vaker voor en gaat de temperatuur ook een klein beetje omhoog naar 20 graden.
1: Oké. Dus langzaam maar zeker. Maar ik vind trouwens 17 graden ook prima.
0: Is ook prima. Ja, niet iedereen houdt van warm weer. Hè?
1: Zo is het. Dankjewel, Margot.
0: Graag gedaan.

0: Rob de Nijs bezong Bo.
1: De Oosttribune.
0: Ja, even weer een voetbalmomentje in het programma, want er valt weer wat te melden.
2: Zeg dat wel, want de kassa van FC Twente die doet ka-ching, die rinkelt. De club verkoopt Mats Rots voor 16 miljoen euro aan het Duitse Hoffenheim. Daarmee is de linksback de duurste uitgaande transfer uit de geschiedenis van FC Twente. En dat Rots vertrekt bij Twente komt niet als een verrassing. Hij maakte afgelopen seizoen namelijk indruk in de Eredivisie.
0: Ja. Dan zouden we het nu moeten horen, maar er komt geen geluid door. Oké, nou, dat laten we wel eventjes zitten. Gaan we dit wel proberen, want Hoffenheim probeerde namelijk... presenteerde Rots vandaag op de site van de club.
3: My first transfer. I'm really excited to go to this big club, beautiful club. I'm really excited to play and see the guys. I can't wait to be here on my first day. To train. First I need some couple of holiday days to go away. And then I will be ready with the good energy to start here.
0: Ja, we praten erover met Justin Hoogma. Hij verhuisde in 2017 Heracles voor Hoffenheim. Goedemiddag, Justin.
4: Goedemiddag.
0: Ja, ik denk wel dat je in Duits nog even moet oefenen als ik het zo hoor.
4: Nou ja. Dit was in het Engels, maar dat kon ook wel wat beter. Maar dat leert hij snel genoeg.
0: Ja, zeker. Want dat wordt denk ik wel gewaardeerd door de Duitsers, of niet? Als je het ook maar probeert om goed mee te praten.
4: Ja, kijk, ik had natuurlijk het geluk dat ik al Duits kon, omdat ik al vroeger al gewoond had. Dus dat had ik heel snel weer opgepikt. Dat wordt zeker gewaardeerd. In mijn tijd, toen ik er zat, deed de trainer ook alles in het Duits. Dus die deed niks in het Engels. Dus je moest je maar gewoon aanpassen. Dus dat wordt zeker gewaardeerd, ja.
0: Ja, want je vader voetbalde in, als ik het goed heb, Hamburg onder meer, hè?
4: Ja, klopt, bij HSV.
0: Ja, zeker. Nou, in ieder geval, jij hebt dus ook bij Hoffenheim gespeeld. Wat dacht je toen Rots daar naartoe ging?
4: Ik dacht dat het echt een hele mooie stap is. Kijk, dat werd ook al gerefereerd in het filmpje. Dat zei jij dat hij een stap zou maken. En heb ik ook wel nagedacht van ja, wat zou nou een mooie stap voor hem zijn. Maar ik denk dat dit echt wel een topstap voor hem is. Ik denk voor alle partijen dat dit een geweldige deal is. En ik verwacht dat Mats het daar echt heel goed gaat doen.
2: Ja, want is dit een stap die je wil maken naar Hoffenheim?
4: Ja, ik denk dat Hoffenheim... de laatste jaren gewoon heel goed heeft gedaan. En ik denk dat zij spelers ontwikkelen en om uiteindelijk weer een stap verder te maken. En ik denk dat dit een hele mooie stap is voor Mats, ja, zeker.
2: Ja, en als we nou kijken naar jouw verleden. Jij verhulde inderdaad ook op jonge leeftijd Heracles voor Hoffenheim. Hoe is dat om dat als jonge speler te doen? En zeker als het om zoveel geld gaat.
4: Voor mij was het ook echt een geweldige stap. Ik denk van Heracles naar Hoffenheim, ja, een hele grote stap. Uiteindelijk is die stap net wat te groot gebleken. Maar achteraf heb ik daar geen moment spijt van dat ik die stap heb genomen. Ik heb ook nog een aantal mooie wedstrijden daar mogen spelen. En ik heb superveel geleerd bij de club. Het is echt een hele fijne club. Het is best wel relatief klein voor Duitse begrippen. Qua achterban heb ik het dan over. Maar de prestaties zijn heel goed daar. En ja, de faciliteiten...
0: Nou, valt de verbinding even kijken. Je bent weer terug, ja. Heel even viel je geluid weg. Maar het is een hoger niveau daar. Ja, kun je dat vergelijken met FC Twente?
4: Ja, kijk, ik denk dat FC Twente natuurlijk ook een grote club is. Zeker in Nederland is dat een club qua achterban super groot. En ze doen het ook erg goed. Ik denk, dit jaar hebben ze een geweldig seizoen gedraaid. Ik denk dat...
2: Nee, ik kom niet terug.
0: Toch is die weer weg. Nou, dat is heel erg jammer, want ik had nog wel even een vraag voor hem. Even kijken, ik ga even... kijken of we het op een andere manier eventjes kunnen doen. Dan gaan we deze verbinding even snel verbreken. Ja. En proberen op een andere manier eventjes dat terug te pakken.
2: Dat zou toch mooi zijn, hè? Om nog iets meer te weten te komen over die...
0: Zo is het. Nou, doe het even telefonisch verder.
2: Ja.
0: Even kijken.
5: Hallo?
0: Ja, sorry, hij was even weg de lijn. Doe het even telefonisch verder.
5: Helemaal goed.
0: Ja, want we waren bij de vraag van hoe groot is dat verschil tussen FC Twente en Hoffenheim?
5: Ja, ik denk dat met name het grote verschil ook in de competitie zit. Ik denk in Duitsland heb je hele grote clubs in de competitie. Dat is bijna, als je elke club kijkt, zelfs in de tweede Bundesliga, dat zijn allemaal mega grote clubs. met hele grote achterbannen. Nou is net toevallig bij Hoffenheim dat allemaal wat kleiner en rustiger. Dus dat is op zich misschien ook wel fijn. Maar ik denk dat het niveau gewoon in Duitsland nog net wat hoger ligt dan in de Eredivisie.
2: Ja, en als we kijken naar de plek waar Mats Gods speelt, want onze voetbalanalist zei het ook al, meestal verwacht je dit van een aanvaller die dan voor zoveel geld naar een andere club gaat. Komt het als een verrassing dat de positie van Mats Gods, dat hij nu naar voor zo'n groot bedrag daar naartoe gaat?
5: Ik denk als je Mats ziet spelen dat hij bijna als een aanvaller speelt. Ik denk dat die positie ook wel veranderd is de laatste jaren. Ik denk dat Mats gewoon bijna een spelmaker is geworden als je ziet hoeveel hij in de 16 van de tegenstander opduikt. Dus ja, ik snap op zich wel je vraag, omdat je voor aanvallers vaak hogere bedragen betaalt. Maar ja, deze jongen heeft wel extreme kwaliteit en dan met name aanvallen, denk ik.
2: Ja. Heb je nog tips voor hem?
5: Ik heb hem geappt natuurlijk, gefeliciteerd. En ik vroeg aan hem van, nou, mocht je nog wat tips nodig hebben waar je fijn kan wonen, wat restaurants hier en daar, dan kan hij mij altijd bellen.
0: Ja, nou, want het ligt in de linkerkant Zuid-Duitsland, dus een beetje heuvelachtig terrein, denk ik.
5: Ja, ik heb zelf in Heidelberg gewoond. Dat vond ik echt een supermooie stad. Ik heb daar echt heel fijn gewoond. Dus het is echt heel mooi, die omgeving daar. Frankfurt ligt ook vlakbij, dus ja, je kunt daar echt mooi wonen.
0: Ja, helemaal goed. We wensen hem heel veel succes. Dank voor jouw toelichting, Justin Hoogma, en voor je tijd over die transfer. Dank je wel.

0: We zijn nog op zoek naar plaatjes over een huwelijksaanzoek in Kampen in de bioscoop.
1: Klopt, inderdaad. Twee mannen die hebben het ja-woord tegen elkaar gezegd.
0: Nou, dat moet nog gebeuren, hè. Ze zijn alleen maar verloofd.
1: Oh, dat is waar.
0: Ja, zo snel gaat het nou ook allemaal weer niet. Welke muziek past daarbij? Geef ze door voor de 6 voor 7. En ja, je kunt zo makkelijk in verliefd worden. Olivia Dean, die zingt daar ook over. So easy.

0: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
1: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
6: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel €5000 vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
8: Het laatste nieuws in Overijssel. Woningcorporatie De Woonplaats stapt naar de rechter omdat twee mensen een leegstaand huis hebben gekraakt in de wijk Patmos in Enschede. De Universiteit Twente krijgt subsidie om onderzoek te doen naar nieuwe materialen die Defensie kan gebruiken. En de arbeidsmarkt blijft naar verwachting komende jaren groeien. Hoe hard die groei gaat worden is afhankelijk van de energieprijzen. De regio Twente is daar het meest kwetsbaar voor. Meer nieuws op oost.nl.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had voor het Verenigd Koninkrijk. Vier van de zes verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Het weer vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op buien met onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
11: 6:02. Verspreid over het land kunnen stevige onweersbuien voorkomen. Houd daar rekening mee. Het is nog steeds code geel. Dat duurt tot 9:00 vanavond. En het lijkt erop dat het meevalt in de provincie. Maar als we nu kijken, komt er nog wel een aantal stevige buien over de onderste helft van de provincie voorbij. Dus houd daar vooral nog rekening mee. Code geel is nog steeds van kracht. Dus verder zijn de wegen op dit moment wel filevrij.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bed Terwolde in Zwolle.
9: Radio Oost. Jan-Willem Kobus.

0: Katrina en The Waves en Love Shine a Light.
1: Jan-Willem Cobus.
0: En Benjamin Borgman.
2: Goedenavond inmiddels.
0: Tot 7 uur zijn we nog bij je. En gaan we zo meteen vooruitblikken op wat deze avond allemaal gaat brengen. Dat is onder meer voor het onderste deel van de provincie nog een stevige reeks buien die eraan lijkt te komen. Het begint ook al wat harder te waaien. Dus als je de weg op moet, wees voorzichtig. Het is nog steeds code geel. En ja, dat lijkt allemaal niet zo heel gevaarlijk. Maar in Brabant is het vanmiddag nog weer misgegaan met een boom op auto. Nou, vreselijk allemaal. Dus doe voorzichtig.
2: Zo is het. We hebben nog de 6 voor 7 natuurlijk. Zometeen na 6:30. 6 plaatjes over een nieuwsonderwerp van de dag. Gaat over trouwen. Een bijzonder huwelijksaanzoek in de bioscoop in Kampen. Want vlak voor de film werd een speciale trailer vertoond over het leven van Roy en Stijn.
0: Ah, er zijn heel wat leuke nummers binnengekomen die daarbij passen. Bijvoorbeeld deze. Maribel, och, ik hou van jou.
3: Neem mij weer in je armen.
0: Ja, die jurk met die strik, die vergeet ik niet meer, hoor. Die tijd.
2: Zie je zo weer voor je.
0: Songfestival deelname. En nog een tip voor mensen die trouwplannen hebben.

0: Living in the love of the common people, waar de water, het water gewoon door het dak sijpelt en dat soort drama's. Maar daar kun je gewoon gelukkig om zijn.
1: Tuurlijk.
0: Dat is de boodschap van Paul Jong, hartstikke goed. Wat is er vanavond allemaal te doen in en rond onze mooie provincie? Nou, dat is onder meer om 7 uur in Friezeveen een demonstratie tegen de opvang van asielzoekers. De demonstratie was vorige week niet aangemeld, liep toen uit de hand. Burgemeester Gorter van Twenterand was daar niet blij mee.
2: Dat komt dus omdat, sorry dat ik het zo zeg, maar dat ruilschoppers maar één doel hebben, die naar allerlei gemeenten gaan waarbij mogelijkerwijs iets rond dit thema kan gaan gebeuren. Dat hebben ze dus nu ook in Friesbeen gedaan.
0: Ja, dat was
2: het. Dat zal wel gevolgen hebben, want we kunnen dit niet een tweede keer hier toestaan in Twenterand.
0: Ja, om dat te voorkomen is er vanavond een en ander aan maatregelen genomen. Toch komt er dus vanavond weer zo'n protest. Alleen is deze keer het wel aangemeld. En wordt het ook toegestaan door de gemeente. De organisatoren roepen ook inwoners uit de hele gemeente Twenterand en Almelo op om naar Friezeveen te komen. Zometeen schakelen we nog even met onze verslaggever, kort voorafgaand aan het protest dat om 7 uur begint. Vanavond.
1: Er zijn ook vrolijkere dingen vanavond, gelukkig. De Oranjevrouwen die spelen vanavond de laatste WK-kwalificatie. Wedstrijd tegen Polen. En dat gebeurt in, jawel, Almelo. Voor Wieke Kaptein betekent dat een thuiswedstrijd. En aan de steun zal het niet liggen. Leden van Wieke's jeugdclub Achilles 12 uit Hengelo zitten vanavond in het stadion op uitnodiging van de KNVB, vertelt Niels Bijen van Achilles.
3: Om 9 uur nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Polen in de strijd om een WK-ticket. Met maar liefst 180 supporters vanuit Achilles 12 Hengelo trekken we naar het Heraclesstadion om zo ons oud-lid Wieke Kaptein en haar teamgenoten naar de overwinning te juichen. Heel veel succes, Wieke, en natuurlijk zoals altijd, vol gas voor de winst.
0: Zo is het, en als het mee zit, zijn de ergste buien dan voorbij en kun je daar naar die wedstrijd gaan kijken. Er zijn nog kaarten voor de wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen, maar je kunt vandaag ook lekker op de bank naar TV Oost kijken. Dan zie je namelijk een nieuwe aflevering van het mooiste plekje. Amateurfotografen die maken foto's van hun nieuwe, hun favoriete, moet ik zeggen, stukje Overijssel. Vanavond zijn we in Tilligden, waar een exclusief kijkje wordt genomen in het Schuivenhuisje.
4: En wat je hier ziet, zijn een aantal schuiven en die zorgen ervoor dat het kanaalpeil op een vast peil bleef. Komt er te veel water, dan had je vroeger de kantonier die met een spindel kon die de kettingen omhoog trekken en dan werd het water aan de onderzijde afgelost. En het werkt allemaal nog, alleen het is al heel oud. 1887 is dit gerealiseerd.
5: En hier kan je normaal niet meer in. Dus het is uniek dat we hierin mogen.
4: Ja, echt wel, ja.
0: Uniek kijk je dus in het Schuivenhuisje. Met allemaal schuiven, horen we net. Daarom heet het
1: heel toepasselijk.
0: Waarschijnlijk het Schuivenhuisje. Op TV Oost vanavond ook een nieuwe aflevering van Wij zijn Neder-Saxen.
1: Ja, dan na de dag van morgen. Want het kabouterpad van het buitencentrum Weerribben in Ossenzeil wordt morgen heropend. De kabouters en hun huisjes werden afgelopen herfst in elkaar getrapt en het pad werd gesloten voor bezoekers. Er kwamen daarna veel donaties binnen en de boel werd gerenoveerd. Nu zijn de kabouters dus ook weer terug en kunnen kinderen weer over het kabouterpad lopen.
0: Nou, en het Etty Hillesum Lyceum in Deventer houdt morgen een open dag en doet dat op een bijzondere manier. De school heeft namelijk meerdere locaties en leerlingen kunnen van school naar school reizen per fiets.
1: Nou.
0: Het bestaat nog. De bedoeling is dat kinderen een proefles en rondleiding krijgen en dan doorfietsen naar de volgende school.
1: Niet met een e-bike dan, gewoon
0: nee,
1: met eigen krachten, denk ik dan. Hè? Het kan morgenavond zomaar groot feest zijn in Zwolle. De basketballers van Landstede Hammers spelen in de finale om de landstitel. Als ze winnen, dan zijn ze kampioen. Afgelopen zondag kwamen de Zwollenaar weer op voorsprong in de Best of 5 finale serie.
6: Hier met deze vrije worp deelt hij het verschil naar 14 punten. Dat gat, dat is eigenlijk niet meer in te halen voor de Leidenaren. En dat betekent dat Zwolle komende woensdag in eigen huis de titel voor het grijpen heeft. Zij komen op een 2-1 voorsprong en verlaten Leiden met een overwinning.
1: Morgenochtend hoor je op Radio Oost de coach van Landstede Hammers. En dan gaan we eens even horen hoe het zit met die titelstress.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Ilse de Lange. Something good.
2: Good things come to those who see.
0: Dit is de

0: Ilse de Lange heeft de nieuwe oogst te pakken deze week met Something Good. Ja, dat vonden wij dus ook. Dus daarom hebben we hem gekozen tot de nieuwe oogst.
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: Ja, we zoeken muziek over een huwelijksaanzoek. Ja,
2: zou jij een huwelijksaanzoek doen in een bioscoop?
0: Nee, ik ben echt de minst romantische. Dat is inmiddels alweer, dat is, kijk, 92 geweest. Och. Ja, joh. Opa vertelt.
2: Opa vertelt.
0: Dat ging eigenlijk een beetje zo van, nou ja, zo dan. Ja,
2: zullen we maar doen dan?
0: Ja, nou maar doen. Sorry, ja, sorry.
2: Wel het ja-woord.
0: Met terugwerkende kracht. Ja, nee, en nog steeds gelukkig.
2: Dan. Nou, dat klinkt heel goed. Nou, in Kampen ging het dus heel iets anders daaraan toe. Roy en Stijn, die hebben elkaar, nou ja, eigenlijk Roy heeft Stijn ten huwelijk gevraagd in de bioscoop. In Kampen dus.
0: Ja, met een mooi filmpje, alsof het een bioscoop-trailer is. Nou, daar is echt werk van gemaakt. Dat kan ik voor mij zelf niet zeggen. Dus laten we gauw een ander onderwerp kiezen. Maar welke muziek past daarbij? Dat was de vraag die we je stelden. Heel veel leuke nummers op binnengekomen. En zometeen gaan we de 6 van draaien. In de 6 voor 7. En wat ik nog wel kan zeggen. Deze is dan weer voor een heel tijdje laag. Hoeveel huwelijken gaan er eigenlijk goed? Uiteindelijk de helft, geloof ik.
2: Oeh, ja. Veel die stranden.
0: Ja, en als het dan misgaat. Daar zingen dan Akda en de Munich weer over. Die slaan we over voor de 6 voor 7. Straks alleen maar vrolijke, leuke huwelijksaanzoekliedjes op Radio Oost.
3: Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

0: je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
2: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
5: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
8: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
9: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
10: Het is in Buurse op dit moment zo'n 15 graden. Het koelt wat af in Henvoorde 16 graden en in Jonen 17. Het is 6:30, tijd voor het nieuws uit Overijssel. Zo krijg je van Benjamin Borgman.
11: En we gaan direct even naar onze verslaggever Wouter de Wilde vanuit Friezeveen. Want daar begint over een half uur een demonstratie tegen de mogelijke opvang van asielzoekers. Vorige week liep zo'n demonstratie uit de hand. Wouter, hoe is het daar op dit moment?
12: Ja, goedemiddag. Of goede avond is het inmiddels al inderdaad. Ik sta inderdaad op het plein voor het gemeentehuis. Langzamerhand verzamelen enkele mensen zich hier op het plein. Maar het is vooral nog heel veel politie. En er rijden hier verschillende ME-busjes. Die hebben tactische posities ingenomen rondom het plein. Zoals ik al eerder zei, er staat een geel vlak hier midden op het plein. Dat is het demonstratievak. En daarbuiten mag dus niet worden gedemonstreerd. En verder is het tot nu toe nog rustig, maar ik heb het gevoel dat hier langzamerhand de eerste mensen deze kant op komen.
11: Ja, zijn dat ook de veiligheidsmaatregelen waar ze het over hadden? Want die zijn genomen in verband met de demonstratie die vorige week dus uit de hand liep.
12: Ja, inderdaad. Deze demonstratie is dus wel aangekondigd in tegenstelling tot die van vorige week. Wat zijn de veiligheidsmaatregelen? Nou, er mag alleen worden gedemonstreerd in het vak. En daarbuiten zijn preventieve maatregelen. Zo mag de politie eigenlijk iedereen fouilleren zonder directe aanwijzing. Dus op verboden middelen, denk aan drugs, alcohol. Maar ook vuurwerk, eventueel vuurwapens. Alles mag hier worden gecontroleerd. En dat is eigenlijk de de maatregelen die er tot nu toe zijn. En ik zie een aantal camera's die extra zijn gepositioneerd. En de directe wegen hieromheen zijn afgesloten. Dus inmiddels zie ik 6, 7 politieauto's en busjes. Dus er is vooral heel veel politie, maar nog vrij weinig demonstranten.
11: Nou, vrij weinig demonstranten. Misschien gaat dat nog komen. Maar in ieder geval, nu is het nog rustig. Wouter de Wilde vanuit Vriezenveen, dankjewel. Hebben we nog ander nieuws, want het luchtalarm blijft toch bestaan. Er komt een nieuw sirenenetwerk in samenwerking met Defensie. Dat meldt de minister van Justitie en Veiligheid. Het systeem dreigde te moeten verdwijnen per 2028... omdat er geen geld meer was voor een nieuw systeem. De meerderheid van de Kamer wilde dat het luchtalarm bleef bestaan. Ilse Duursma van de Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen vertelde eerder al waarom het luchtalarm belangrijk is.
13: Niet alle mensen hebben altijd en overal bereik. En met name in de kleine kernen aan de randen van ons land zijn mensen gewoon minder goed bereikbaar met de mobiele telefoon. En ik vind dat iedereen gewaarschuwd moet worden met zo'n systeem. Dat is het ene argument. Het andere argument is veel breder. Als je kijkt naar de huidige situatie in de wereld, met alle ongemakkelijkheid, oorlogen, aanvallen, cyberaanvallen, is een digitaal systeem kwetsbaar.
11: Het luchtalarm blijft naast het NL Alert bestaan als mogelijkheid om snel veel mensen te waarschuwen. En de Universiteit Twente krijgt subsidie om onderzoek te doen naar nieuwe materialen die Defensie kan gebruiken. De universiteit gaat onder meer onderzoek doen om schaarse pansermaterialen te vervangen. Een ander project richt zich op het 3D-printen van schuim voor de productie van droneonderdelen. De subsidie komt van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. In totaal krijgen in Nederland 10 projecten geld, goed voor 15 miljoen euro. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
10: Ja, ik moet trouwens zeggen, ik was gisteren... vorige week was het, hè, dat luchtalarm.
11: Ja.
10: En toen was ik op dat moment even op zolder. Mijn telefoon lag beneden. Ik heb dus dat ding niet meegekregen, dat die afging. En hoorde ik wel het luchtalarm.
11: Nou, alleen
10: dus
11: maar goed dat die blijft bestaan.
10: Ja, zo is het. Voor mij hebben ze dat ding nog wel nodig. Goed. files, die staan er niet meer op dit moment. Wel is er natuurlijk weer... Want Margot Ribbering, wat gaat er allemaal worden?
14: Nou, er kunnen nog steeds een paar flinke buien vallen tot 9 uur. Misschien met hagel, onweer en windstoten. En misschien valt het ook wel reuze mee, zoals de rest van de dag verliep in onze provincie. Maar vannacht is het sowieso droog, het klaart op. En ook de wind neemt wat af uit het zuidwesten. Het wordt ook een tamelijk frisse nacht met 8 of 9 graden. Morgenochtend is het, denk ik, op de meeste plaatsen droog. En de zon laat zich, net zoals vandaag, zien. Er zullen ook weer stapelwolken gaan ontstaan. En ja, dan bollen ze toch weer op. En zullen ze gaan uitgroeien tot buien, vooral in de middag. En daarbij is er opnieuw kans op hagel, onweer en windstoten. Verder waait er morgen een matige zuidwestelijke wind. En het is fris met 17 graden. Blijft het ook nog even op donderdag en vrijdag 17, 18 graden. Met vrij veel bewolking en enkele regenbuien. Vanaf zaterdag, dan wordt het langzaamaan wat droger. Dan komt ook de zon er vaker door. En wordt het ietsjes minder fris met temperaturen van 20 graden.
10: Margot, dankjewel.
14: Graag gedaan.
15: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
10: De 6 voor 7 gaan vandaag over een bijzonder huwelijksaanzoek in de bioscoop. Er was een mooi filmpje gemaakt en toen vroeg hij: wil je met me trouwen? Welke muziek past daarbij?
11: Nou, een heleboel mooie muziek is er binnengekomen. Onder andere van ABBA. En dit hoop je natuurlijk te horen, hè? I do, I do, I do, I do, I do.
10: En zo'n aanzoekplaatje is natuurlijk ook die van Bruno Mars en Marry You.
11: En wat dacht je van Bluff met een hele toepasselijke aanzoek zonder ringen?
10: Wat een liefde in de wereld en in die omgeving. Love is all around, wet, wet, wet.
11: En dan heb je nog eentje van Sweet. Ach ja, de liefde, hè? Love is like oxygen.
10: Maar eerst nu de huwelijksvoltrekking met Gilbert O'Sullivan, Matrimony.
15: De 6 voor 7 op

0: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 gaan vandaag over een huwelijksaanzoek in de bioscoop in Kampen. Bijzonder aanzoek. We draaiden al Matrimony van Gilbert O'Sullivan.
2: We draaiden ook het woord dat je graag wil horen. I do, I do, I do van ABBA natuurlijk.
1: En Marry You van Bruno Mars hoorde je ook al. Zometeen, Wet, Wet, Wet and Love is All Around.
2: Een vraagje van Love is Like Oxygen van The Sweet.
1: Maar nu eerst Bluff en een aanzoek zonder ringen.

0: Zomer in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maak.

0: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
5: Thanks.
2: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Voi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
9: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
8: Hij holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
10: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit een jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17 en Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
13: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
12: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
14: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridouan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
12: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
11: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
6: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
5: Het slachtoffer heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
7: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er 2 systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
5: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Radio Oost, thuis in Overijssel.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij €400.000 van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld. Dat zou hij onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
6: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
5: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
2: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
6: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
5: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes lokaal legaal wiet verkopen. Het doel is om georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval nog niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon, 's middags dan weer opnieuw buien met onweer. En het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde door naar Syrië en Afghanistan. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment van de overheid. Dat blijkt uit onderzoek van De Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. Bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan de wiet te beginnen. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS daarop zal moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De 2 piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in de financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat nu niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn zo'n 1200 Iraanse studenten. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. En Rusland is opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer, hier en daar nog stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon, in de middag opnieuw buien met onweer. Dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
5: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
6: Huh? Mart, wat ga je doen?
7: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
8: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater.
1: en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
11: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.

0: und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Tijdens het WK wordt er heel streng op de tijd gelet tijdens voetbalwedstrijden. Elke seconde telt. Maar aan de grens van gastland USA kijken ze niet op een minuutje extra time. Tijdens een ondervragingsduel, zal ik het noemen, spraken de Amerikanen een Somalische WK-scheidsrechter maar liefst 11 uur lang, zo vertelde hij vandaag aan de New York Times. Daarna moest de aangeslagen scheids nog 2 uur in de gevangenis zitten. Laat ik dat dan maar de verlenging noemen, of beter nog, een zeer onterechte penalty. Goedenavond, welkom bij het Oog. Een aanslag in Noord-Ierland leidt tot spanning in Belfast. Correspondent Arjen van der Horst komt zo met het laatste nieuws. Menno Pot is een fanatiek sportjournalist bij het Parool, maar het WK kijken? Nee, dat doet hij niet, legt hij straks uit. En Sam van Raalte schreef een boek over het voetbalgekke Indonesië. In Rotterdam gaat het Arab Film Festival van start. Niet de lens richten op onrust en oorlog, maar juist op de kracht van het gewone leven in Arabische landen. Dat is het devies. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 9 juni.
3: We all must work very hard to kick racism out of football.
2: Geen racisme meer in het voetbal, daar zegt de FIFA al jaren voor te strijden. Maar dat de VS niet met iedereen hetzelfde omgaat is inmiddels wel duidelijk, merkte ook het team van Oezbekistan.
4: They said to me it's the rules, but in the end the check was only for us.
2: Alleen zij werden gecontroleerd bij aankomst en een scheidsrechter uit Somalië werd op een vliegtuig teruggezet. Een droom die in duigen valt.
5: The World Cup is the fierce competition in the world. I'm very much excited and for me it's an honor to be the first Somali to go there. I hope I will do fantastic there.
2: Dat gaat dus niet gebeuren. En de spits van de Irakese ploeg werd uren vastgehouden en ondervraagd. En een ander teamlid had nog meer pech.
6: Iraq's team photographer Talal Salah was not so lucky. He was denied entry to the US and sent back overseas. The Department of Homeland Security says Salah was denied entry due to vetting concerns.
2: Overal ter wereld is het onbegrip heel groot.
7: Every few hours it's another story. Another story about fans denied, players denied. Officials denied, journalists denied, now refs.
2: Siervuurwerk is verleden tijd in cafés in Volendam. Het idee daarvoor kwam van overlevenden van de brand in het hemeltje.
8: Dit had ik graag overgeslagen. Maar goed, het is gebeurd. Nu gaan we ermee verder en dit pakken we gewoon op. En we gaan het uitbreiden door heel Nederland heen.
2: De cafébrand in Volendam was tijdens de nieuwjaarsnacht van 2001. Maar een recente gebeurtenis zette alles op scherp.
8: De beelden van Zwitserland. En dat dit gewoon weer precies hetzelfde gebeurt. En dat maakte mij nogal boos. We hebben eigenlijk meteen actie ondernomen.
2: En met het WK voor de deur ging de brandweer aan de slag met speciale versiering.
9: Een brandvertragende vlag, samen voor oranje, vol vuur maar zonder vlammen. En uitgedeeld aan ondernemingen, maar ook locaties waar meer dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig mogen zijn.
2: Kroegbaas op de dijk, die zijn tevreden.
10: Alles is brandverdraagd, 100%. Ja, wel. Dat doen ze goed.
2: Echt spannend was het niet.
11: Wie is voor het voorstel tot naamswijziging?
2: GroenLinks, Partij van de Arbeid, is nu officieel pro.
12: We hebben de namen onthuld en toen heetten we hier nog een tijdje GroenLinks Partij van de Arbeid. Dat was heel vreemd. En dat we dan na vandaag onszelf ook hier echt progressief Nederland pro mogen noemen. Ja, dat is heel bijzonder.
2: CDA-leider Bontbal wilde zijn stem voor de wijziging graag toelichten met een hint naar het verleden.
13: Met het argument dat uit fusiepartijen ook mooie dingen kunnen ontstaan.
2: Want het CDA is immers een fusie van maar liefst 3 partijen.
13: We zijn altijd bereid onze decennia lange ervaring daarmee met de fractievoorzitter van Pro te delen. We wensen Pro een behouden vaart en een welgemeend succes.
2: We gooien met z'n allen steeds minder eten weg.
14: Ik koop altijd dag voor dag. Dus er ligt bijna niks in de koelkast. Dus er bederft ook nooit wat.
2: Oké, maar bij het voedingscentrum zijn ze toch nog niet helemaal tevreden.
15: Wat het meest verspild wordt thuis is vooral brood en groente en fruit, maar ook aardappels en zuivel.
2: Toch is de daling goed ingezet en proberen de meeste Nederlanders niet te veel te verspillen.
16: Niet van al die producten 1 plus 1. Dat soort dingen.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
16: Dan denk ik, ja, wat moet ik nou met 2 bakken aardbeien.
2: In Belfast heeft een man van Soedanese afkomst een aanval gepleegd met een mes, mogelijk in een poging een andere man te onthoofden. De aanval heeft in de Noord-Ierse hoofdstad tot veel onrust geleid. Goedenavond, Arjen van der Horst, correspondent in het Verenigd Koninkrijk.
17: Goedenavond.
2: Ja, Arjen, politiek leiders en politie hebben vanavond opgeroepen om toch vooral de kalmte te bewaren uit angst voor rellen en demonstraties. Is dat gelukt?
17: Nee, dat is helaas niet gelukt. Nee. Al aan het begin van de avond zagen we gemaskerde jonge mannen de straat op gaan in Belfast, maar ook op andere plekken in Noord-Ierland. Ja, en het duurde niet lang voordat we de eerste gewelddadigheden meemaakten. In Oost-Belfast werd een bus gekaapt en in brand gestoken. Auto's en kliko-containers vlogen in brand. Nou, volgens de politie zijn er op verschillende plekken ongeregeldheden uitgebroken. Ja, dat is een hele gespannen situatie in Belfast. Je zag de hele stad zich schrap zetten, want dit zijn helaas taferelen die ze in Belfast maar al te gewend zijn. Dus ja, in de loop van de middag zagen we bedrijven en ondernemingen al extra veiligheidsmaatregelen nemen. Ze sloten eerder dan normaal hun deuren. Busdiensten werden stilgelegd. Culturele voorstellingen werden gecanceld. Nou, iedereen hield dus rekening met onrust en geweld. En die verwachting is helaas vanavond uitgekomen.
2: Ja. En weet jij wie er nou achter die protesten zit?
17: We zien dat dit met name gebeurt in de pro-Britse protestantse wijken van Belfast, waar, zoals ik al zei, honderden gemaskerde jonge mannen met capuchons zich hadden verzameld. Die waren duidelijk voorbereid. Dit is dan ook niet zomaar spontaan protest en spontaan geweld. Dat is hetzelfde in de stad als Belfast. Overdag circuleerden al berichten op sociale media waarin ze opriepen dat ze een hele reeks straten gingen blokkeren. En ze waarschuwden ook winkels en bedrijven vooral hun deuren voor het einde van de middag te sluiten. En ze riepen letterlijk op: draag donkere kleding, wees bereid om te vechten en wees bereid om gearresteerd te worden.
2: Ja, nou heeft Noord-Ierland een relatief laag migratiecijfer, geloof ik, hè? Hoe verklaar je dan dat de vlam meteen zo in de pan slaat met dit nieuws?
17: Ja, dat klopt. Het is maar een piepkleine migrantengemeenschap die ze hebben. Ik geloof maar 3,5% van de bevolking is een etnische minderheid. Dus hoe verklaar je dit dan? De context van dit verhaal is dan ook specifiek Noord-Iers, denk ik. Geweld tegen buitenlanders en migranten is Noord-Ierland niet vreemd. Dit is dan ook niet los te zien van het verleden van Noord-Ierland, hè, wat decennia in die greep was van de Troubles, de bloedige burgeroorlog. En Noord-Ierland is dan als gevolg van dit conflict tot op de dag van vandaag nog een grotendeels een sectarische samenleving. En dat merk je vooral in een stad als Belfast, wat een lappendeken is van exclusief protestantse wijken en exclusief katholieke wijken die pal naast elkaar liggen, met een hele sterke territoriale houding waarin de bewoners zich verzetten tegen elke verandering van de samenstelling van hun wijk. En desnoods doen ze dat met geweld, dat verzet. En deze wijken zijn vaak ook nog paramilitaire groepen actief. Nou, in het verleden zagen we vaak dat katholieken uit protestantse wijken weggejaagd werden en vice versa. Nu richt die agressie zich steeds vaker op immigranten. Dus we hebben de laatste jaren tal van voorbeelden gezien van migranten die uit hun huizen gejaagd worden. De laatste maanden was in sommige protestantse wijken in Belfast een intimidatiecampagne op gang gekomen die heel specifiek gericht was op migranten met een donkere huidskleur. Nou, zij werden dan staande gehouden, werd geëist dat ze hun papieren lieten zien en hen werd dan verteld om uit de buurt te vertrekken. Dus wat we nu zien, komt niet zomaar uit de lucht vallen vandaag.
2: Nee. Ik dank je wel, Arjen van der Horst vanuit Noord-Ierland. Dan gaan we kijken wat er allemaal in de kranten van morgen te vinden is. Dat is uitgezocht door Jennifer Okkeloen.
18: Ja, bijna alle gemeentes beloven zich de komende jaren aan de spreidingswet te houden. Maar ze stellen daar wel vaak hun eigen voorwaarden aan, meldt Trouw. De krant analyseerde ruim 100 coalitieakkoorden die sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart zijn gesloten.
2: Zo'n 20 coalities stellen als voorwaarde dat asielopvang kleinschalig moet zijn. Opvangorgaan COA wil vanwege de kosten en het benodigde personeel juist grotere opvanglocaties.
18: Ja, en 7 coalities zeggen helemaal geen asielzoekers te willen opvangen. Een aantal anderen willen alleen het minimale doen. Zo zegt Rijswijk alleen te doen wat wettelijk moet. Opvallend is wel dat de VVD in al deze gemeenten in de coalitie zit, terwijl de landelijke partij formeel gezien achter de spreidingswet staat.
2: In NRC verschillende economen en deskundigen over het plan van de Franse econoom Thomas Piketty. Hij wil de werkweek geleidelijk terugbrengen naar 25 uur. Volgens Piketty zou dat helpen om klimaatverandering te beperken en ongelijkheid te verminderen.
18: Volgens alle experts kan zo'n verandering een enorme impact hebben op hoe we leven, maar verder lopen de reacties sterk uiteen. Sommigen noemen een 25-urige werkweek een noodzakelijke stap richting een duurzamere samenleving. Anderen waarschuwen voor economische schade en minder vrijheid.
2: Het omstreden nummer Heil Hitler van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, staat nog steeds online. Dat heeft de Volkskrant uitgezocht. Kort na de lancering vorig jaar werd het nummer door platforms als Spotify en YouTube verwijderd vanwege de antisemitische inhoud. Maar het wordt door fans steeds weer opnieuw geüpload.
18: Ja, op Spotify is het nummer meerdere keren te vinden en op YouTube staan enkele video's van het lied. Eén daarvan is meer dan een half miljoen keer bekeken. Experts zeggen dat de platforms daarmee steken laten vallen. Volgens hen zijn er genoeg technieken om de muziek snel op te sporen en te verwijderen.
2: In meerdere kranten ook aandacht voor Antonio Gaudí, die in onder meer het Nederlands Dagblad de architect van God wordt genoemd.
18: Precies 100 jaar na zijn overlijden wordt hij in Spanje herdacht. Onder meer bij de Sagrada Familia in Barcelona. Paus Leo zegent morgen de hoogste toren van de basiliek.
2: Gaudí zag de basiliek als zijn levenswerk en werkte eraan tot zijn dood. 100 jaar later is het bouwwerk nog steeds niet helemaal af. Toch is de Sagrada Familia al jaren het meest bezochte monument van Spanje.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Pearl Jay was dat met Shameful. Wat was het? Shameful Game, geloof ik, hè? Over 2 dagen begint het WK, voetbal. Maar de zeer strenge grenscontroles, u hoort het net in het nieuws over leggen, ligt nu al schadeloos over dat toernooi. Gebeurt ook zoveel meer. Wat juist het meest inclusieve WK ooit had moeten worden. Ja, dat zijn altijd de plannen. Menno Pot is voetbalschrijver en maker van de podcast Brani over... over Ajax, die om principiële redenen geen enkele wedstrijd gaat bekijken van het WK. Goedenavond, Menno.
1: Goedenavond.
0: Ja, als jij nou net het nieuws hoort zo, dan komen er alweer heel veel van die berichten langs, zo'n paar dagen van tevoren nu voor zo'n WK.
1: Ja.
0: Dat sterkt jou in de gedachte dat jij geen WK gaat kijken?
1: Ja, zeker. Ja. Zeker. En als ik die berichten hoor over die Somalische scheidsrechter die naar huis is gestuurd, de Iraanse supporters die nu niet mogen komen en zo, dan denk je elke keer, zou dit dan misschien het nieuwtje zijn waarop er eens een keertje wat solidariteit loskomt.
0: Waardoor wat meer mensen het plan hebben wat jij zegt.
1: Al zijn het maar een paar scheidsrechters die zeggen, als hij terug moet, dan fluit ik ook niet.
0: Ja.
1: Of supporters die zeggen, als de Iraniërs niet mogen komen, dan ga ik naar huis. Maar ja, de solidariteit, dat is geloof ik niet iets waar we op moeten hopen, want het gebeurt toch nooit.
0: Ja, terwijl als er nou ook iets verbindt, of hè, dat mensen met elkaar stil zijn of met elkaar juichen, is dat grote voetbalpubliek wel.
1: Ja.
0: Dus je zou ook denken, ergens moet er een soort verbinding kunnen ontstaan, dat mensen opeens met z'n allen iets besluiten. Maar dat gebeurt maar niet.
1: Nee.
0: Hoe komt dit?
1: Nee, ik weet het niet waar het hem in zit. Ik verbaas me er enorm over dat het nog steeds niet mensen boos maakt wat hier allemaal gebeurt. Dat er zo weinig mensen zijn die hier echt heel woedend over zijn. Want ja, iedereen vindt het toch, lijkt het toch allemaal maar tamelijk normaal te vinden.
0: Ja, en als er dan acties zijn, zoals in het leden, je weet het wel, Bram en Freek, hè?
1: Ja,
0: bloed aan de paal, jaren 70, geloof ik.
1: 78, jazeker. Ja.
0: Omdat we toen naar Argentinië gingen, waar de groente aan zat, dat zelfs dan ze niet iedereen meekrijgen. Natuurlijk zit een zaal vol, ik meen in Carré dat het feest was, die actie was.
1: Ja, de actie op zich. Het programma Bloed aan de Paal van Bram en Freek was tamelijk succesvol. En ze kregen best veel handen op elkaar. Maar uiteindelijk gebeurt er niks.
0: Nee,
1: en dat is een beetje het beeld wat je altijd ziet.
0: Wanneer ontstond bij jou in je hoofd dat je dacht, dit gaat me nu te ver, dit WK? Was dat van het begin af aan toe hoorde welke landen het organiseerden?
1: Nou, eigenlijk is het al een veel langere aanloop. Want we hebben nu natuurlijk WK's gehad in Rusland in 2018. Terwijl die al in Oekraïne oorlog aan het voeren waren. Daarna kwam Qatar met de dood van vele bouwvakkers die aan de stadions werkten. En daarna is het dan nu de VS geworden. Wetende dat voor 2034 Saoedi-Arabië al in het vat zit. Dus het lijkt echt alsof elke dictatuur, elke misdadige hufterstaat het WK toegewezen krijgt als cadeau. En die vorm van sportswashing, daar word ik eigenlijk steeds zieker van.
0: Ja, maar ik weet niet of ik het een boycott moet noemen, maar wat is je plan eigenlijk nu?
1: Nou,
0: aan de ene kant ben je journalist, maar je bent ook echt een liefhebber.
1: Ja.
0: Je zou alleen voor de tv kunnen
1: zijn. En een WK-adept. 1982, Spanje, 86, Mexico. Magisch, hè? Het WK, die vlaggetjes en al die landen bij elkaar. Fantastisch. Dus daar kan je intens van genieten. Maar mij lukt het niet meer. En ik noem dat geen boycott, want dat zou volslagen potsierlijk zijn, om dat zo te noemen. Ik bedoel, Menno Pot uit Holland, kijk niet naar het WK. What the fuck? Dat is,
0: ik weet niet of de New York Times erop aanslaat.
1: Nee, precies. Tietje Extra Deel waarschuwt Poetin nog één keer, zeg maar. Dus een boycott zou een belachelijk woord zijn. Maar ik heb er geen zin in. En dat is toch wel vrij veel. Voor mij is de lol echt compleet van dat hele WK af.
0: En had je dit ook al met Qatar?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: heb je toen ook jouw boycott gehouden?
1: Ja, en dan moet je niet voorstellen dat ik mijn handen voor mijn ogen sla als ik ergens voetballers op het scherm zie bewegen. Maar ik heb er de tv niet voor aangezet. En op de avonden dat we het Nederlands elftal speelden, ben ik ook wat anders gaan doen.
0: En word je dan als een soort paria beschouwd eigenlijk? Als een soort verslagen idioot die totaal niet begrijpt wat er zo mooi is aan voetbal?
1: Nou, ik heb wel medestanders, een paar. Maar toch wel verbazingwekkend weinig eigenlijk. En dat hoop ik wel, dat mensen eens een beetje na gaan denken over aan wat voor landen die toernooien nu gegeven worden en wat daar allemaal gebeurt. We hebben nu gewoon te maken met een gastland dat in oorlog is met een deelnemer. En dan denk je echt, hoe erg moet het worden voordat we eens een keer vinden dat we er niet heen moeten?
0: Ja, en de toeschouwers worden geweigerd, toch? Die mogen het land niet in.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Toeschouwers geweigerd. De beste scheidsrechter van Afrika wordt per keer in de post op het vliegtuig naar huis gezet.
0: Ja.
1: En het kan allemaal maar.
0: Wat ik ook merkwaardig vind, ik weet niet of jij dat ook vindt, is dat je hebt al sinds 1936 de Hitler-spelen. Hè?
1: Ja.
0: Mensen zeggen altijd, ja, sport en politiek dat moet je gescheiden houden. Dat zeggen de voetballers zelf ook altijd. En de notabelen van de KNVB, zou ik maar zeggen. Ja. Wat vind jij daarvan?
1: Ik vind dat een heel schijnheilige duiding van wat er gebeurt. Als je sport en politiek gescheiden wilt houden, dan moet je niet naar dit toernooi gaan, lijkt me. Want dat is één grote mix van sport en politiek. Wat ik wel heel goed begrijp. Kijk, ik reken het spelers niet aan. De voetballers die zeggen over het algemeen van ja, als de regering hiermee akkoord gaat en de KNVB gaat ermee akkoord, en dan moeten wij zeker ineens op de barricade gaan klimmen.
0: Dat is hun argument vaak, hè?
1: Ja, dat verwacht ik niet van ze, ik niet van ze. Maar van onze regering en de KNVB verwacht ik wel meer. En dat vind ik onderhand wel echt misselijkmakend worden, dat daar zo weinig loskomt. Ja. Nederland heeft natuurlijk een lange traditie van niet echt voorop willen lopen in dit soort zaken. Ja. Ons allereerste WK was in het Italië van Mussolini in 1934. Dus nou ja, dat...
0: Ja. Maar Menno, jij schrijft over voetbal. En ook in Nederland is dat een hele grote, soms patserige wereld waar geld in omgaat, waar soms dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. Die misschien niet altijd politiek zijn, maar wel vies of foos of wat dan ook.
1: Ja.
0: Zou je dan niet helemaal af moeten keren van die sport?
1: Ja, zover ben ik nog niet. Nee, ik weet je, ik vind het heel lastig om aan te geven waar de grens precies loopt. Hè? Wanneer pik je het echt niet meer? Het is heel moeilijk om te zeggen waar die precies zit, want ook in het clubvoetbal is er al genoeg lelijkheid. Ja. Maar één ding is zeker, die WK's en hoe de FIFA nu te werk gaat, dat is wel royaal over die grens heen, voor mij.
0: Ja.
1: Dus dat zijn wel extreme gevallen. Ja. En in vergelijking daarbij vind ik onze Eredivisie bijvoorbeeld nog echt hartstikke lief en leuk.
0: Ja. Mag ik je één keer heel moeilijk maken? Of nou een beetje moeilijk
1: maken?
0: Ja,
1: doe dat.
0: Je bent een Ajax-fanaat, je volgt Ajax als een gek.
1: Ja.
0: Stel, Mark Overmars, bekend van de dickpics die rondstuurde bij zijn club Ajax, die komt terug bij die club.
1: Ja.
0: En alle vrouwen die dickpics hebben en alles wat daar gebeurd is, die staan op hun achterste benen. Wat denk je, blijf je dan schrijven over Ajax?
1: Dan zou ik heel hard gaan schrijven dat een schandalige gang van zaken is.
0: Ja,
1: maar daar...
0: dat kan je ook doen over dit WK. Je kan schrijven, je bent journalist, je hebt een pen, een vurige pen, een podcast. Je kan zeggen, dit mag niet, nu doe je het bij het oog.
1: Doe ik.
0: Je kan dat ook elke week overal doen.
1: Ja, dat
0: ga je ook doen.
1: Tenminste, ik heb niet. Mijn column is met zomerstop en mijn podcast ook. Dus daar
0: podcast
1: heb ik
0: kan je zo weer starten.
1: Daar heb ik de gelegenheid even niet.
0: Nee.
1: Maar zo'n uitnodiging van jullie grijp ik meteen aan om hier erover te ouwe hoeren. Ja. Dat doe ik heel graag. En dan hoop ik dat ik daarmee misschien iemand aan het denken zet nog.
0: Ja.
1: In
0: ieder geval gaan ik denk niet dat heel Nederland niet meer kijkt nadat men een pot het heeft gezegd. Maar er zijn misschien wel mensen die ze toch een paar dingen bedenken als er wedstrijden zijn met Iran of wat dan ook.
1: Ja, en dat je dan even je realiseert hoe vreselijk lelijk het is allemaal. En dat je je ook gaat realiseren, als we willen dat de toewijzing van dat prachtige WK aan dit soort landen, dat een keer stopt, ja, dan zal het toch ook bij de kijkers eens een keer iets moeten veranderen. Ja.
0: Blijf je ook binnen als kampioen, wereldkampioen, er een rondvaart is?
1: Ik ben bang van wel. Dan ga ik het een hele lelijke wereldtitel vinden.
0: Dat vind ik wel heel consequent. Doe ook vooral de gordijnen dicht. Ik wens je veel succes tussen aanleidingstekens. Menno Pot, dankjewel. Annick Slijters en Ronald van der Horst zijn sinds vandaag officieel de twee nieuwe advocaten van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het Marengo-proces. Twee advocaten, dat is ook meteen het maximum voor gevangenen zoals Taghi. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft daar nu vragen over gesteld aan de Nederlandse staat. Aan de lijn, zal ik maar zeggen, op afstand heb ik advocaat Sjoerd Berger van Henegouwen. Die is advocaat van Taghi, die staat hem bij in de procedures als het gaat om het procedures bij het Europees Hof. Goedenavond, meneer Berger van Henegouwen.
2: Goedenavond.
0: Ja, u bent goed te horen. Een advocatenmaximum van 2 voor cliënten in de streng beveiligde gevangenissen. Betekent dat dan dat uw werk erop zit?
2: Nou, dat zou ik niet
0: dat
2: zo
0: dacht
2: willen
0: ik
2: zeggen.
0: Even namelijk.
2: Dat zou ik zeker niet willen zeggen.
0: Nee.
2: De omstandigheid dat ik als Europese hofadvocaat buitenspel gezet wordt, die deed zich al voor in een tweetal andere zaken waar de procedures bij het Europees Hof al liepen. En wij hebben daar toen al in november een tweetal procedures over gestart. En daar heeft eergisteren het Europese Hof twee uitspraken in gepubliceerd. Dat zijn meer vragen aan de partijen. Maar die vragen zijn zodanig geformuleerd dat daar wel een klein beetje, je moet heel voorzichtig zijn, een voorschot op de uitkomst wordt gegeven.
0: Namelijk dat ze niet akkoord gaan.
2: Nou ja, wat het Europese Hof doet, die zegt eigenlijk van, kijk, dit is onze rechtspraak, die hebben we nu al een hele tijd, houden we dat vol en houden we jullie dat voor, alle landen die hier aan deelnemen. En daarin staat dat iemand gedurende een procedure bij het Europese Hof gewoon makkelijk toegang moet hebben tot zijn advocaat, eigenlijk van het begin af aan, vanaf het eerste idee dat hij die procedure wil gaan starten, tot en met het einde. Nou, wij zijn er als derde advocaat, of ik ben er als derde advocaat in een aantal procedures uitgegooid. Dat wil zeggen, niet door het Europees Hof, maar wel door de staatssecretaris, die heeft gezegd, ja, je mag geen contact meer hebben met je cliënt. En op grond van artikel 34 van het EVRM ben ik dan een procedure gestart dat de verzoeker wordt gehinderd in de procesgang bij het Europese Hof.
0: Ja, kunt u aan mij uitleggen wat u Europees gezien dan doet voor iemand als Taghi?
2: Ja, u heeft even over Taghi. Deze tussenuitspraken zijn voor twee andere ethische gedetineerden geweest. Isaac B. en Ali G. En in die procedures hadden zij geprocedeerd over misstanden in de EBI. Die hadden ze aan allebei de Nederlandse detentierechters voorgelegd. Dus ze waren in Nederland nationaal uitgeprocedeerd. En daar bleven nog vragen over, met name met betrekking tot een vernederende behandeling, wat verboden is volgens het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. En die hebben we aan het Europese Hof voorgelegd. Dus die procedure liep en opeens word ik er dan als advocaat tussenuit gehaald. Het is ook een beetje alsof ze het niet fijn vinden dat we dat soort procedures
0: Het is ook, kijk, ik ben een leek vergeleken bij u natuurlijk, maar is het niet zo dat je zou zeggen, goh, kunnen die twee advocaten dat Europese werk er niet even bij doen?
2: Nou ja,
0: daarmee disqualificeer ik u hopelijk niet.
2: Dat leek ook een klein beetje de idee van de wetgever te zijn. Ja. Dat is echt een waan van de dag idee geweest. Het is ook echt door de Raad van State, door de Raad voor Rechtspraak, door allerlei instanties, in het begin zelfs door de minister, hebben gezegd, joh, dat moet je niet doen. Want wat er namelijk aan de hand is, is dat als je in zo'n EBI zit, die regelgeving die verandert daar bijna wekelijks. En om maar eens iets aan te geven, op dit moment is nieuw dat de ramen, waar natuurlijk sowieso al een hele dikke tralies voor zitten, daar is nu ook een soort van zwarte voorplaat voor gezet, zodat er geen daglicht meer in de cellen komt. Nou, dat is weer iets nieuws. Dus daar wordt constant over geprocedeerd. Dat zijn, als ik bijvoorbeeld meer
0: Ik wil maar zeggen, dan komen eigenlijk de rechten van de mens in het geding, en dan zegt u, ja, beroep ik me op artikel 34... en dan gaat u aan die slag voor die mensen.
2: Nou ja, er worden dus heel veel procedures gevoerd bij de detentierechters. En als die in Nederland klaar zijn, kun je de restvragen daar voorleggen aan het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Tegelijkertijd zitten daar geen fietsendieven. Dus die mensen hebben allemaal serieuze strafzaken. Dus die hebben ook een serieuze advocaat nodig in die strafzaken. En vaak hebben die mensen ook nog wel wat anders, in de zin dat er eens een echtscheiding plaatsvindt, of dat er wat zakelijke procedures zijn. En alles bij elkaar, dat kun je niet met twee advocaten doen.
0: Maar dit besluit heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat eerdere advocaten informatie doorgesluist hebben. Dus op zich zou je zeggen, is begrijpelijk dat mensen misschien wat willen veranderen.
2: Dat mensen misschien iets willen veranderen, daar zou je dan kunnen zeggen van, nou, als daar een noodzaak voor gevoeld wordt, dan zou dat zo zijn. Maar dan moet je niet precies het tegenovergestelde doen. Maar wat er nu gebeurd is, is dat je twee advocaten opzadelt met zoveel werk dat ze heel erg economisch afhankelijk worden van die EBI-gedetineerden.
0: Ja, en heeft u zelf een alternatief in het hoofd hoe dat beter en veiliger georganiseerd zou kunnen worden?
2: Nou ja, ik denk dat je vooral ook een beetje de eisen die je aan een advocaat stelt, daar kun je misschien iets aan doen. Dat je kunt zeggen van, nou, alleen advocaten met een bepaalde ervaring, of dat je met een bepaalde staat van dienst, daar zou je iets aan kunnen doen. Maar door juist er nu voor te zorgen dat de huidige advocaten economisch een groot deel van hun praktijk bij een beperkt aantal cliënten krijgen te liggen, worden ze ook een beetje afhankelijk van die cliënten. Dus je bereikt eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat je zou willen bereiken.
0: Ja, ja. Het plan komt van de VVD, hè? Neemt u de politiek iets kwalijk?
2: Ja, dat het ondoordacht is. Dat men niet echt goed nagedacht heeft. Dat neem ik ze wel heel, heel erg kwalijk, omdat er namelijk een hele hoop slimme juristen waren die men geraadpleegd heeft, en die men in het kader van wetgeving ook raadplegen moet, die dit plan ook hebben afgeraden. En men heeft het een beetje binnen de waan van de dag toch doorgezet.
0: Ja.
2: En men heeft gewoon ook niet overzien wat dat betekent.
0: Mm-hmm. Hoe werkt het nu eigenlijk van die twee advocaten die zijn nu aangesteld? Hè? Ontstaat er nu meer rust en voortgang in de zaak, denkt u? Zaak Tachy?
2: Volgens mij moet u dat aan die advocaten vragen.
0: Heeft u contact met dat soort mensen eigenlijk?
2: Nou, er is zeker een soort van overgangscontact. Hè? Dus ik was laatst de gelegenheidsadvocaat in die belangrijke zitting die over de rechtsbijstand van meneer Tachy ging. Ik had daar het geluk dat ik deze twee advocaten kon aankondigen. En dan is er natuurlijk een zekere mate van overgangscontact. Maar zij bepalen natuurlijk hoe zij de komende tijd zich naar het hof toe gaan presenteren en wat zij daar aan verzoeken gaan doen, daar ga ik niet meer over.
0: Had u dat ook willen doen, Eik? Had u een van die twee advocaten willen zijn?
2: Nou ja, ik was natuurlijk in 2023 en begin 2024 was ik die advocaat. Alleen we hebben toen die verzoeken gedaan om uitstel en om tijd te krijgen, en die hebben we nooit gekregen. Ja, dan houdt het voor mij ook op. Hè. Ik doe mijn werk graag of ik doe het niet. Maar ik ga niet, zeg maar, een schijnrol vervullen.
0: Nee. Het is even nu wachten op het Europees Hof. Welke situatie ontstaat er als uw klacht gegrond wordt verklaard?
2: Nou ja, dat is dwingend recht, zoals dat heet. Dat betekent dat Nederland zich daar naartoe moet schikken. Dus dan zal in ieder geval, als het gaat om de advocaat, die procedures bij het Europese Hof, zullen daar geen restricties meer aan gebracht mogen worden. Dat mag eigenlijk nu al niet. Hè. Mm-hmm. Dat is eigenlijk wat uit die rechtspraak van het Europese Hof al voortvloeit. Daar zal de staat zich dan bij neer moeten leggen. En dat zal het dan ook in de regelgeving mogelijk moeten maken. Vervolgens zul je ook zien dat het gaat knellen in andere procedures waar Europese verdragsvraagstukken aan de orde komen. Dat zijn meestal de strafzaken.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat deze wetgeving op termijn ook wel afgeschaft gaat worden. Zoals de halstarrig als de politiek nu is, zal dat nog wel een tijdje duren.
0: Ja. Ik ga u bedanken, advocaat Bergen van Henegouwen. Baby, sweet.

0: is meestal wel zo, natuurlijk. Ja. Wat gaat er mis dan?
1: Ja, het heeft alles te maken met infrastructuur. Het land bestaat uit meer dan 17.000 eilanden. Ja, dan is het natuurlijk ongelooflijk moeilijk om het talentje van het ene eiland tegen het talent van een ander eiland te laten spelen. Dat
0: zo'n competitie in gang zetten is al heel ingewikkeld.
1: Dat is al heel ingewikkeld. Ja. Dat in combinatie met gewoon echt pure corruptie die daar gewoon alom aanwezig is, maakt het gewoon heel erg moeilijk. Ik sprak een keer ook iemand daar die zei, ze kunnen allerlei mooie plannen hebben, maar als zij 100 miljoen vrijmaken voor jeugdopleidingen, tegen de tijd dat er echt een jeugdopleiding wordt gebouwd, is er, als je mazzel hebt, nog 20 miljoen van over. En wat er met de rest is gebeurd, weet niemand.
0: Nou ja, dus corruptie is best wel fataal om goede voetballers te krijgen.
1: Ja, en je ziet dat veel politici in Indonesië die proberen dat voetbal te gebruiken om zichzelf populairder te maken. Ja. En daar komen dus alleen maar hele korte termijn plannen uit. Dus als je bijvoorbeeld echt die jeugdopleidingen neer wil zetten, ja, dat is een plan dat gaat 30 jaar misschien wel meer duren voordat daar wat uitkomt. Ja. Maar die politici zijn alleen maar bezig, hoe kunnen we op korte termijn wat fixen? Dus bijvoorbeeld veel jongens met een Indonesische achtergrond, zoals ik, vanuit Nederland naturaliseren.
0: Ja, goed, jij begint daar nu gelijk. Dat heb ik natuurlijk ook gelezen. En dat is toch wel wat, hè? Dus je hebt voetballers die denken, nou, ik slaag niet voor het Nederlands elftal, weet je wat. Ja. Ik heb Indonesische roots. Ja. Die gaan richting Indonesië. Ja. Er wordt een trainer aangesteld, Patrick Kluivert, samen met Vandenberg, Gerald Vandenberg, geloof ik. Hè? En dan, het lijkt erop, jij zegt er wordt zelfs een soort decreet uitgevaardigd. Die mensen krijgen een stempeltje en die zijn opeens in staat om voor het Indonesisch elftal te spelen.
1: Ja, dat
0: eigenlijk deugt het niet.
1: Nou, dat hele naturalisatieproces was eerst heel lang. Er kon jaren overheen gaan. En voor dit project werd het in één keer kon het binnen een maand gebeuren. En vroeger moesten mensen dan, als ze genaturaliseerd werden, helemaal naar Indonesië. Daar moest je dan ondertekenen. En op een gegeven moment kon het gewoon prima op een consulaat in Antwerpen of zo. En dat heeft er alles mee te maken dat de huidige president van Indonesië, Prabowo, die zag dit ook als een speciaal project om dat WK te kunnen gaan halen. Ja. Dat was natuurlijk voor hem een ongelooflijk succes geweest als hij dat had kunnen claimen.
0: En die even voor alle duidelijkheid, dat is niet gelukt.
1: Nee, dat is niet gelukt. Nee, ze hadden een hele populaire Zuid-Koreaanse trainer. Die hebben ze ontslagen om Patrick Kluivert aan te stellen. Ook omdat ze dus een trainer zochten die beter zou passen bij het inmiddels grotendeels Nederlands-Indische nationaal elftal. Ja. Die missie is mislukt. Ze hebben in Saudi-Arabië het onderspit gedolven, was ik ook bij.
0: 3-2 verloren toch?
1: Ja, precies. En toen uiteindelijk ook nog van Irak. En toen was de droom was voorbij. Ja. Dus dat is niet gelukt.
0: Maar hoe komt het nou dat het Indonesische volk achter die, zal ik maar zeggen, tussen aanhalingstekens, Nederlandse voetballers gaat staan? Die willen toch ook eigenlijk mensen uit hun land zien die gewoon uit Surabaya of Bandung of ik wat komen.
1: Ja, klopt. Dat denk ik wel. Kijk, de Indonesische volksaard is ietsjes anders dan onze Nederlandse directe volksaard. Ze zullen het nooit zo direct zeggen. Ik heb het natuurlijk heel veel gevraagd aan iedereen die ik daar tegenkwam, ook taxichauffeurs, maar ook omdat ze weten dat ik Nederlands-Indisch ben. Ze misschien niet direct zeggen, maar het sijpelt er toch wel doorheen. Maar voor hen, ze houden zo ongelooflijk van voetbal. En dan, wat ze vaak tegen mij zeiden is, als we nou op deze manier een WK een keer kunnen halen, dan maakt het ook allemaal niet uit. En dat is ook wel een beetje wat het is. Want in het begin van al die naturalisaties, toen verloor Indonesië bijvoorbeeld een duel van Libië met 4-0. Toen waren er ook al veel Nederlands-Indische jongens in dat elftal. En die waren daarna de sjaak op sociale media. Die werden helemaal afgemaakt en er werden oproepen gedaan om van die witte jongens tussen aanhalingstekens weer af te komen. Mm. Nou, toen hebben ze mooi een gezamenlijk statement geplaatst. Volledig Indonesische jongens, Nederlands-Indische jongens. Dat ze het samen wilden doen. Maar dat zegt natuurlijk wel wat over dat raakvlak. Het gaat goed, het wordt getolereerd en gewaardeerd zolang er een kans is op succes. Ja.
0: Sam, wordt het koloniale verleden er vaak bijgehaald in die spanningen? Speelt dat een rol?
1: Dat speelt zeker een rol, al wordt het niet vaak expliciet zo benoemd. Maar het koloniale verleden is natuurlijk, speelt altijd hierbij een rol. Ik heb tussen de ultra's, de fanatieke supporters van Indonesië gelopen, en die droegen t-shirts met 1945 allemaal op de rug. Het jaar waarin Indonesië heeft gezegd, wij zijn nu onafhankelijk. Alleen al daar, bij die fanatieke supporters.
0: Dat is fantastisch, dat die geschiedenis, dat die zo ingrijpt ook in het voetbalcultuur, dat ze dat willen dragen. Nog mooi.
1: Ja, heel bijzonder. Ja. Ja. Dus enerzijds speelt dat een rol. En ook de PSSI, de voetbalbond van Indonesië, dus de KNVB zeg maar van Indonesië, is ook opgericht in de

0: vorige eeuw vanuit een soort verzet tegen de Nederlanders. Het voetbal in Nederlands-Indië was supersterk gesegregeerd. Je had de Nederlandse competitie, Nederlands-Europese competitie, een competitie voor de Chinezen en een competitie voor de Indonesiërs daar. En de Indonesiërs voelden zich daarin redelijk buitengesloten. Die dachten, we gaan een eigen bond beginnen. En de oprichter daarvan, een man die heette Suratin, dat was ook een revolutionair. Hij wilde eigenlijk via dat voetbal jonge mensen bij elkaar brengen en die passie voor de mogelijke revolutie aanwakkeren. En dan is het natuurlijk super ironisch dat die bond ooit is begonnen vanuit verzet tegen de Nederlanders en dat ze nu proberen WK's te halen, of een WK te halen, of hebben geprobeerd, door juist heel erg de toenadering tot Nederland te zoeken en Nederlands-Indische jongens te naturaliseren, wat vaak nazaten zijn, net als ik, van mensen die min of meer weg zijn gevlucht uit Indonesië na de onafhankelijkheid. Ja.
1: Daar wil ik nog even heen, tot slot. Want even de persoonlijke touch in het boek. Ja. Je gaat er ook heen om iets van jezelf terug te vinden. Maar je bent daar, je bent er wel op je negende geweest.
0: Precies.
1: Ja, oma is daar in de eentje blijven wonen. Je bent naar die straat toe gegaan, las ik. Wat heb je gevonden?
0: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, wat ik in ieder geval heb gevonden, toen ik daar 9 was, kwamen we daar in die straat. Mijn moeder werd daar emotioneel. Ik snapte daar op dat moment helemaal niks van. Ja, dat kon misschien ook niet. Ik was 9. En ik kwam daar nu terug als 30er. En nu ik er weer over vertel, nu raakte mij dat. En waarom kan ik nog steeds... Ik voelde een hele grote dankbaarheid voor mijn grootouders die de stap vanuit daar naar Nederland hebben gezet. Mijn overgrootmoeder die daar achterbleef. Mijn moeder die hier in Nederland als kind van migranten haar best heeft gedaan, waardoor ik nu een goed leven kan hebben en waardoor ik zo'n avontuur als het maken van dit boek aan kan gaan. En,
1: Je hebt gewoon veel meer besef gekregen van hoe jouw familie die daar zat en dat het inwerkt op jouw persoon.
0: Precies.
1: En ook op je liefde voor het voetbal daar.
0: Ja.
1: Want het mooiste vind ik wel dat jij ergens met de ultra samen daar in de hekken bent geklommen. En je bent net zo'n hooligan als iedereen op dat moment. Maar ook een fantastisch schrijver.
0: Dankjewel.
1: Het boek heet De Voetbalrepubliek, geschreven door Sam van Raat. Dankjewel voor je komst.
0: Dankjewel.
1: In de berichtgeving over de Arabische wereld overheersen vaak de verhalen over oorlog en andere ellende. Om de schijnwerker op de kleine menselijke verhalen te richten, die gaan over liefde of poëzie, wordt vanaf morgen het Arab Film Festival georganiseerd in Rotterdam is dat. De directeur van het festival is hier aanwezig, Roj Abdel Fattah. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Dat festival wordt voor de 26e keer gehouden. Komt zelf uit Syrië, hè? Hoe heb je eigenlijk contact met filmmakers, bijvoorbeeld uit Syrië? Hoe gaat dat?
2: In de afgelopen 15 jaar sinds de revolutie of de burgeroorlog, de Syrische filmmakersgemeenschap is heel erg, hoe zou ik het zeggen, eigenlijk door de politiek en de omstandigheden zijn heel erg verdeeld. Bijvoorbeeld in de tijd toen nog Assad aan de macht was, was een deel die nog in Syrië gebleven. Het hoeft niet zo dat iedereen die in Syrië gebleven is pro-Assad was.
1: Mm-hmm.
2: Maar als je in Syrië bent, je kan niet anti-Assad zijn.
1: Nee.
2: En er zijn heel veel filmmakers die zijn gevlucht omdat het niet meer veilig voor hen was.
1: En om vervolgens weer vrij werk te kunnen maken.
2: Ja, klopt.
1: Er zijn er misschien ook wel Die misschien werk naar buiten smokkelen. Hè? En dan zijn het meer documentaires of zo. Maar ik begrijp dat dit festival, wat jou betreft, heel erg over iets anders moet gaan dan steeds maar weer de oorlog. Heel belangrijk dat die gemaakt worden, documentaires. Kun je bij het ITVA zien bijvoorbeeld. Maar jullie willen iets anders brengen. Wat ga ik dan zien? Bijvoorbeeld uit Syrië. Het is maar een van de landen waar de films vandaan komen.
2: Helaas. Over Syrië is...
1: Is er geen film?
2: Jawel, wel film, maar wel over oorlog gaat.
1: Toch wel.
2: Maar het gaat niet over zozeer... het gaat een stuk verder dan wat wij horen over de oorlog. Het gaat bijvoorbeeld de openingfilm gaat over de Yarmouk-wijk. Is een Palestijnse wijk die helemaal tijdens het Assad-regime omsingelt en iedereen is daar verhongerd. Dus het gaat... Het gaat over verder dan de oorlog. Het gaat over wat betekent kunst, wat betekent literatuur.
1: Ja.
2: Als je niet meer als je bijna doodgaat van de honger.
1: En geef daar eens een antwoord op. Want stel dat je, we houden het even bij Syrië, even voor het gemak. Ja. Je bent filmmaker, je leeft in deze omstandigheden die je beschrijft. Hoe kun je dan nog een film maken en hoe kun je nog iets in die film brengen wat hoop geeft of waarin zelfs misschien wel eens een keer gelachen mag worden?
2: Ook? Ja, eigenlijk in deze film wordt heel veel gelachen. Ja? Gek genoeg. Het gaat over
1: waar wordt over gelachen?
2: Dat je zoveel moeite kan doen dat je om een sigaret te doen, dat je bijna je leven in gevaar brengt.
1: Omdat je zo graag een sigaret wil hebben.
2: Dus dit soort dingen. De mensen, waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk, dit zijn verhalen zijn echt gebeurd zijn, zeg maar. Maar ook bijvoorbeeld, er zijn sommige mensen die gaan de boeken verbranden omdat het koud is, om daar warm van te worden. En er zijn mensen die eigenlijk dat weigeren te doen. Omdat die boeken zoveel voor hun betekent.
1: Ja.
2: Dus het wisselt. Het is geen één antwoord.
1: De taal is zo machtig en zo belangrijk. Ja. Wat er ook, dan maar kou, maar de taal verbrand je niet.
2: Ja.
1: Mooi.
2: Ja.
1: Mooi, daar gaat ook een film over. Dus.
2: Ja.
1: Uit welke landen komen de films nog meer?
2: Eigenlijk uit de hele Arabische wereld.
1: Ja.
2: Je hebt landen waar eigenlijk veel wordt geproduceerd. Net als Marokko, Tunesië, Egypte. En de laatste jaren ook Saudi-Arabië de industrie in opkomst. En er zijn landen eigenlijk die wordt heel weinig gemaakt. Maar één film.
1: Welk land is dat? Ben ik benieuwd.
2: Soedan.
1: Oh, Soedan is maar één film. En waar gaat die film dan over?
2: Het heet Cotton Queen. En het gaat over een oma en een kleine dochter. Een oma die heeft gestreden tegen de Britse bezetting. En de kleine dochter die strijdt tegen de bedrijven die willen dat genetische gemanipuleerde pitten van katoen in het land brengen.
1: Ja.
2: Tegen de originele katoen.
1: Ja, zij wilde pure katoen, dus hij is tegen genetisch gefabriceerde kleding zou overgaan of zo.
2: Ja, ja, ja.
1: Dus dat zijn eigenlijk, op zijn Frans gezegd, petit histoires soms tussen mensen.
2: Ja, zeker.
1: En dat vind jij mooi en belangrijk om te laten zien.
2: Absoluut, absoluut.
1: Ja, ja, maar er zitten dus ook oorlogsfilms in. Jij hebt eerder gezegd dat slechts 5% van wat wij van de Arabische wereld zien, in het nieuws dan, is de werkelijkheid. Is dat ook de reden om dit festival steeds weer te organiseren, nu alweer voor de 26e keer?
2: Zeker, zeker. Ik denk ook dat de festival bijvoorbeeld nu wat de Syrische gemeenschap, het is bijna 15 jaar geleden wat de vluchtelinggolf vanuit Syrië. En ik denk voor deze gemeenschap is ook zo'n festival heel erg belangrijk.
1: Ja. Ik was benieuwd ook naar je toeschouwers. Want ik dacht, wie komen er nu? Lantaarnfans in Rotterdam. Ja. Wie zitten er in de zaal al die
2: eigenlijk,
1: jaren?
2: Eigenlijk half-half.
1: Half-half. Half wit, half bruin zou je bijna zeggen. Zoals brood.
2: Oh ja, brood, ja. En wat grappig is soms dat je, bijvoorbeeld, ik heb het wel eens meegemaakt dat je een comedy bekijkt.
1: Ja.
2: En één keer hoor je de ene half lacht en de andere keer hoor je de andere half lacht.
1: Ja.
2: Dus dit, dus eigenlijk, maar er zijn ook films die het culturen overschrijden, zeg maar. Dat vooral film is heel makkelijk. Heel makkelijke taal. Makkelijke taal.
1: Heel taal is makkelijk voor iedereen.
2: Absoluut.
1: Ik heb ook begrepen dat je hele korte films gaat zien, bijna telefoonachtige films, maar jongeren nog geen eens op het festival, maar meer daarnaast of zo. Wat is dat?
2: Ja, eigenlijk. En dit jaar hebben wij ook naast de Lantaarnvenster hebben we de cultuurcampus.
1: Ja.
2: En die cultuurcampus is een nieuwe locatie eigenlijk. En die staat voor de onderwijs verbinden met het wijk.
1: Ja.
2: Dus in die cultuurcampus hebben wij de industrieprogramma. Dus we hebben eigenlijk een open call gedaan voor jonge makers met Arabische achtergrond die in Europa wonen, hun plannen in te dienen.
1: Okay.
2: Voor korte films.
1: En daar zijn korte filmpjes uitgerold al, die zijn klaar?
2: Nee, de plannen zijn klaar, maar die moeten nog gemaakt worden. En er zijn bedrijven die komen de pitches van de korte filmplannen. Ja. En die gaan steunen om die gemaakt te worden.
1: Okay, dus die jongeren die komen daar en die gaan in gesprek met mogelijke producenten om uiteindelijk die film mogelijk te maken.
2: Zeker.
1: Ja, ja. Goh, waar zie je zelfs meest naar uit?
2: Gek genoeg, we hebben een hele bekende, eigenlijk een god in India. A.R. Rahman. Hij is componist en zanger.
1: Ja.
2: Bekend met Slumdog Millionaire film uit Bollywood.
1: En die komt zingen.
2: Die heeft een muziek voor een film gemaakt en die is ook erbij.
1: Oh, wat goed. Nou, dat is een grote gast. Nou,
2: zeker.
1: Die moeten we dus ook zeker gaan zien. Ik dank je wel, Roj Abdel Fattah. Het Arab Film Festival is dus vanaf morgen te bezoeken in Lantaarnvenster in Rotterdam. Dan was dit het Oog op Morgen. Morgen zit hier Pieter van Dwielen en ik wens u nog een hele mooie nacht.
3: Was ik nog te zeggen hätte, dauert eine Zigarette.

0: WPRO.
1: Bureau Buitenland.
0: Meer grip op ontwikkelingen in de wereld.
2: Wat horen we hier?
3: Nou, het gaat inderdaad mis tijdens het stierenvechten. En hij wordt gespiesd door de horens van de stier waar hij tegen aan het vechten is.
2: Door zijn rectum.
3: Door zijn rectum, inderdaad.
0: Duiding.
4: Heel bijzonder om die stem van David Cameron te horen. Die enorme naïviteit.
0: Debat en reportages.
5: Angst. Van oké, wat gaan ze doen? Want je weet niet, hebben ze op het schip geschoten?
0: Met Sophie Derksen, Laila Frank en Nadia Moussaid.
2: Mooi, jij bent ook echt ergens een Brit geworden. Jij zegt slippers waar je slof bedoelt.
4: Oké.
0: Bureau Buitenland. Iedere werkdag om 13:30 op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Ster.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: In het voetbal zijn er momenten...
10: Bergkamp 2-1!
9: ...die impact maken.
11: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
10: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
9: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
10: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
9: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
16: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
15: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
18: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De 2 piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als "buitenlanders eruit". Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al twee keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met drie Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee.